0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Regio-info.
1: Een pubquiz in Haastrecht. Dag luisteraars, op vrijdag 9 oktober voor de liefhebbers... de Concordia Pubquiz in Theater Concordia in Haastrecht. Beginnen we 20:30 en de kaarten die kosten €35 per team. Te bestellen via theaterconcordia.nl en daar tref je ook alle informatie. Veel plezier op vrijdagavond 9 oktober.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, op zondag 18 oktober staat de TPS-band op het podium van het dorpshuis in Lekkerkerk. Het begint om 2 uur 's middags en de entreeprijs hiervoor bedraagt 10 euro per persoon. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimiaal.nl.

0: regio-info.
1: Repaircafé in Haastrecht. Dag luisteraars, donderdag 1 oktober. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Is er weer een repaircafé in Theater Concordia, de Haastrechter, wel 's middags van 2 tot 4. Het even is er dan Historisch Café en de Formulierenfabriek. We staan weer klaar om u te helpen op donderdag 1 oktober. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknipperdewaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zit hem aan en gaan.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijne. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 'smiddags om 2:30 in Ambositia. Noteer het dus op de kalender.

Fotografe Liede Houkers die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Het Dijkfeest Oude Water. Op zaterdag 3 oktober wordt het Dijkfeest Oude Water georganiseerd. Gebeurt allemaal aan de Papenkoppenstraatweg nummer 66. Met de buren van de brandweer, DJ Tjeusto en Hollandse Kost. Onder de 16 jaar is er geen toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.tjoutkpj.nl. En Tjout schrijf je met een D.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

regio-info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Wil je meer weten over kunstgeschiedenis? Dan moet je even luisteren. Dag luisteraars, de culturele stichting Nederlek die organiseert in het seizoen 26-27 een cursus kunstgeschiedenis. Kosten voor deelname bedraagt €170 voor deelname aan een 11-tal lezingen. Meer informatie kunt u verkrijgen door te mailen naar toos@zesser.com. Dat is toos@zesser.com. Veel plezier bij de cursus. De cursus kunstgeschiedenis.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: Regio-info.
1: Een bericht van de Haarsense Kring. Dag luisteraars, de Haarsense Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober het G-festival Krimpen de Waard. Het evenement is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is een middag- en een avondprogramma. De G staat voor gelijkwaardig, gezellig en geweldig. Entreeprijs voor zowel het middag- als het avondprogramma, €5 per persoon. Het gebeuren vindt plaats aan de provinciale weg 107B in Haastrecht. De middag is van 4 tot 6 en de avond van 7 tot 9.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

gebeurt in de grote Bartholomeuskerk aan de haven in Schoonhoven. Meer informatie via de website bachmonumentaal.nl. En de entreeprijs hiervoor bedraagt 17,50 per persoon.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Murphy Jets in Haastrecht. Zondag 11 oktober is er 's middags om 3 uur weer een optreden van de Murphy Jets in Theater Concordia in Haastrecht. De aanvang is 's middags om 2 uur en de intree is €10 per persoon.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Hey Jan! Wakker worden?
5: Hé, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

info. De Banenmarkt XXL. Op donderdag 15 oktober wordt de Banenmarkt XXL georganiseerd. Gebeurt allemaal in de Sint-Janskerk in Gouda. Meer dan 100 werkgevers presenteren zich aan werkzoekenden en mensen die eraan toe zijn een volgende stap in loopbaan te maken. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor 9:30 's morgens, 10:30 of 11:30. Dat kan via de website van Werkcentrum Midden-Holland. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Regio Info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de omleiding.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Hulp voor gezinnen. Dag luisteraars, heeft u een laag inkomen en wilt u graag dat uw kinderen gewoon mee kunnen blijven doen met alles? Er zijn verschillende organisaties die gezinnen hierbij helpen. Zoals de Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, de Stichting Jarige Job en de Stichting Babyspullen. Meer informatie, kijk op kinderhulp.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Kleurplatenactie van Mariska's Miljoen. Dag luisteraars, Mariska's Miljoen is een stichting die zich inzet om gezinnen extra ondersteuning te geven. De drijfveer is de 28-jarige Mariska de Jong uit Schoonhoven, die al diverse acties heeft georganiseerd. Zo deed ze vorig jaar een speelgoedinzameling met de Sinterklaas en afgelopen voorjaar een actie ten bate van de voedselbank. Nu start de enthousiaste Schoonhoven zijn kleurplatenactie. Dit om ruimte te maken in de opslag, want ieder kind die meedoet krijgt een leuk cadeautje. Wil je ook meedoen? Kijk snel op de website mariskasmiljoen.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpraat op de zondagmorgen, wordt op zondag 27 september aanstaande verzorgd door de hervormde kerk Wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. In de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Dit is het tijdstip om wakker te worden. U luistert naar Wakker Worden met Arjan van Meulen en Juri Jansen. Met het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard en gezellige muziek.
6: Goedemorgen.
5: Wakker Worden met Juri en Arjan.
7: Ja, een hele goede morgen op deze zaterdagmorgen 26 september alweer. En ja, vorige week was ik er niet, toen was ik op de rommelmarkt in Haastrecht. Dus nog even bedankje aan Roel die het waargenomen heeft. Ging het een beetje goed, Juri?
8: Het ging heel erg goed. Hij heeft gelijk al een halve invulling aan de kerstmarathon gegeven.
7: Kijk, dat is mooi.
8: Goedemorgen.
7: Ja, een hele goede morgen. Goede week gehad?
8: Ik wel. Niet heel erg veel te doen geweest. Nog naar de raadsvergadering geweest afgelopen dinsdag.
7: Nou ja, dat is niet zomaar wat. Het was de eerste raadsvergadering in het nieuwe gemeentehuis,
8: dat
7: toch?
8: Dat wel, maar het interessantste gedeelte werd door andere mensen gedaan. Ik stond erbij en ik keek ernaar.
7: Ja, maar je had ook wel een zitstoel, toch?
8: Ja, netjes aan de zijkant. Ik sta af en toe nog in beeld, dan zie je mijn benen.
7: Oké. Je was op de publieke tribune aanwezig, zeg maar.
8: Ja.
7: Oké, en was er nog wat, de raadsvergadering?
8: Er zijn zeker een aantal belangrijke besluiten genomen. Ook een aantal die al relevant zijn voor de gemeente Krimpenerwaard en wat we de komende tijd willen gaan doen. ik denk dat de belangrijkste dossiers nog even op zich laten wachten. En zeker ook de begroting die er binnenkort aankomt. Dat wordt nog meer politiek vuurwerk, vermoed ik. Hm.
7: Maar een van de dingen die besproken is, is de nieuwe sportorganisatie. Dat is toch een nieuw fenomeen in de Krimpenerwaard.
8: Dat is een nieuw fenomeen in de Krimpenerwaard, hoewel het in de omgeving wel in naburige gemeenten wordt toegepast. Een van de wethouders die komt uit Capelle aan de IJssel, die leek daar wel ervaring te hebben met zo'n organisatie. En Adrie Oudenes, die sprak ik recent, die zei het van in Krimpen aan de IJssel hebben ze ook zo'n constructie. Dus het zou gewoon te doen moeten zijn, ook hier in de Krimpenerwaard. Het is vooral veel achter de schermen wat dan wordt aangepast. En waar we dan hopelijk met elkaar zo goed mogelijk sport- en spelconstructie kunnen opzetten voor de Krimpenerwaard.
7: Ja, volgens mij is het de portefeuille van wethouder Irma Bultman.
8: Dat wel, ja.
7: Dus die zullen we binnenkort ook nog wel eens over spreken. Eerst maar eens even dit programma aftrappen. En dat doen we natuurlijk met muziek.
9: Wakker worden.

0: oud ben je, Jori?
1: 29.
0: Oké, nou deze plaat is precies 40. Die is namelijk...
1: Dat is net wat ouder.
0: Ja, uit 1986. Toen stond hij op nummer 1. Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Vandaag de openingsplaat van Wakker Worden. We gaan het hebben over de dag van de Wildbeheereenheid. Klopt dat?
1: De dag georganiseerd door Wildbeheereenheid inderdaad. Die heet dan de Dag van Wild- en Natuurbeheer. Samen met verschillende organisaties die actief zijn in het buitengebied is er volgende week een informatie- en streekmarkt bij cultureel centrum De Zwaan. En verder ook een jachthoornblaasconcert in de hervormde kerk. Op de informatiemarkt vertellen de verschillende organisaties over hun werkzaamheden in het buitengebied. De samenwerking tussen landbouw en natuurbeheer. En mensen die meer willen weten over de werkzaamheden van de jagers, het vlechten van broedkorven of het beheer van het landschap kunnen dan gratis langs. Overdag op deze streekmarkt rond te lopen. Er zijn kramen van lokale ondernemers met streekproducten. En ook voor de kinderen zijn er activiteiten. En voor de mensen die helemaal wild gaan van wild, is er een wildbuffet tegen het eind van de dag. Waarbij wild uit de Krimpenaard wordt geserveerd. Voor het buffet zijn aparte tickets nodig. Dus daarvoor wordt iedereen aangemoedigd om naar www.samenmakenweb. samenmakenwebuiten.nl te gaan om deel te nemen aan het wildbuffet. En mocht u gewoon rond willen lopen, dat kan dan ook bij de informatie- en streekmarkt op de Dag van Wild- en Natuurbeheer in Berkenwoude.
0: Oké, dus de Dag van Wild- en Natuurbeheer in Berkenwoude. Gaan we naar iets heel anders, want Hans Oosters en Marie Holsbrink die hebben afscheid genomen als bestuurslid van de voedselbank IJssel en Lek. Na 10 jaar dat zij in het bestuur hebben gezeten en hebben zij de voedselbank uit een moeilijke tijd geholpen en vinden ze het nu tijd om plaats te maken voor nieuwe mensen. In 2016 kwam de voedselbank in opspraak naar klachten van klanten en ook waren er zorgen over de, hoe de organisatie werd bestuurd. In 2017 besloot Voedselbanken Nederland dat de voedselbank niet langer onderdeel mocht zijn van de landelijke organisatie. En daarna werd een nieuw bestuur gezocht en zo ontstond Voedselbank IJssel en Lek. En Hans Oosters en Marie Holsbrink hebben dat samen dus die kar getrokken. Samen met andere bestuursleden hebben zij de voedselbank praktisch vanaf de grond opgebouwd. Nu vinden ze dus tijd om plaats te maken voor andere bestuurders. En die zijn ook gevonden in de persoon van Jan-Willem van Riet uit Schoonhoven en Kees Laroy uit Stolwijk. Dat is natuurlijk een bekende voormalig gemeenteraadslid ook hier in de Krimpenerwaard. Dus Jan-Willem van Riet en Kees Laroy, nieuwe bestuursleden van de voedselbank IJssel en Lek. En als ik het goed heb, komt een van beiden straks in De Waard op de Kaart aan het woord. Even reclame maken voor onze collega's door de week.
1: Waarom ook niet, hè?
2: Goedemorgen Krimpenerwaard. Iedere werkdag van 9 tot 12 uur. Presentatie Gert van den Berg, Jos Schmink, Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: Doei Bob en Note to Self. We gaan het hebben over de Jongveedag, geloof ik.
1: Ja, die is vandaag al hier. Over drie kwartier gaat hij van start in Lekkerkerk aan de Hoekseweg. En dat duurt dan tot 3 uur, de 70ste editie van de Jongveedag. Om 9:30 is er het traditionele keuren van het melkvee uit de Krimpenerwaard. En ook een voorbrengwedstrijd voor de jeugd. Maar ook een braderie met streekproducten, activiteiten voor jong en oud, waaronder een loterij en een springkussen. En voor de allerkleinste zijn Fien en Teun op bezoek. En die zijn van 10 tot 1 uur aanwezig voor de kleintjes. En voor de rest van de mensen, die kunnen zich wellicht op andere manieren vermaken op de Jongveedag vandaag in Lekkerkerk.
0: Oké, dus de Jongveedag in Lekkerkerk. Dat is misschien wel even leuk om naartoe te gaan met eventueel de kinderen die zich daar ook kunnen vermaken. Iets heel anders. Iemand van 77 is afgelopen donderdag geridderd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Hans Beenakker die reikte de koninklijke onderscheiding uit aan Bram Geurts uit Schoonhoven. En dat gebeurde tijdens de jaarlijkse familie- en vrijwilligersdag in verzorgingscentrum Borgleen. Meneer Geurts die zet zich al sinds 2002, dus dat is al 24 jaar, belangeloos in. Hij staat al jaren met raad en daad en een luisterend oor klaar voor bewoners van woonzorglocatie Bovenbergen en later ook van Borgleen, beide in Schoonhoven. En hij werd dus in het zonnetje gezet en kreeg een lintje benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau de afgelopen donderdag door burgemeester Hans Beenakker.

0: Zo'n lekkere plaat, maar dat is ook zo snel afgelopen. London Beat en I've Been Thinking About You, omdat we hier in de studio even zaten te praten.
1: We draaien hem toch wel vaker, dus je zou inmiddels aan de lengte gewend moeten zijn.
0: Ja, ja inderdaad. Hij blijft 3 minuten 41. Maar waar gingen we het ook weer over hebben?
1: Nou, over een heleboel gezelligheid waar ook nog de andere mensen naartoe kunnen gaan. Bijvoorbeeld de feestweek van Lekkerkerk of de Bartholomeusdag in Schoonhoven. Die zijn alle twee vandaag en genoeg te doen. Maar wat ze bijvoorbeeld niet daar hebben, is vuurwerk. En ook de komende jaarwisseling wordt in de gemeente Krimpenerwaard geen locatie aangewezen waar op basis van ontheffing vuurwerk mag worden afgestoken. De burgemeester maakt geen gebruik van zijn mogelijkheid om onder voorwaarden zo'n vuurwerkmoment toe te staan. Dat is vooral in het kader van ontbreken van voldoende capaciteit voor toezicht en handhaving. En de korte voorbereidingstijd die nu nog is tot oud en nieuw. Sinds 1 augustus dit jaar geldt de wet Veilige Jaarwisseling. En daarbij geldt ook een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. En de burgemeester kan dat verbod eventueel ombuigen en wel vuurwerk toestaan aan lokaal gebonden verenigingen en stichtingen. Alleen de burgemeester heeft dus besloten om dat voor dit jaar hier in de Krimpenerwaard niet te doen. In 2027 zal opnieuw gekeken worden naar wat we hier met z'n allen willen rond het vuurwerk in de Krimpenerwaard. En dan wordt ook besloten onder welke voorwaarden in de toekomst het mogelijk of wenselijk is om eventueel toch weer vuurwerk in de Krimpenerwaard te hebben. Maar het komende jaar, jaarwisseling zonder vuurwerk een keertje. Dan moeten we misschien wat meer gaan karbiet schieten.
0: Ja, inderdaad. Dus de komende jaarwisseling zonder vuurwerk. Dat betekent dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken. Gisteren was er, of nee, eergisteren was het wel, ook van soort van vuurwerk, alhoewel het niet prettig was. Er kwamen namelijk 2 schepen in botsing bij Krimpen aan de Lek. Een Duits schip werd daarbij flink beschadigd. 2 schepen kwamen rond 4 uur met elkaar in botsing op de rivier Driesprong bij Krimpen aan de Lek. En bij de aanvaring raakte het Duitse binnenvaartschip flink beschadigd. Gelukkig raakte niemand gewond. Het Duitse schip kwam vanaf de Lek richting de Noord. En daar kwam het schip in aanvaring met de tanker Musketeers, die dus vanaf de Noord kwam. En Bayern 2, dat Duitse schip, vervoerde veevoer en liep schade op aan de zijkant. En de Musketeer die benzine vervoerde, die raakte beschadigd aan de voor- en zijkant. En uiteraard kwamen diverse hulpdiensten te plaatsen, waaronder politie en brandweer en ook Rijkswaterstaat en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kwamen te plaatsen om eventuele schippers te helpen en de bemanning van de schepen af te helpen. Dus gelukkig voor hen goed afgelopen, maar wel de schepen flink beschadigd bij deze botsing.
1: Ook wel een ironische gebeurtenis, omdat juist deze week de gemeente ook richting de veiligheidsregio een brief heeft gestuurd van joh, op welke manier willen wij veiligheid in onze gemeente zien. En eventuele botsen van schepen op de Lek was daar toch ook een groot onderdeel van. En gelijk een heel actueel onderwerp.
0: Ja, inderdaad. Dus zo zie je, je moet er niet van uitgaan dat dat nooit gebeurt. Want kan zomaar een keer misgaan.
1: Goed om voorbereid te zijn.
0: Ja. We hadden het net natuurlijk over dat Lionel Richie met Dancing on the Ceiling 40 jaar geleden in de top 40 stond. Maar U2 bestaat 50 jaar. En ze hebben gisteren gespeeld op de school waar het precies 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein van de Mount Temple Comprehensive School in Dublin speelde de band 7 nummers, waaronder With or Without You. Hey, dat is toevallig, die hebben we ook klaarstaan.
1: Oh, wat leuk.
0: U2 dus met With or Without You tot aan de 80s Classic.

0: You Too dus met With or Without You. En ja, het was dus precies 50 jaar geleden dat de 14-jarige Larry Mullen toentertijd een prikbord in de tuin plaatste met drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Nou, dat is wat geworden, dat kun je zeggen. En ja, Bono was bijna nog niet gegaan, omdat die was een paar jaar ouder en die was bang dat hij er niet tussen zou passen. Nou, gelukkig is hij toch gegaan naar de audities. Die audities waren vandaag precies 50 jaar geleden, op 25 september 1976 bij Larry Mullen thuis. Dat brengt ons bij de 80's Classic, Juri.
1: Ja, hebben we dan zo'n uitgebreide omschrijving ook voor de 80's Classic?
0: Nou, eigenlijk wel, want die is van de formatie Wax. En die komt uit 1986. We zitten wel een beetje in 1986 vandaag. Al de openingsplaat.
1: Zo, en nu, goed jaar.
0: Ja, met de 80's Classic weer. Hij stond 5 weken in de top 40 met als hoogste positie nummer 25. De 80's Classic van vandaag is van Wax en Right Between the Eyes.

0: Hey, die is classic van vandaag dus van Wax en Right Between the Eyes. Dat brengt ons bij straks de waard op de kaart.
1: Zeker, en genoeg te doen weer in de waard op de kaart. Genoeg te bespreken. Allereerst geven we een blik richting Schoonhoven voor de Bartholomeusdag. En gaan we ook praten met de stichting Meergeneratiehof Krimpenerwaard over mogelijke nieuwe woningbouwlocaties waar ook Meergeneratiehof bij betrokken is. De waarderingstournee Krimpenerwaard wordt besproken. En net als het waterbeheerprogramma voor de jaren 2028 tot 2033. Politiek debat van vandaag gaat tussen Bart van Ree, Nathalie Glastra en Anna Spek. Dan is Pro-Nederland, gemeente, Progressief Nederland trouwens, gemeentebelang en VVD op bezoek in de studio voor een debat. Verder praten wij met de nieuwe voorzitter van de voedselbank IJssel en Lek. We bespreken ook de zeepkistenrace in Lekkerkerk en het nazomerconcert in Berkenwoude. En we gaan ook nog even in contact met Concordia Haastrecht over hun nieuwe programma. Dat dan in de waard op de kaart tussen 9 en 12 uur. En vanaf 12 uur dan de Lunch en Brunch Expo. Te gast kunstenares Femke Krol. Die komt praten over de 8e editie van het Rondje Kunst in Schoonhoven. Dat op 3 en 4 oktober gaat plaatsvinden.
0: Ja, volgend weekend is dat het Rondje Kunst in Schoonhoven. En daarover dus te gast Femke Krol in de Lunch en Brunch Expo. Dat brengt ons bij het televisieprogramma voor komende week. Aankomende woensdag is het alweer 30 september. Dan gaan we de maand oktober in met een nieuw programma, De Waard aan tafel. Met daarin de onderwerpen: het regelen van geldzaken moet voor iedereen toegankelijk zijn. Elze de Mick Bot die was de gast en die neemt ons mee in persoonlijke hulp. Extra informatie en handige hulpmiddelen die een welkome aanvulling zijn en die helpen om bankzaken voor iedereen duidelijk en toegankelijk te maken. En de stichting Duo Fiets Krimpenerwaard is natuurlijk onlangs opgericht. Tijdens de braderie hier in Bergambacht. En Jan Dekker van de stichting Duo Fiets Krimpenerwaard die vertelt dat dit een oplossing is voor iedereen die niet meer zelfstandig kan fietsen. En hij is dus ook de gast in De Waard aan tafel. En je zei het al, de eerste zeepkistenrace wordt gehouden in Lekkerkerk. En ook dat is een onderwerp De Waard aan tafel. Start en finish. Misschien doen ze wel een beetje voor op de tafel van De Waard aan tafel, die zeepkistenrace.
1: Dat is misschien wel op.
0: Ja. natuurlijk aangevuld met muziekprogramma's Edelweiss Music, Crossroads en de Oranje Top 30. Nederlandstalige muziek hebben we nog niet gehad, hè?
1: Nee, nog niet.
0: We doen eerst nog even de promo van de Bartholomeusdag. Want die is natuurlijk vandaag, dus we kunnen hem alleen vandaag nog draaien. Doen gelijk even onze vormgever Chris Keizer de groeten. Want die zat een beetje in de lappenmand. Dus bij deze de groeten aan de familie Keizer in Wallingsveen.
2: Op zaterdag 26 september, Bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
0: En dan nu echt die Nederlandse muziek, daar is het wel tijd voor. Yves Berendsen.

0: Yves Berendsen met Misschien is het tijd. En ik weet niet of vanavond nog beste zangers is. Daar zat hij natuurlijk in. Hij is al aan de beurt geweest. Dus, maar als het vanavond nog uitgezonden wordt, dan doet hij weer een nummer van iemand anders.
1: Ja, dat kan. Misschien is het ook tijd om het dan nu even over het voetballen te gaan hebben. Van de week nog naar het Nederlands elftal gekeken.
0: Ja, nou ja, een klein gedeelte, het laatste gedeelte. Maar ik pikte dus net wel, ik had weer geluk hoor, ik pikte net het doelpunt mee. Dus,
1: en dan moet je wat eerder kijken, dan scoren ze misschien wat eerder.
0: Ja, maar ik had een vergadering dus, en die duurde vrij lang. Te lang naar mijn zin eigenlijk. Maar
1: nou ja, 1-1 tegen Duitsland, dat is ook wel een slechte geweest. Dus ja, van de nieuwe bondscoach. Ja, in ieder geval lijkt een goede richting op te gaan.
0: Ja. 1-1 tegen Duitsland met die wonderschone voorzet van Ruben van Bommel. En de goal van Cody Gakpo die hem inderdaad knap inschoot. Dus dat redde ons tegen de Duitsers van een nederlaag. Afgelopen, wat was het, donderdag?
1: Ja, donderdag volgens mij. Maar ook in de Krimpenwaard wordt er vandaag weer gevoetbald. Waarschijnlijk ook op eenzelfde soort niveau als bij de wedstrijd dan van de afgelopen week. Wij volgen er 4 vanmiddag in Krimpenwaard Sport. Om 2 uur hebben we de wedstrijd van Haastrecht tegen IJsselmonde. Het verslag is van Jon Jansen. Gouderak gaat tegen Zevenhoven en onze eigen Arjan Vermeulen gaat daar kijken. Heb je er zin in?
0: Ja, zeker. Ik ga er wel voor het eerst naartoe, dat wel. Ja, ik ben wel eens langs gereden, langs het voetbalveld van Gouderak. Maar ben nog nooit op het complex zelf geweest. Dus we gaan daar eens kijken.
1: En, waarschijnlijk ook nog in verband met de werkzaamheden aan de dijk. Nog lekker ingewikkeld om bij FC Perkou te komen. Maar zal wel goed komen.
0: Ja.
1: Wat zeg ik nou? FC Perkou, gewoon Gouderak. Perkou is van Berkenwoude. Die moeten ook tegen Heukelum. Hans Paling doet daar het verslag van, dus daar horen we ook meer over vanmiddag. En Schoonhoven, die gaan uit, die rijden naar Grootammers. En Rick Winkel rijdt mee en zal het verslag doen van de wedstrijd van Schoonhoven om 3 uur. En dan hebben we dus 4 wedstrijden die met live verslaggeving zijn. Misschien dat er ook nog een blik wordt geworpen op de overige wedstrijden van de Krimpenwaardse clubs. Want ook Lekkerkerk, Begambacht en onder andere Dilettant. Die komen gewoon weer in actie en gaan weer gewoon spelen. Hier in de studio hebben we Nico Dulaert voor de presentatie. En de techniek die wordt verzorgd door Roel Nijholt. Dus
0: ja, en we moeten even een applausje voor Roel, want die valt in. Straks is hij ook technicus bij de Waard op de Kaart.
1: Hij is lekker op tijd vandaag.
0: Dus, hij is een bezig bijtje vandaag inderdaad.
1: Dus, het gaat hartstikke goed komen in de Krimpenwaard Sport. Laatste editie van september en dan gaat de competitie gewoon weer lekker verder.
0: Inderdaad, vanmiddag dus in Krimpenwaard Sport.
2: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Jennifer Lopez en Ain't It Funny. Ja, vandaag dus de Bartolomeesdag in Schoonhoven. Daar kunt u misschien wel eventjes naartoe om daar te gaan kijken. Ik weet niet wat voor weer het precies wordt, maar dat horen we straks om 9:30. Ja, inderdaad, dat horen we straks van Gerard. Vast wel even leuk om in Schoonhoven te gaan kijken bij de Bartolomeesdag. En net hebben we de promo daarvoor al gedraaid. Dus gaan we nu maar even wat verder weg naar Texas om precies te zijn met Ella Langley. En Choosing Texas.

0: Kees Haan had heel lang geleden al voorspeld dat dit een hit in Nederland zou worden. En daar heeft hij natuurlijk hartstikke gelijk in gekregen. Ella Langley en Choosing Texas. Ja, we hadden het net over het spelletje voetbal. Dat het natuurlijk eigenlijk gewoon 22 mensen is die achter een bal aanrennen. En hem dan zo gauw mogelijk weer wegschoppen. Zoiets zei je toch, Roel?
1: Ja, klopt.
2: Je moet nog halverwege wel tussen twee palen eindigen, ja, heb ik gehoord.
0: Het is alleen wel onvoorstelbaar veel mensen die dan naar dat spelletje kijken, Roel.
1: Ja, dat klopt ook.
0: Maar vandaag is ook nog Formule 1 en het WK wielrennen. En de vraag is natuurlijk of Demi Vollering eindelijk wereldkampioen gaat worden. Ze won dit jaar al de Tour en alles... seinen staan op groen om voor het eerst in haar carrière wereldkampioen te worden in het Canadese Montreal. Het zware parcours wat daar gevormd is. En bondscoach Laurens ten Dam die maakt er ook geen geheim van dat zij de enige kopvrouw is binnen de ploeg. En dat betekent dat alle Nederlandse vrouwen voor haar vandaag zullen rijden om die regenboogtrui om de schouders van Demi Vollering te krijgen. Het WK wielrennen dus vandaag in Montreal voor de wegwedstrijd voor de vrouwen. En zullen we dan eens even Bicycle Race draaien, Jury?
2: Als afsluiter? Ja, dat kan wel.
0: Als afsluiter? Ja, dat is waar.
2: 4 minuten voor.
0: Ja.
2: En Bicycle Race duurt wel een tijdje.
0: Nou, dan hebben we nog precies 10 seconden om afscheid te nemen. Dus bedank u voor het luisteren. Straks veel plezier bij De Waard op de Kaart. Hoeveelste aflevering is het eigenlijk?
2: 602.
0: 602. Gepresenteerd dus door Jos Huizinga en de techniek verzorgd door Roel Nijholt. Veel plezier daarbij en een heel fijn weekend.
2: Het was tot de volgende keer. Doei!

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzer stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
3: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpener Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg. Presentatie Jos Huizinga.

0: Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
1: Goedemorgen luisteraars. De Water op de Kaart, aflevering 602 in het eerste uur, met een aantal leuke en bijzondere onderwerpen. Maar als het goed is, heb ik eerst een gesprek met Rob van der Werken van Dynamic Promotions. Radio. En dat heeft alles te maken met de Bartholomeusdag in Schoonhoven. Goedemorgen Rob.
2: Goedemorgen. Hoor je me?
1: Sorry, ik had mijn koptelefoon niet op.
3: Ja, dan hoor je het niet, hè?
1: Nee, dan hoor ik het niet. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat doen jullie allemaal voor de Bartholomeusdag Schoonhoven? Want volgens mij hebben de winkeliers het uitbesteed aan jullie.
2: Wij draaien sinds 98 de Bartholomeusdag.
1: Oh, voor al sinds 1998?
2: Ja, wij voor die tijd heb de winkeliersvereniging gedaan.
1: Ja.
2: Nu doen wij het hele traject, vanaf vergunningaanvraag tot de inschrijving van alle standhouders, inschrijvingen van ondernemers, verenigingen, en tot het eind de afbreek en de vuilopruiming. Het totaalplaatje ligt bij ons. En wij gaan volgende maand alweer beginnen voor volgend jaar.
1: Oh, je meent het. Ja, want het vergt wel een hele voorbereiding, denk ik.
2: Ja, klopt, ja.
1: Ja. Want hoe ziet zo'n voorbereiding eruit als je nu aan het eind van de Bartholomeus zag gaan? Dan ga je alweer bezig met de volgende Bartholomeusdag. Maar waar moet je dan aan denken? Wat moet je nu al regelen voor volgend jaar?
2: Ik ga volgende maand gaan we de vergunning aanvragen bij de gemeente alweer uitzetten. En de aanvraag voor de parkeerverboden, wegsleepregelingen. En dat gaan wij volgende maand al doen. Dan gaat de markt op onze marktlijst, op onze site en in de marktbladen. En dan tot 1 januari hebben de oude standhouders voorrang met inschrijven op dezelfde markt, dat ze hun plekje weer terug kunnen krijgen. En na 1 januari komen er eventueel weer andere standhouders bij.
1: Oké, is de Bartholomeusdag een beetje populair bij markthouders?
2: Ja, we zitten altijd vol. We hebben een, denk ik, 130, 140 plaatsen staan. En dat is het maximale wat ik hier kwijt kan. We hebben vroeger wel eens uitbreiding geprobeerd naar buiten de Veerpoort, naar het Doelenplein. Maar al die stukken, de mensen zijn dit zo gewend dat het zo staat. Mensen lopen allemaal niet over die stukken heen, zeg maar.
1: Hey, maar wordt het ook steeds moeilijker om zo'n dag te organiseren? Want de overheid legt natuurlijk allerlei verplichtingen op. Je moet verkeersregelaars hebben. Nou, noem het maar op.
2: Dat valt in Schoonhoven gelukkig wel mee. Alleen wat we in Schoonhoven altijd hebben, vanochtend is de sleepdienst er geweest. We hadden 11 geparkeerde auto's in de weg, terwijl er parkeerverboden en wegsleepregelingen staan. Dus we zijn vanochtend om 4 uur begonnen. Een kwartiertje geleden worden de laatste auto's afgesleept.
1: Okay.
2: Zodat standhouders kunnen staan.
1: Ja. Dus dat zijn in feite bewoners van de binnenstad die hun auto laten staan en niet in de gaten hebben dat vandaag de Bartholomeusdag er is.
2: Nee, ja, en er staan al 2 weken van tevoren staan er al borden. Ja. Dat het er is. Dat het wegsleepregeling is, dat het niet geparkeerd mag worden. We hebben alle auto's hebben we gezien van briefjes die van afgelopen week s'avonds op die locatie stonden. Zodat die mensen zijn gewoonte dieren, die parkeert automatisch de auto, kijkt niet. Dus daar hebben we die briefjes eronder gedaan. En dat ze gewaarschuwd waren dat ze daar niet konden parkeren.
1: Houden jullie ook bij hoeveel bezoekers er komen?
2: Nee, wij kijken eigenlijk niet naar het aantal bezoekers. Het is altijd goed druk op de Bartholomeusdag. Wij kijken of de standhouders goed verkopen.
1: Oké. En wat? Er
2: kan 100.000 man lopen als ze allemaal, als ze die niet kopen. Ja, dan kan er 100.000 mensen lopen, maar ja, dan houdt de markt ook op.
1: Nee, dat klopt. Dan ben je weer snel thuis. Nog even, als ik nu straks naar de Bartholomeusdag ga, hè, wat kan ik allemaal zien?
2: Wat kom ik
1: tegen?
2: Ja, alle kramen van de standhouders, van fruit, sportkleding, Zuid-Amerikaanse artikelen, retourartikelen. We hebben een goed uitgebreid assortiment. We doen ook in de branchebescherming dat er niet te veel van dezelfde staan.
1: Okay.
2: Dus het is een heel groot uitgebreid assortiment. En we hebben natuurlijk ook de optredens van Tavenu op de Dam. Bij de Stenenbrug gaat tussen 11 en 12 de brassband optreden. Popcorn Schoonhoven gaat daar van 1:30 tot 2 uur optreden. Dus Meerdere plaatselijke verenigingen presenteren zich hier ook.
1: Oké, nee, dat is heel mooi dat ze zich op deze wijze presenteren. Nou, volgens mij wordt het een hele mooie dag, Rob.
2: Ja,
1: ik zeg altijd, ja, ik bedoel mijn ervaring, ik woon nu meer dan 40 jaar in Schoonhoven, maar de laatste zaterdag in september, de Bartholomeusdag, is het altijd mooi weer.
2: Dat bestellen we altijd mee.
1: Ja, nee, oké. Rob, heel veel succes en en tot horens.
2: Dankjewel. Yo. Veel succes met de uitzending.
1: Dankjewel, doei. Rob. Yo, hoi.
4: RTV Krimpenerwaard is altijd op zoek naar uw nieuws. Heeft u bijzonder, mooi, leuk of ontroerend nieuws? Mail het ons. Redactie@rtvkrimpenerwaard.nl. Redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: De gemeente, of nee, ik moet zeggen, de provincie Zuid-Holland wil een onderzoek doen naar 3 woningbouwlocaties in onze gemeente. En dan gaat het om totaal van bijna 1200 woningen. De provincie wil onderzoeken of Bergambacht Oost, locatie Hofland Noord en de locatie Schoonhoven West, of die in aanmerking kunnen komen voor woningbouw. Nou, en daar is de stichting Meergeneratie Hof Knimpende Waard heel blij mee. Als het goed is, heb ik Willem Schoof aan de lijn van de afkorting SMK, de Stichting Meergeneratie Hof Knimpende Waard. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jos.
0: Wij kennen elkaar, dus we mogen elkaar tutoyeren. Vind je ook
1: dat
0: niet?
1: Mag. Ja, prima.
0: Nou, waarom zijn jullie nou zo blij? Want het is nog maar een onderzoek en ik heb heel vaak meegemaakt dat de provincie een onderzoek deed en dan belandt het in de la en je hoort er nooit meer iets over. Maar jullie hebben hoop en jullie zijn heel blij van nou, dit gaat hem nu eindelijk worden. Of zit ik verkeerd?
1: Nou, je zit gedeeltelijk goed en gedeeltelijk verkeerd. Het is nog maar een onderzoek, dat klopt. Maar de Stichting Meergeneratiehof is gewoon zeer blij dat in de eindelijke keer de provincie Zuid-Holland op deze locaties, want voor alle duidelijkheid, de Stichting Meergeneratiehof is altijd op zoek naar locaties, zowel binnen de kernen van onze mooie gemeente als buiten de kernen. Maar even terug naar de provincie Zuid-Holland, die is natuurlijk de laatste jaren zeer terughoudend, en dan druk ik me nog voorzichtig uit, zeer terughoudend geweest om bouwlocaties überhaupt aan te wijzen. Nou, dus ze hebben nu een stap gemaakt om een onderzoek te doen. Ja, en we moeten nog even wachten wat dat op gaat leveren. We hebben begrepen dat het rond 2028 daar de eerste resultaten van naar buiten komen. Maar het is een goede stap in de goede richting. En het hoeft hier geen betoog dat woningbouw zeer noodzakelijk is in onze gemeente voor alle doelgroepen. Dus als deze stap van de provincie, daar zijn we blij mee. Dat is een goede stap in de goede richting. En we gaan nu maar afwachten wat het gaat worden. Wij gaan zelf als stichting ook nog ook nog contact hebben op een eerder moment gedaan met de provincie. Om juist buiten de kern woningbouw te kunnen realiseren. Ja, en nogmaals, dit heeft misschien onze inzet heeft misschien een klein watje in het zakje gedaan om de goede richting heen te gaan. Dus nogmaals, we zijn blij met deze ontwikkeling. Wat het gaat worden, weet ik niet. Maar we hebben een stap in ieder geval de goede richting heen gezet. En daar zijn wij heel blij mee.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar oké, straks zegt de provincie akkoord. Maar dan moet je nog naar de ontwikkelaars. Hè? Want de gemeente heeft geen positie in deze 3 locaties.
1: Klopt. Nou, bijvoorbeeld wat betreft Bergambacht Oost. Daar hebben wij ook contact mee gehad met een ontwikkelaar die daar ook druk bezig is. We hebben ondertussen begrepen, en dat hebben we ook in de krant gestaan, dat daar de grondpositie ook weer een eigenaar is veranderd. Maar wij stonden op het punt om juist een intentieovereenkomst te tekenen als stichting met de ontwikkelaar om daar een meergeneratiehof het regen te gaan realiseren. Dus die stappen zijn al gezet. Ik kan ook zeggen dat bijvoorbeeld in Krimpen aan de, moet ik het goed zeggen, Krimpen aan de Lek, die woningbouwlocatie, die gaat ook een bepaalde ontwikkelaar doen, daar hebben wij goed contact mee. En het is dezelfde ontwikkelaar voor Schoonhoven West. Dus die lijntjes zijn kort. En wij zijn in staat om zelf met onze partner daar te gaan bouwen. Dus nogmaals, wij zijn er klaar voor. En als het zover mag zijn, dan kunnen wij daar gelijk onmiddellijk op inhaken.
0: Maar uiteindelijk gaat het bij een ontwikkelaar natuurlijk ook om een rekensommetje. En die zal jullie voorrekenen hoeveel jullie moeten bijdragen aan de grondkosten. Ik neem aan dat het zo gaat.
1: Ja, dat klopt. Nee, aan alles hangt een prijskaartje, dat weten we allemaal. Dus op die wijze gaat het, ja. Maar dat kan ook anders zijn. Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven in Stoorwijk, in de Noordse Weide. Daar heeft een ontwikkelaar ook daar worden ook hofwoningen gerealiseerd. Dat is dan een vergevorderd stadium. En daar heeft de ontwikkelaar zelf een hofwoning gemaakt. Dus we hebben daar in de klankbordgroep gezeten, onze zure wens naar voren gebracht en daar heeft de ontwikkelaar het zelf opgepakt. Dus er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden om hofwoningen te realiseren.
0: Maar hoe is jullie contact met de gemeente? Want uiteindelijk scheelt het een slok op een borrel als je de gemeente mee hebt. Want die kan natuurlijk in een hele bestemmingsplan uitwerking bepaalde richtlijnen opnemen in een bestemmingsplan. En als je de gemeente mee hebt, ja, dan zou je wel kans van slagen hebben.
1: Nou, we hebben de gemeente mee. Ik kan zeggen, het concept van een meergeneratie woningen is opgenomen in de woonvisie van de gemeente. Dat was stap 1. Ja. Het staat zelfs ook in het nieuwe bestuursakkoord van de nieuwe coalitie. We hebben recent een gesprek gehad met de wethouder en die heeft het omarmd. Dus wat dat betreft staan die zijn ook om opgedoen. En we weten allemaal in Nederland bouwen. Ik moet altijd 8 jaar praten, 2 jaar bouwen. En dan, dat is al wensdenken. En soms duurt het nog wel langer. Ja. Maar die stappen zijn allemaal gezet. Dus die zijn staan op groen. En de politiek ziet het ook zitten, dat concept. Dus wat dat betreft hebben we aan alle criteria, noem ik het maar. En natuurlijk gebeuren altijd onverwachte zaken met dit soort zaken. Maar nogmaals, wat ik al eerder heb aangegeven, we zijn er klaar voor. En ja, als er iets op onze weg komt, dan pakken we het op.
0: Hey, heel mooi. Hey, hoeveel leden heeft de stichting? Of althans, het is een stichting, hè? Hoeveel mensen?
1: Ja, het is een stichting. Ja. We zitten volgens mij nu rond de 200 leden. En ja. Waar wij echt heel blij mee zijn, we hebben toen persbericht uitgegaan dat wij heel graag meer generatiehof willen bouwen met tiny houses voor jongeren in Schoonhoven op de brandweerlocaties. Nou, dat is het, en dat heeft toegeleid dat heel veel jongeren, veel jongeren bij ons hebben ingeschreven. Dus dat geeft wel aan dat het gewoon nodig is dat we gewoon snel gaan bouwen met elkaar.
0: Ja.
1: Nou, wij zijn er klaar voor. Wij willen aan alle kanten als oliemannetje fungeren om die bouw zoveel mogelijk een zetje in de rug te geven. Ja, en het duurt lang in Nederland, maar toevallig had gisteren ook een gesprek met iemand. Ja, waar beginnen jullie aan? Ze hebben gezegd, ja, maar als we niet beginnen, gebeurt er nooit wat.
0: Nee, daarom.
1: Dus je moet een keer gaan beginnen.
0: Ja.
1: En je bouwt niet voor jezelf, je bouwt meestal voor de volgende generatie. Maar dat is niet erg. Die woningen moeten er gewoon komen, voor alle doelgroepen.
0: Ja. Ja, want de gemiddelde planprocedure in Nederland duurt 7 tot 8 jaar. Hè? En daarna kan het pas worden gebouwd.
1: Ja. Nou ja, wat ik net zeg, het is 8 jaar praten, 2 jaar bouwen. Maar nogmaals, als je niet start met dit soort zaken, dan komt er niks van de grond. Dus je moet gewoon een keer gaan beginnen.
0: En ik hoop dat de gemeente inziet dat de bouw van deze meergeneratiewoningen ook de doorstroming binnen de gemeente op gang brengt. Want meestal zit de woningmarkt verstopt omdat er geen doorstroming is. Ouderen blijven te lang wonen in te grote huizen.
1: Ja, nou, ja, ik ben het er met je eens. Als ik het goed heb, is het verhuizen, heeft niet helemaal gezegd, maar het creëert hier gewoon meer verhuisbewegingen als dit wordt gerealiseerd.
0: Ja.
1: Daarom pleit ik er ook voor. Laten we dit nou zo snel mogelijk oppakken met elkaar.
0: Ja.
1: Je kan het niet alleen doen, je zou altijd moeten samenwerken. Maar wat ik net heb aangegeven, in mijn beleving zijn alle partijen in Nederland, in de Krimpermaar die je daarvoor nodig hebt, die zien het concept zitten. Dus laten we dat zo snel mogelijk gaan doen gewoon.
0: Willem, bedankt voor de uiteenzetting en voor je enthousiasme. Ik wens jullie heel veel succes. En dit is zeker niet de laatste keer dat we met jou gesproken hebben over de meergeneratiewoningen in onze gemeente Krimpenerwaard.
1: Dank je. Dankjewel. En we gaan nu vrolijk verder.
0: Ja.

0: Σορπρέρι. Σορπρέρι.
1: Van een Big City gaan we Bergambacht, gaan we naar Big City Stolwijk. Hé, Jos?
2: Gaan we doen. En dan hebben we een gesprek met onze weerman Gerald van der Stelt. En dat, ja, die brengt ons het weekend weerbericht. Zo staat het op mijn lijstje, ja, Gerald. Maar
1: het ziet er ook heel goed uit, volgens mij. Ook de komende week. Maar nou, ik ben benieuwd.
2: Oké, we hebben volgens mij een andere weerman. Maar Gerald, ik vertrouw meer op jou dan op Roel. Ja, hoe ziet het eruit de komende...
3: Ja, nou, ik zou ook meer op mij vertrouwen. Ja.
1: En bedankt, hè, allebei.
3: Iedereen zijn dingetje. Op zichzelf hebben we een heel... We zitten in een hele rustige weerperiode. Het komt eigenlijk omdat de drukverschillen... die zijn niet groot op onze hoogte. En dat betekent dat daardoor ook weinig windbeweging is. We hebben wel te maken met een heel groot slecht weergebied. Dat ligt ten zuidwesten van Ierland. Dat is eigenlijk in ontwikkeling. En tegelijkertijd zien we hoge druk boven Centraal-Europa. En dat is nou net hetgene wat je in dit jaargetijde wil hebben. Want tussen die twee gebieden ontstaat van een zuidelijke stroming. En die zuidelijke stroming die gaat uiteindelijk warme lucht met zich meebrengen. Dat is nu nog niet aan de orde, want we hebben nu te maken met wat dan heet een langzaam slepend front vanuit het noordwesten naar het zuidoosten. Dat geeft in het noorden.

0: En sterker nog, het wordt tegengewerkt door hoge druk vanaf Centraal Europa. En dat zie je ook, want het gaat stokken, het blijft stilstaan. En in de loop van de ochtend en middag komen er steeds meer gaatjes in die bewolking. En dat heet dan bij ons opklaringen. En dat zorgt er dan voor dat die temperatuur dus nog kan oplopen naar 19 graden. We hebben heel weinig wind uit de noordelijke richting. Dat is over het algemeen niet de meest warme richting. Maar goed, dat hebben we nu weinig last van, omdat de wind niet sterk is. En in de komende avond en nacht wordt datzelfde bewolkingsgebied weer teruggeduwd naar het noorden. Dat betekent dat de bewolking verder gaat breken. Er kan ook vanavond en vannacht onder de opklaringen die dan ontstaan wat mist ontstaan boven de weilanden. Dat kan ook over de weg heen gaan. Dus hou er rekening mee dat er plaatselijk wat mistbanken kunnen ontstaan. Maar morgen, ja, dan is die bewolking verder naar het noorden teruggeduwd. Er is nog wel wat, met name in de hogere luchtlaag. Maar dat weerhoudt het zonnetje niet om toch veel uitbundiger aanwezig te zijn dan vandaag. Maar vandaag is het ook niet slecht. Het is voor de Bartolomeesdag, denk ik, een ideale dag met heel weinig wind. Dat is het voornaamste. En het blijft droog. Nou, droog blijft het morgen ook. Alleen dan iets meer zon. De temperatuur die kan wel eens net boven de 20 graden uit gaan komen. En dat geldt ook voor de maandag, waarbij we met een zuidelijke stroming te maken hebben. Dan komt hij al in de buurt van de 21, 22 graden. Maar aan het einde van de dag, dan kunnen we toch wat buitjes verwachten. En dat heeft te maken met de onstabiliteit. En die onstabiliteit wordt veroorzaakt door die depressie ten zuidwesten van Ierland, die feitelijk bij ons het mooie weer gaat brengen voor dinsdag en woensdag. Want met die zuidelijke wind gaat de temperatuur heel rap omhoog. Dan wordt het in de Knipperwaard zo'n 24 tot 26 graden. En dan praten we toch over zomerse dagen. Met name dinsdag en woensdag is dat het geval. Het zuiden van Nederland zou nog een beetje warmer weer kunnen krijgen. Dat komt omdat, ja, wat meer op het continent nog wat leiwerking van de heuveltjes in Limburg. En dan woensdagavond, dan komt er vanuit het westen een nadrukkelijke actiever koufront op ons af. Die gaat die warme lucht wel aan het terugduwen. En dat gaat niet zonder slag of stoot. En dat betekent dat wij in de nacht van woensdag op donderdag behoorlijk wat neerslag kunnen verwachten. Ik denk dat er in die nacht toch gauw zo'n 10 tot 15 mm neerslag naar beneden gaat komen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten, alhoewel bij ons die kans niet zo heel erg groot is in het westen. En de temperatuur, ja, die gaat zakken. En donderdag dan moeten we het weer gaan doen met 18 à 19 graden. Maar dat is nog steeds boven de normale waarde van de tijd van het jaar. En wat je dan ziet, is dat er een nieuw hoge drukgebied gaat ontstaan. Die gaat zeg maar ten noordoosten van ons voor anker. Die gaat heel rustig weer bij ons brengen. Het betekent wel dat die aanvoer van die warme lucht, die is doorbroken. Het wordt ook niet warmer dan gaat. 18, 19. Wat nog steeds te warm is voor de tijd van het jaar. Het blijft droog. Het is rustig. Dus al met al kalt het rustige najaars weer door. En ik denk dat het zelfs doorgaat tot voorbij het eerste weekend in oktober. En dat we pas rond de 8e, de 9e oktober echt wat serieuzer neerslag meegemaakt. En zelfs dat staat alweer op losse schroeven. Want ik zag al weer nieuwe hoge drukimpulsen ontstaan boven het Scandinavië. Dat betekent eigenlijk dat het gebied met najaarstorm wat langzaam op de Atlantische Oceaan op gang gaat komen, ons in ieder geval niet kan bereiken. Althans, voorlopig.
1: Dus het wordt een hele mooie nazomer, Gerald.
0: Nou, of die zo lang blijft, dat is de vraag. Want ik heb ook de lange termijn voorspellingen en kaarten gezien. Die gaan tot en met januari en maar met name november en eind oktober gaan toch wel wat neerslagverwachtingen opschroeven. Of dat allemaal waarheid gaat worden, dat zullen we al wachten.
2: Wat zeggen die kaarten ongeveer tot in januari met het oog op de winter?
0: Die zeggen dat met name de laatste decade van december en de eerste decade van januari kouder weer op gaan leveren als dat de normale perfiel is. Dus ja, dan wordt dan berekend met een meer noordoostelijkere wind. Nou, dat zou voor schaatsliefhebbers goed nieuws zijn. Ik moet er wel bij vertellen dat de afgelopen jaren die kaarten weliswaar de eerste, de aanleg was wel goed. Alleen de temperatuurverwachting die er dan bij hoort, die valt dan toch altijd een beetje tegen. En ja, bij ons in het gebied zijn wij afhankelijk van de invloed van de Noordzee. Als de wind maar even naar het noorden draait, dan wordt die temperatuur alweer opgestuwd en het water is warmer dan ooit. Dus ja, dat zal wel even duren voordat dat afgekoeld is. Daarbij denk ik dat we eerder moeten rekenen op een sneeuwrijke winter. En dat heeft ook alles weer te maken met de warme water van de Atlantische Oceaan en de Noordzee. En het gigantisch grote El Niño-effect, wat zeker deze winter ook bij ons wel merkbaar zal zijn. Eigenlijk merken we dat nu al, want de Atlantische stormen blijven achterwege. Er zijn er op dit moment er zijn er twee in ontwikkeling. Althans, die zijn zich aan het ontwikkelen en die komen langzaam maar zeker naar het noorden. Maar ik denk dat wij er geen last van gaan krijgen. Ze hebben de prachtige naam Fay en Gonzalo.

0: gekregen. Ja, dat klinkt bijna onheilspellend, Gonzalo, maar die gaat naar het Caribisch gebied. En ja, het zijn er nog maar twee en we praten eind september. Normaal zijn er al vele stormen meer ontstaan die op weg zijn naar het Caribisch gebied. Het blijft rustig en dat heeft alles te maken met El Niño, die ook de straalstroom verstoort. En de straalstroom is bij ons de grote animator voor het winterweer. Nou, dat zullen we allemaal afwachten. We houden het in de gaten en de berichtgevingen hoor je bij RTV Krimpenwaard.
1: Ja, en ik denk dat dan een hele hoop mensen heel erg benieuwd zijn die dan nu of de prognose horen van, die denken al meteen, oh, een witte kerst?
0: Ja, nou ja, de witte kerst. Ik moet altijd denken aan dat toen ik ooit begon met het studeren over het weer, en dat is inmiddels al zo'n 45 jaar geleden. Weihnachtstauwetter, dat woord gaat nooit meer uit mijn hoofd. Dat is van de Duitse wettercentrale. En het is nou eenmaal zo dat rond de kerst op het noordelijk halfrond vaak een strakke westelijke stroming is. Maar goed, met het doorbreken van de straalstroom zou dat dit jaar best anders kunnen zijn. Maar ja, dat hopen we eigenlijk allemaal met z'n allen, die witte kerst. Dat is het eigenlijk.
2: Nou, we wachten af. Bedankt voor je uiteenzetting. Het was weer heel leerzaam. En tot een volgende keer. Dankjewel.
0: Oké, succes Jos. Hoi.

0: Ja, When Will I See You Again? 3 Degrees hier op RTV Krimpenerwaard. Brengt het de tijd op bijna 9:50. En we gaan nu praten met Irma Bultman. Althans, wij niet. Jos ook niet. Want zij kon door omstandigheden niet vandaag naar de studio komen. Wij hebben dit gesprek dus integraal opgenomen.
1: Luisteraars, aan de telefoon heb ik wethouder Irma Bultman. Irma, een hele goede morgen. Ik zag dat er al bijna weer een jaar voorbij is, want het is weer tijd in november, voor de waarderingstournee. Waarom vindt de gemeente het zo belangrijk om de vrijwilligers in de Krimpenerwaard in het zonnetje te zetten?
2: Ja, het is inderdaad alweer een jaar geleden. Maar het is wel elk jaar een feestje. Ik zeg wel eens, het is de leukste dag van het jaar. Voor mij in ieder geval als wethouder. Ik mag het al een aantal jaar doen. Het is een dag met enorm veel enthousiasme en enorm veel blije gezichten. En het mooie is, en daarom doen we deze tournee ook, hoe mooi is het als mensen zich inzetten voor elkaar, voor de samenleving, voor een club of voor een gebouw of voor iets anders in de samenleving. En dat willen we nog steeds blijven waarderen. En er komen elk jaar gelukkig nog steeds ook heel veel nominaties binnen. Maar het is natuurlijk gewoon fantastisch dat iedereen voor elkaar klaarstaat. En dat men voor hun eigen dorp, voor hun eigen stad, voor hun eigen club iets wil doen. En dat geeft natuurlijk ook vaak heel veel terug aan mensen, vrijwilligerswerk. Dus je ziet altijd heel veel enthousiasme en hele leuke dag altijd.
1: Ze zeggen altijd dat het vrijwilligerswerk is een beetje de kurk waar de hele Krimpenerwaard een beetje op drijft. Want als dat er niet zou zijn, dan zullen er ook heel veel dingen en activiteiten niet zijn, denk ik.
2: Absoluut. Nou, we zien natuurlijk ook wel afgelopen week ook nog weer in het nieuws dat natuurlijk ook gewoon bepaalde problematieken in de samenleving, hè, individualisme, maar ook eenzaamheid wat toeneemt. Polarisatie. Het lijkt soms wel eens alsof we het samenleven met elkaar zijn verleerd. Juist vaak ook bij verenigingen, bij mooie stichtingen en heel veel van dit soort activiteiten zie je juist dat mensen ook met elkaar in contact komen. En eigenlijk is dat ook de kern ook wel van het samenleven. Dus mensen ontmoeten elkaar ook vaak bij dit soort activiteiten. En vandaar dat het ook inderdaad de kurk is waar we met elkaar opdraaien. En het cement ook van de samenleving.
1: En op 27 november gaan jullie 11 cheques van 1000 euro uitreiken aan clubs of verenigingen. Dan vraag ik me wel eens af, het wordt alweer een paar jaar gedaan dit, die waarderingstournee. Ja. Hebben we alle clubs en verenigingen nog niet gehad? Of zeg jij van we kunnen nog jaren vooruit?
2: Nou, we kunnen denk ik nog wel aardig wat jaren vooruit. Want er komen ook natuurlijk vaak nieuwe initiatieven. En er zijn elk jaar ook weer een aantal nominaties die, ik ben inmiddels ook al ruim 4 jaar wethouder en daarvoor raadslid geweest. Dus dan denk je dat je de Krimpenerwaard best wel heel erg goed kent. Maar er zijn elk jaar ook weer hele leuke initiatieven die worden doorgegeven die bij ons soms ook nog onbekend zijn als gemeente. Er zijn natuurlijk ook vaak vanuit diverse stichtingen meerdere activiteiten en worden ook regelmatig wat nieuwe activiteiten opgegeven via de nominaties. Dus we kunnen denk ik echt nog wel even vooruit. En natuurlijk naast de 11 projecten hebben we ook nog de vrijwilliger van het jaar en de jonge vrijwilliger van het jaar. Dus er zijn 11 prijzen voor een project of voor een activiteit. Hoeft overigens niet per se vanuit een vereniging of een stichting te zijn. Dus kan ook bijvoorbeeld een heel mooi buurtinitiatief of iets dergelijks zijn. En daarnaast dus ook nog de vrijwilliger en de jonge vrijwilliger van het jaar die we die dag bezoeken.
1: Ja, als de luisteraars nu zitten te luisteren en denken, ik wil wel iemand nomineren. Hoe gaat het in zijn werk? Hoe kan je dat doen?
2: Kan via onze website, krimpenerwaard.nl/nominaties. Daar vind je ook een lijstje waar het aan moet voldoen. Want er zijn natuurlijk wel wat voorwaarden en eisen. Maar daar kun je iemand of een project of een initiatief opgeven. En dan gaat de jury, waar ik ook in mag zitten, samen met een raadslid en met iemand van de adviesraad Sociaal Domein, gaan wij ons daar in november over buigen. Want opgeven kan tot 2 november.
1: En daarna gaan jullie op 27 november, jij en de burgemeester, weer door de hele Krimpenerwaard. Wij gaan meestal ook altijd mee van RTV Krimpenerwaard. Om die cheques uit te reiken. Heel leuk allemaal.
2: Zeker.
1: Nou hoor ik nog wel eens van clubs en verenigingen dat ze heel vaak problemen hebben met het vinden van nieuwe bestuursleden. Maken jullie dat ook mee? En kan de gemeente daar ook nog iets in doen?
2: Zeker. Ik kom best vaak ook bij verenigingen. Spreek ook veel met besturen. Er zit wel veel verschil tussen besturen, moet ik zeggen. Bij het ene bestuur gaat het veel makkelijker dan bij de andere. Er is ook niet altijd per se een vinger achter te leggen waar dat op zit. Als het gaat om de sport- en cultuurverenigingen, dan kan Team Sportservice ze ook helpen met nadenken van hoe zorg je nou voor dat je je leden ook enthousiast krijgt voor bijvoorbeeld het bestuurslidmaatschap. En we hebben ook via welzijn hebben we de vacaturebank waar mensen kunnen opgeven. Maar het blijft best een uitdaging, omdat het bestuurslid zijn is niet altijd, is ook gewoon natuurlijk liefst werk op papier vaak. Je krijgt soms ook best wel wat voor je kiezen. Het wordt er ook niet makkelijker opgemaakt soms in Nederland, moet ik heel eerlijk zeggen. Met alle eisen en formulieren die dan ook moeten worden, aan moet worden voldaan. Maar we proberen in die zin via Team Sportservice en via ook welzijn, maar ook door zelf als gemeente. De vrijwilligersverzekering, die hebben wij als gemeente afgesloten voor onze verenigingen en stichtingen. Nou, proberen we dat te stutten en te steunen. Maar het begint natuurlijk bij dat mensen die actief zijn bij een club of bij een vereniging, met elkaar ook die verantwoordelijkheid willen dragen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn, vorig jaar een grote voetbalclub met 600 leden konden geen nieuwe voorzitter vinden. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met dat mensen zelf ook opstaan en zeggen, wij willen met elkaar ook verantwoordelijkheid dragen om toch ook vaak verenigingen die vaak al tientallen jaren bestaan. Om die in het leven te houden. Ja, dat moet je uiteindelijk wel met elkaar doen. We kunnen daar als gemeente, maar ook via Team Sportservice en welzijn, allerlei cursussen, trainingen, webinars aanbieden om in ieder geval de kennis te vergroten en dergelijke. Maar uiteindelijk moeten de mensen natuurlijk ook zelf doen, met elkaar. Maar wat wij daarin kunnen doen, dat proberen we te doen als gemeente.
1: Nou, nog even één keertje, luisteraars. Nomineer iemand als vrijwilliger of clubs of verenigingen. Dat kan tot 2 november dus via de website van de gemeente Knippenwaard.
2: Zeker.
1: Oké. Okay. Irma, hartstikke bedankt en een heel fijn weekend.
2: Hetzelfde. Tot ziens.
1: Dag.
3: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd. RTV Knippenwaard.

0: Ja, we gaan nu praten met Dijkgraaf, de heer van de stad van het Hoogheemraadschap Schieland in de Krimpende Waard. En ik wil graag met de heer van de stad praten over het waterbeheerprogramma 2028-2033. Goedemorgen, meneer van de stad.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u wilt met ons toch nog even onder de aandacht brengen het probleem water voor de komende decennia, of niet?
1: Nou nog, en vooral ook de inwoners van de Krimpende Waard uitnodigen voor onze participatieavond. Hè, dat is een meedenkavond in de nieuwe polderkeuken te Stolwijk op 6 oktober aanstaande. En waar willen we het met de bewoners over hebben? Nou, iedereen heeft deze zomer natuurlijk gezien, droogte is een probleem. En ik denk dat niemand in de Krimpende Waard niet weet dat ook veel water wat onder Krimpende Waard heen stroomt tegengehouden moet worden. Nou, hoeveel water willen we in de Krimpende Waard? Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met de kwaliteit van het water? Over al dat soort onderwerpen willen we graag praten met de bewoners.
0: Oké. En u noemt de avond een participatieavond, dus de bewoners kunnen input geven, die kunnen u bepaalde adviezen meegeven, neem ik aan, dat het op die manier werkt.
1: Daar gaat het om. He, hoe gaan we om met wateroverlast, hoe gaan we om met te weinig water, hoe gaan we om met de waterkwaliteit, he, de rivierkreeft is natuurlijk een bekend probleem in de Krimpende Waard, maar wat kunnen bewoners zelf bijdragen? Hè? De discussie over regentonnen en dat soort zaken. Wat mogen ze van ons verwachten? Wat verwachten ze ook van ons? Agrariërs, inwoners, bedrijven. Nou, daar willen we graag met de inwoners over praten.
0: En dat zijn allemaal belangen, want inwoners hebben weer andere belangen dan de agrariërs. En dan wordt het een afweging voor het Hoogheemraadschap om daar uiteindelijk een besluit over te nemen.
1: Ja, dat is helemaal correct gezegd. Wij maken een nieuw waterbeheerprogramma. Dat is eigenlijk onze leidende document voor de periode van 2028 tot 2033. Dus wat gaan wij die 6 jaar doen vooral? Waar richten we ons op? Wat vinden we met z'n allen heel belangrijk? Dat gaan we daarin vastleggen. En daarna worden daarover weer vaak besluiten genomen op detailniveau, hoe iets wordt, hoe hoog bijvoorbeeld het water in de sloten staat.
0: Ja,
1: maar dit geeft wel richting aan wat wij gaan doen op het gebied van de hoeveelheid water in de Krimpende Waard, maar ook op het gebied van de kwaliteit van het water of van het afvalwater, waar wij natuurlijk ook verantwoordelijk voor zijn.
0: Speelt de gemeente hierin nog een rol?
1: Ja, maar niet direct. Dit is echt het waterschap wat met de bewoners praat. De gemeente, daar hebben wij altijd overleg over dit soort plannen. En die praten mee over ons waterbeheerprogramma. Want die hebben natuurlijk ook grote belangen. Niet alleen omdat de gemeente staat ook voor de inwoners. Maar de gemeente heeft natuurlijk zelf ook bijvoorbeeld bezittingen in het gebied.
0: Ja, maar ik kan me zo voorstellen dat de gemeente het wil meenemen in nog weer een nieuw te ontwikkelen omgevingsvisie, zoals we dat tegenwoordig noemen. Dus wat u allemaal bedenkt en vastlegt, dat moet toch wel ergens op lokaal niveau ook weer worden vastgelegd.
1: Dat is helemaal correct. Dus wij hebben onze werkzaamheden, de gemeente heeft zijn eigen verantwoordelijkheden, maar die raken elkaar enorm. En er zitten in dit waterbeheerprogramma en ook in de omgevingsvisie van de gemeente hebben we ook weer rekening te houden met regels die van de provincie komen, die van het Rijk komen en die vanuit Europa komen. Bijvoorbeeld op het gebied van waterkwaliteit is er gewoon een Europese minimumstandaard, hè, de kaderrichtlijn water, die zegt hoe schoon het water moet zijn. Daar moeten we aan voldoen, maar we zouden ook meer kunnen doen. Dus dat is eigenlijk vaak minimum eisen. Dus we willen graag van de inwoners horen, ja, zijn die minimum eisen nou voldoende? Of wilt u dat we meer doen? En iedereen weet, als we meer doen, hangt daar natuurlijk ook een prijskaartje bij. Dus ook dat is van belang voor inwoners.
0: Mag ik het zo zeggen dat het Hoogheemraadschap de komende jaren best wel belangrijker wordt, ook voor inwoners? Meestal kijkt een inwoner naar de gemeente. Maar ik neem aan vanwege de droogte en vanwege weer te veel aan water, hè, dat de rol van het Hoogheemraadschap veel belangrijker gaat worden.
1: Ja, dat is wel wat we zelf ook zien. Het wordt spannender in Nederland. Hè? De bodem daalt. Nou, dat is ook in de Krimpende Waard natuurlijk met de veenbodem het geval. De zeespiegel stijgt. Er komt minder water op momenten door de Rijn. Hè? Voor Krimpende Waard relevant de Lek en de Hollandse IJssel. Dus dat maakt het allemaal spannender om het juiste evenwicht te bewaren. Om te zorgen dat enerzijds ja, je huis niet onderloopt met water. En anderzijds dat er voldoende water is voor bijvoorbeeld de agrarische sector en de natuur. Dus ja, het wordt spannender en daarmee wordt de rol van het Hoogheemraadschap groter in ja, het leven van mensen. Absoluut. En daarin mag iedereen verwachten dat gemeente, provincie en waterschap natuurlijk heel nauw samenwerken. Want we zijn allemaal dezelfde overheid.
0: Klopt. Nou, op 6 oktober dan heeft u een participatiebijeenkomst in Stolwijk. Dat is in de nieuwe polderkeuken, neem ik aan.
1: Ja, in de nieuwe polderkeuken te Stolwijk. 6 oktober vanaf 7 uur 's avonds.
0: Oké. Nou, ik roep iedereen op. Heel hartelijk dank, de heer van de Stad, voor uw informatie en uiteenzetting over deze participatieavond. En ik hoop dat het echt storm gaat lopen, want water wordt heel belangrijk. Zowel droge voeten houden als weer te veel aan water of te weinig water in de Krempende Waar. Dus het wordt er niet zo eenvoudiger op de komende jaren, neem ik aan.
1: Nee, dat heeft u heel mooi gezegd.
0: Dank u wel.
1: Dank u voor de gelegenheid.
0: Ja.

Zo vlak voor het nieuws heb ik nog een leuk nieuwtje. Want Abraham, oftewel Bram Geurts uit Schoonhoven, is 77 jaar alweer, is donderdag 24 september jongsleden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Hans Beenakker reikte de koninklijke onderscheiding uit tijdens de jaarlijkse familie- en vrijwilligersdag in het verzorgingscentrum Borgleen. Bram Geurts zet zich al sinds 2002 belangeloos in voor anderen. Zo staat hij al jaren met raad en daad een luisterend oor klaar voor de bewoners van de locatie Bovenbergen en later bij een verzorgingshuis Borgleen. Ze zijn beide gevestigd in Schoonhoven. Met de initiatieven die hij heeft opgepakt zijn er belangrijke resultaten behaald, zoals meerdere keren per jaar tosti's bakken voor het hele huis, oliebollen bakken en helpen in de tuin. Het is slechts een greep uit alle activiteiten die hij voor de bewoners doet. Ook zorgt hij liefdevol voor zijn vrouw, die in 2016 naar Borgleen verhuisde. Hij wordt omschreven als een betrouwbaar en stabiel persoon die altijd oprecht betrokken is bij de ander. Daarnaast was hij ook nog betrokken bij de hervormde gemeente Willige Langerak en was hij diaken en koster bij de inmiddels opgeheven evangelische gemeente aan de Korte Dijk. Met veel enthousiasme bezorgt hij ook nog steeds op deze leeftijd maaltijden voor Jan Dros Lekker Eten en is hij vrijwilligerschauffeur bij Welzijn Krimpenerwaard. Hij brengt mensen naar bijvoorbeeld het ziekenhuis en wacht daar tot hun afspraak voorbij is en brengt ze daarna weer veilig naar huis. Hij heeft altijd oog voor de persoon die hij vervoert. De heer Geurts staat niet graag op de voorgrond en daarom doen we dat hier. Hier op RTV Krimpenerwaard. Hij helpt anderen omdat hij dat graag doet. Juist die vanzelfsprekendheid betrokken maakt hem bijzonder en een voorbeeld voor de samenleving. Burgemeester Beenakker sprak daarom zijn waardering uit. U ziet wat er nodig is en doet het gewoon. Met uw luisterend oor en betrokkenheid maakt u het verschil voor heel veel mensen. Zometeen na het nieuws, dan zijn we natuurlijk terug in het tweede uur alweer van Waard aan tafel. En dan hebben we uiteraard het politieke debat met vandaag Bart van der Ree van ProNederland, Nathalie Glaster van het gemeentebelang en Anna Spek van de VVD. Ja, en dan gaan we ook nog even kijken wat er in de sportuitzending vanmiddag tussen 2 en 4 gebeurt. Ja, dat kan ik u ook vertellen, want die doe ik zelf ook. Ik ben vandaag een beetje de enige technicus hier de hele dag in de studio tot 6 uur. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is leuk, het is gezellig hier altijd bij RTV Krimpenerwaard. Nu het nieuws van 10 uur. En daarna zijn we natuurlijk met alle liefde weer bij u terug.

0: De Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?

0: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg. Presentatie Jos Huizinga.
1: Ja, luisteraars, hier is het ook een beetje een kleine café. Het is hier heel gezellig. We hebben drie politici uitgenodigd weer. Twee dames en de deugd in het midden, zei ik net. Bart van Ree van ProNederland. Ik heb in de uitzending Anna van der Spek, hè?
2: Ja, Anna Spek inderdaad.
1: Anna Spek en Nathalie Glastra.
3: Goedemorgen allemaal.
1: Anna, jij bent voor mij even nieuw. Dus ik wil heel graag dat je even voorstelt aan de luisteraars. Wie is Anna Spek?
2: Dat klopt. Ik zal voor veel mensen nieuw zijn, inderdaad. Ik ben sinds een jaar politiek actief in de gemeente Krimpenerwaard voor de VVD. Mijn naam is Anna Spek. Ik woon in Schoonhoven. En ik ben 23 jaar oud. En ik vind het leuk om mij in te zetten voor de politiek. Om toch ook een beetje de jongeren te vertegenwoordigen. En daarbij vind ik vraagstukken als veiligheid en ook echt het behouden van jongeren in onze gemeente met genoeg uitgaansgelegenheden vind ik belangrijke onderwerpen. Dus okay, daar zet ik mij graag voor in.
1: Heeft de VVD veel jeugdleden al?
2: Helaas nog niet. Dus die hoop ik ook inderdaad wat meer actief te kunnen, of wat meer te kunnen aansporen om zich ook wat meer te laten horen.
1: Nou, ik zou zeggen, dan ga je straks aan de Bartholomeusdag, dan ga je over de Bartholomeusdag lopen en dan ga je iedereen enthousiast maken voor politiek. Want dat vind ik heel belangrijk. De politiek bemoeit zich ook met jongeren, is het niet?
2: Zeker.
1: Oké. Okay. Nathalie.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Weer een nieuwe periode.
3: Ja, klopt.
1: Als raadslid.
3: Ja, zeker. Gelukkig wel.
1: Niet teruggekeerd in het college. Maar goed, jij zat ook niet in het college. Nee. Maar jouw partij is niet teruggekeerd in het college. Was dat even wennen of niet?
3: Uiteraard is dat wennen, maar ik denk dat voor iedereen altijd even wennen is de rol veranderd is. Maar zoals de afgelopen raadsvergadering ook te zien was, zijn we vooral op de inhoud gewoon weer lekker bezig met politiek.
1: Oké. Okay. Bart.
4: Ja.
1: Welkom.
4: Dankjewel.
1: Ik heb jou ook nog nooit in mijn uitzending gehad.
4: Volgens mij ook niet.
1: Nee.
4: Nee.
1: Bart van Ree van ProNederland.
4: Ja. We zeggen het in Krimpenerwaard, zeggen we het eigenlijk voluit. Progressief Nederland.
1: Ah, oké. Okay.
4: Om zo goed de verschillen tussen de verschillende partijen, die soms qua naam een beetje op elkaar lijken, goed uit elkaar te houden.
1: Ja, we hebben ook nog een pro-Krimpenerwaard.
4: Voilà.
1: Ja. Nou, dat is een heel andere koek natuurlijk in de gemeenteraad. Ja. En jullie hebben altijd onderwerpen ook die jullie graag in deze uitzending met elkaar willen bespreken. Nou, omdat Anna voor het eerst is, begin ik bij Anna. Anna, jij hebt het onderwerp veiligheid op straat voor vrouwen. Ik las volgens mij vrijdag in de Volkskrant dat de staatssecretaris miljoenen beschikbaar heeft gesteld voor gemeenten, hè, die iets willen doen aan veiligheid voor vrouwen op straat. Haak je daarop in met jouw initiatief? Want ik begrijp dat het jouw initiatief is om dat binnen de VVD aan de orde te krijgen, maar ook op de agenda te krijgen van de gemeenteraad. Vertel.
2: Ja, ik vind het inderdaad heel belangrijk om hier aandacht voor te vragen. En de aanleiding is ook eigenlijk dat er echt een toename is te zien in het aantal veiligheidsincidenten in eigenlijk heel Nederland. En er is ook op Pointer van KRNCV laat ook een kaart zien van Nederland. En daarin is ook echt te zien dat ook in de gemeente Krimpenerwaard meldingen zijn van wanneer iemand zich onveilig voelt. En dat kan daar gemeld worden. En daarin zien we dus ook dat ook echt hier speelt. En dit is natuurlijk een onderwerp wat belangrijk is om vooraf op in te spelen en niet achteraf af te wachten tot wanneer een incident heeft plaatsgevonden. Dus daarom heb ik inderdaad de stelling ingebracht. De gemeente moet actief in kaart brengen waar vrouwen zich onveilig voelen. En budget vrijmaken om deze plekken veiliger te maken. En dan is het natuurlijk heel mooi dat vanuit de landelijke overheid hier ook budget wordt vrijgemaakt. Maar het is ook goed om te benoemen dat het echt om soms kleine aanpassingen gaat. Verlichting is daarbij belangrijk, maar ook bijvoorbeeld het besnoeien van het snoeien van begroeiing. Dus soms is een kleine aanpassing heeft al groot effect op een plek veiliger maken.
1: Maar mijn vraag is, eigenlijk zou je het breder moeten trekken, hè? Want je zou ook, de LHBTI-gemeenschap, die voelt zich ook meer onveilig in Nederland, ook op straat. De homo-acceptatie is ook weer afgenomen in Nederland en dat heeft ook vaak gevolgen voor veiligheid op straat.
2: Ja,
1: dus
2: zeker.
1: Eigenlijk zou je het voor de krimpende markt breder moeten trekken.
2: Ja, zeker. Ik heb nu inderdaad in de stelling komt, is het gericht op vrouwen. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk over iedere inwoner. Want iedere inwoner moet zich hier veilig voelen op straat. En of je nou vrouw of man of inderdaad... Het maakt niet uit wie je bent, je moet je veilig voelen.
1: Nou, dat is toch een mooi onderwerp, Nathalie.
3: Zeker,
1: hè?
3: Want je maaide een stukje van me weg. Want ik had inderdaad ook staan dat zeker is de veiligheid voor vrouwen belangrijk. Maar voor elke inwoner is die belangrijk. Dus dat was ook heel wel even mijn reactie op de stelling die ingebracht was. Maar dat er aandacht voor moet zijn, zeker. En wat ik wel belangrijk vind, is dat de oplossing in elke situatie anders is. Dus het is niet zo dat de verlichting altijd dat gevoel van veiligheid terugkeert. Maar inderdaad, je sprak net ook al over het snoeien van begroeiing. Soms kan het zijn een afsteekroute die bijvoorbeeld niet meer om een bebossing heen hoeft. Dat soort zaken. Dus daar kun je inderdaad aan denken. Het lastige is natuurlijk wel dat wij in de gemeente heel veel dat in het buitengebied hebben. En dat we natuurlijk wel andere partijen hebben daarmee te maken hebben. Want heel veel wegen in het buitengebied zijn niet van de gemeente, maar bijvoorbeeld van het Hoogheemraadschap. Dus gelukkig zijn er goede samenwerkingen. Maar dan kan het inderdaad wel zo zijn dat dan gezegd wordt van joh, gemeente maakt daar geld voor. En ja, als dat zorgt voor onze inwoners, en dan wil ik hem toch breder houden op alle inwoners, dan vind ik dat zeker belangrijk.
1: Dus jij steunt het initiatief?
3: Het initiatief absoluut, maar ik maak hem eigenlijk iets breder door te zeggen niet alleen vrouwen, maar alle inwoners.
1: Bart van Rey, jij wilde ook nog even aan de orde stellen de notitie woonruimteverdeling.
4: Dat klopt, ja.
1: Dat hebben jullie afgelopen dinsdag behandeld?
4: Nee. Die stond wel op de agenda, maar dat is dan een ingekomen stuk, zoals dat heet.
1: Ja.
4: Dus daar gaan we dan niet over praten, maar die staan wat ter kennisneming, geving, neming op de agenda. En dan kan je in een latere instantie wel iets mee doen als je dat wil. Ja. Maar ik vond hem wel heel interessant, omdat... Ik moet even mijn hoofd ook weer die kant op buigen, want ik zat toch helemaal in mijn hoofd bij de veiligheidsverhaal.
1: Ja, dat komt wel binnen, hè?
4: Ja, de dames hebben het heel goed verwoord, dus ik hoef daar ook niks aan toe te voegen. Dus laten we het ook vooral hebben over de
1: woonruimteverdeling.
4: Ja. Wat ik interessant daaraan vond, was dat het blijkt dat de wachtlijst voor huurwoningen, gaat het dan natuurlijk vooral om, die zijn nog steeds onverminderd hoog. Maar wat ook wel bijzonder is, en dan koppel ik hem ook alweer aan een krantenbericht wat laatst in de krant stond, is dat ook de behoefte aan met name kleinere woningen wordt ook steeds groter. Evenals gelijkvloerse woningen. Er zijn een aantal redenen voor. Vergrijzing, starters die hebben ook niet meer zo'n grote woning nodig, of nog niet zo'n grote woning nodig. Maar ook de ouderen, die willen ook graag hun grote huis uit naar een appartementje. En er waren in ieder geval een aantal aanbevelingen in die woonruimteverdelingen die ik vrij interessant vond.
1: Oké, het wordt even concreet dan.
4: Ja, ik moet hem er even bij pakken, want ik had hem netjes gewoon al voor me uitgezet. wat ik eigenlijk al zei, het aanbeveling was voeg vooral relatief kleine woningen toe. Dus we hebben nog wel eens de neiging om hele mooie woonwijken te bouwen met mooie vrijstaande huizen en een voortuin en een achtertuin en noem het allemaal maar op. Maar de behoefte die gaat echt wel behoorlijk naar die kleinere woningen toe.
1: Ja, maar dat betekent wel dat je de ontwikkelaar zover moet zien te krijgen. Hè?
4: Ja, dat klopt.
1: Want het onderzoek van het planbureau heeft wel eens uitgewezen in 2040... is ongeveer 30-40% eenpersoonshuishoudens. Dat moet gevolgen hebben voor de ruimtelijke ontwikkeling en ook voor woningbouw.
4: Ja,
1: maar dat vinden ontwikkelaars niet leuk natuurlijk. Want die bouwen veel liever een rijtjeswoning, eengezinswoningen.
4: Ja.
1: De weilanden volplempen met woningen en ze gaan naar een volgende locatie.
4: Ja, er zit veel meer marge op. En dat is natuurlijk al heel aantrekkelijk voor de bouwers. Maar goed, we zijn hier niet om te bouwen, we zijn hier om te wonen.
1: En jullie zijn voor de inwoners van de Krimpende Waard, toch, Nathalie?
3: Absoluut.
1: Hoe zou je dat nu kunnen realiseren? Dat er toch meer geluisterd wordt naar dit soort signalen?
3: Ja, maar die signalen zijn iets breder.
1: Dat gaat om groot geld, hè? Dat is het probleem vaak.
3: Nee, klopt. Maar het is wel iets breder. Want Bart, vanuit zijn achtergrond van Progressief Nederland begrijp ik het ook. Ik focus even op de kleine woningen. Noemt dan ook natuurlijk uiteraard sociale woning of huur. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat door de betaalbaarheid van woningen ook een behoefte is aan kleine woningen. Want een kleine woning is voordeliger voor de aanschaf. Maar ik vind het ook heel belangrijk om die middenhuur en die, die goedkope koop ook goed te stimuleren. Want daarin is ook gewoon veel behoefte in onze kern. Er zijn ook heel veel kernen in onze Krimpende Waard waar sociale huur minder belangrijk is. Dus ik vind het ook heel belangrijk om maatwerk per kern daarvoor toe te passen. Maar dan hebben we wel een bouwer nodig en een provincie die ook zorgt dat we mogen bouwen.
4: Dat is helemaal waar, dat klopt. Ik denk niet dat er per se kernen zijn waar sociale huur minder nodig is, want daar is de nood denk ik te hoog voor. Maar ik beaam wel zeker het feit dat de middenhuur ook moet worden gebouwd. Dat is ook een van die aanbevelingen die erin stond. Maar ja, het is vooral het feit sociale huur en middenhuur zijn heel hard nodig. En we hebben best wel veel eensgezinswoningen. Dat is vooral waar we ons niet op zouden moeten blindstaren bij het bouwen van nieuwe woningbouwprojecten.
3: Ik hoor heel veel promotie ook om die hoogbouwvisie goed naar voren te krijgen. Want dat betekent dat we meer kwijt kunnen.
4: Absoluut, ja dat klopt. Ja,
1: maar daar is toch wel algemeen over eenstemming over in de gemeenteraad van de Krimpende Waard.
3: Weet ik niet of iedereen nou zo per se voor hoogbouw is hoor. Ik ben daar nog een benieuwd naar als de discussie werkelijk gaat lopen.
1: Okay. Anna. Jij wilt iets zeggen, ik zie je.
2: Dat heeft u goed gezien. Ja, de VVD wil zich inderdaad ook echt hard maken voor betaalbare koopwoningen. En dat zijn dus inderdaad ook echt kleine koopwoningen. En daar moet denk ik de focus juist op de uitstroom van de sociale huurwoningen. Zodat eigenlijk de groep inwoners die eigenlijk wel een sociale huurwoning uit kan, maar niet de woningmarkt op kan omdat ze geen betaalbare woning kunnen krijgen, dat zij de markt opkomen. En zo komt er ook weer minder druk op de sociale huurwoningen te staan. Dus wij zeggen eigenlijk meer woningen en meer passende woningtypes. En dan neemt de druk op de sociale huurwoningen ook af volgens ons. En de notitie laat inderdaad ook zien dat we gewoon een groot tekort hebben aan woonruimtes. Ja. En dat 67% van de inwoners of van de mensen uit de Krimpende Waard komt. Dus het is gewoon bouwen en
1: het is gewoon bouwen.
2: Zeker.
1: Nou, ik sluit dit hoofdstuk even af. Want het is volgens mij iedere zaterdag hier over woningbouw.
2: Ja, ja.
1: Ik wil nu naar de sport. Jullie hebben gesteund het initiatief van het college om een gemeentelijke sportorganisatie op te zetten. Nathalie, vertel even, wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Het gaat hem vooral over het deel wat er nu bij de gemeente sowieso al lag of uitbesteed was. Je kunt het denken aan het beheer van een sporthal hier in een zwembad hier in Bergambacht. Beide zijn door Optisport op dit moment geëxploiteerd, zomaar te zeggen. Daar betaalt de gemeente natuurlijk ook een deel in mee. Maar de gebouwen zijn van de gemeente. Nou, de onderhoud en alles is van de gemeente. En nu is dat over verschillende schijven verdeeld. En is de wens om dat in één stichting onder te brengen, zodat je eigenlijk één beleid voor alle sportorganisaties die in eigendom zijn van de gemeente. En dan bedoel ik de faciliteiten die ze gebruiken in eigendom zijn. En dan moet je denken aan een voetbal waar het terrein van de gemeente is, maar uiteraard het uitvoeren van het voetballen en het beleid qua bestuur, dat blijft gewoon bij de verenigingen zelf. Dus het zit hem echt ook in het onderhoud. En daar gaat een hoop geld in om. En dan is het ook belangrijk om daar efficiëntie in te behalen. En dat is de reden waarom die sportorganisatie nu opgestart gaat worden. En dat wij daar ook in ingestemd hebben in de afgelopen vergadering. Omdat ik het belangrijk vind is dat daar ook uniformiteit in komt.
1: Bart, dat betekent gewoon een gemeentelijke organisatie die wordt op afstand gezet. Als politicus heb je dan veel minder invloed. Waarom accepteren jullie dat allemaal? Want sport is toch, ik bedoel, een heel belangrijk element in de samenleving wat verbindt. En dan ga je dat op afstand zetten.
4: Ik denk dat er ook wel een stukje, om het oneerbiedig te zeggen, naar de mensen die er tot nu toe altijd mee bezig waren, vanuit de plek waarin ze dat deden. Maar ik denk dat ook een stukje professionalisering bij komt kijken. Dat er één organisatie is die alles fulltime in beheer heeft. Zodat het niet een lappendeken is van afspraken en regelingen. En wie heeft de sleutel en wie moeten we bellen en dat soort dingen. Dus ik denk dat er echt, door het bij één organisatie neer te leggen, dat je daar wel echt heel veel efficiëntie in kan behalen. Waardoor we ook kunnen zorgen voor een heel goed sportaanbod voor onze inwoners. Want daar gaat het uiteindelijk ook om.
1: Ja, volgens mij is het budget wat jullie de organisatie meegeven 7 miljoen. Of niet?
3: Ja, dat is wat er anders versnipperd ook uitgesteed werd.
1: Dus en er komt geen extra geld bij?
3: Op dit moment niet. Alleen een klein stukje voor de opstart. Maar dat gaat zich uiteindelijk terugvertalen. Want er is ook aangegeven dat deze organisatie wordt een BV. Waar de gemeente de enige aandeelhouder wordt. Maar dan kan je als BV kun je wel een bepaald BTW-voordeel halen. Wat een belastingvoordeel is. Wat als gemeente niet behaald kan worden bij uitgaven. Dus op die manier zullen die kosten ook... weer terug gaan komen. Dus er zit wel een terugverdientijd in van investering.
1: Kijken, maar volgens mij kan een BV geen BTW-voordelen behalen.
3: Ja, dat is wel degelijk. Het is wel degelijk mogelijk.
1: Ja, maar ik praat een beetje uit de verhaling. Het schoonhoogsfeerbedrijf is ook een op afstand gezette gemeentelijke organisatie, maar je kan niet BTW terugvragen.
4: Maar dat was wel een van de speerpunten.
2: Het was een erg technisch onderwerp ervan.
4: Omdat wel een van de financieringsmodellen ook van dit plan.
1: Ik ben heel benieuwd.
2: En de VVD is eigenlijk ook heel erg voor de sportorganisatie. Want je ziet dat het echt een investering is in de sport. Alle kennis is nu gebundeld. En wij hopen ook echt hiervan gevolgen te zien. Dat mensen meer kunnen gaan bewegen. Wellicht openingstijden verbreed kunnen worden. Dus daar zien we echt wel kansen. En er is ook goed om te zeggen dat er ook een motie is aangenomen. En daarin houden wij echt wel een beetje... Tenminste,
1: welke motie? Hoe luidde de motie?
2: De motie richt zich op meer inzicht in de ontwikkeling van de organisatie, van de lasten, exploitatie en efficiëntie. Dus daar gaat het college ons goed van op de hoogte houden, als het goed is.
1: Je bedoelt van de gemeentelijke sportorganisatie?
2: Ja.
1: Oké.
3: En we hebben natuurlijk sowieso altijd de jaarlijkse jaarrekeningen en begrotingen, die ook dan wel, omdat de gemeente de enige aandeelhouder is, altijd langs
1: is voor. Is er geïnventariseerd? Is er gevraagd naar wensen en bedenkingen? Zijn de sportclubs, organisaties, volleybal, voetbal enthousiast? Of hebben ze het een beetje laten lopen?
3: Ik weet het niet volledig, want ik ben niet bij gesprekken geweest. Okay. Maar en ik weet ook dat jouw pet ook een beetje wisselend is in dit geval, Jos. Dus ik denk dat de vraag een beetje prikkelend bedoeld is. Maar je noemde ook de volleybal. Nou, die is niet direct betrokken. Dus ze zijn natuurlijk heel gebruiker van de sporthal. Maar zij hebben al eerder een harmonisatie gehad. Dus zij zijn niet per se de verenigingen die hierbij betrokken zijn. Maar voetbal met een eigen terrein wel. Ik weet wel dat er in het verleden wel al over gesproken is dat dit ook een optie is voor de toekomst. Maar in hoeverre dat heel recent nog besproken is, dat moet ik even dat antwoord verschuldigd blijven. En ik weet niet of een van jullie dat weet.
4: Nee, nou, ik heb niet een belletje gedaan met alle sportverenigingen sowieso. We hebben het wel rechtstreeks ook aan de wethouder gevraagd van hoe is nou het draagvlak? Want ik ging ervan uit dat bij het opstellen van het plan dat sowieso even gecheckt was. En dat, nou ja, dat scheen goed te zijn. En er hebben zich ook geen sportclubs bij ons gemeld met het feit van... wat zijn ze nou aan het doen?
2: Dus, en het is ook goed inderdaad om te benoemen dat er in principe voor de verenigingen zelf weinig verandert. En ook zeker het personeel kan allemaal onder dezelfde voorwaarden overstappen naar de sportorganisatie. Dus dat is wat dat betreft allemaal positief.
4: Ja, daar hebben we wel op gehamerd dat de arbeidsvoorwaarden wel gewoon gehandhaafd
3: worden. Ja, het was een overgang van ondernemingen, dus daar ben je beschermd vanuit die wetgeving.
4: Ja, precies. Ja.
1: Nou, we draaien eerst even een plaatje, Roel, om dit even tot ons in te laten werken. Vind je dat goed, Roel?

0: om de gemeente ook als bijdrage een bijdrage te vragen om een mooie exploitatie weer te gaan doen. Zodat in het mooie Loetbos weer ruimte is voor dat mooie centrum. Dus hergebruik van de Hendrikshoeve die er al was, maar nu al een tijdje gesloten is.
1: Nou, en wat schetst mijn verbazing, maar dan kijk ik de rest ook even aan. Ik heb de discussie gehoord. En dan gaat het opeens over de zondagsopenstelling. Waarvan ik denk, is dat nog een discussiepunt in de gemeenteraad? Als je dit soort initiatieven wil gaan belonen, maar dan niet op zondag. Anna, dat kan toch niet?
2: Nou, dat dachten wij ook. Voor de VVD liggen eigenlijk twee termen centraal. En dat is vrijheid en ondernemerschap. Maar wij zagen hier inderdaad echt kansen voor dit initiatief en voor de ondernemer om op zondag juist hier gebruik van te maken. En juist de vraag voor recreëren is op zondag heel hoog vanuit inwoners. Dus het is eigenlijk gewoon een onbenutte kans. En natuurlijk is er ruimte voor de ondernemer om daar zelf een keuze in te maken. En daar staan wij ook echt volledig achter. Maar wij hebben toch een motie ook afgelopen dinsdag ingediend om eigenlijk toch wat meer te stimuleren om die kansen te benutten. Omdat het zo zonde is als er inderdaad op zondag, ja, als dat gesloten is, terwijl er dan juist vraag naar is vanuit inwoners, maar ook toeristen, om daar lekker te recreëren.
1: Oké. Bart, ik heb gezien dat jullie de motie niet hebben gesteund. Klopt dat?
3: Moet je even nadenken.
4: Ik moet even nadenken. Ja. Hoe ging het nou ook alweer?
2: Ik kan het bevestigen. Nee, ja, het was klopt. Met drie.
4: Ja, ik weet het weer.
1: Ja.
4: Ja, nee, we laten het aan de ondernemer inderdaad. We hebben daar niet zoveel over te zeggen als gemeenteraad. Het is echt aan de ondernemer om te bepalen of hij op zondag open wil of niet.
1: Ja, nou. Maar vind je dan raar. Nou, Anna.
2: Is er dan niet een soort rol voor ons om ook dat om bij te dragen om dat initiatief te laten slagen? Want ook omdat het is goed voor de exploitatie. En überhaupt om het initiatief goed te laten slagen, lijkt dat ons echt een mooie kans om toch die zondag open te zijn.
4: Ja, nee, het is zeker een mooie kans. En wat ons betreft mag die ook zeker open op zondag. Maar we vonden wel, ook na het betoog van de wethouder, dat aan de ondernemer is. Dus daarom willen we dat graag aan hem laten. Maar wij willen heel graag ook dat je daar op zondag gewoon lekker naartoe kan. Wat ons betreft is dat een hartstikke goed idee. Maar het idee is wel om het eerst even aan de ondernemer te laten. Of je dat überhaupt wil. Hè? Het is ook Stichting Dagbesteding. Kip en de Maart, die moet daar de boel gaan runnen. Ja, ik weet helemaal niet of zij wel op zondag ook daar mensen willen leveren. Dus dat is echt aan hun. En als zij dat graag willen, ja, dan kom dan maar op.
2: Ja, nee, zeker. Die vrijheid, die horen wij echt. Maar wij dachten net nog even een hart onder een riem voor de zondagopening. Maar de vrijheid inderdaad is zeker belangrijk voor ons ook. En de ondernemer heeft inderdaad daar zelf ook een belangrijke keuze in.
1: Nathalie, ja. Ben je tevreden met het antwoord van Anna?
3: Nou ja, ik had het wel een beetje kunnen voorspellen natuurlijk, dit antwoord. Maar wat voor ons wel belangrijk is, dat we altijd goed voor ons houden wat is het raadsvoorstel dat er nou ligt. Ja. En het raadsvoorstel is het verlenen van een subsidie om die exploitatie uiteindelijk zijn kans te gaan geven, doordat de Hendrikshoeve dan in ieder geval opgeknapt is en weer open kan. En wij stellen kaders als gemeenteraad. En om nou op de stoel van de exploitant te gaan zitten en dan te gaan bepalen wat de openingstijden is, dat ging voor ons te ver. En ik denk dat het signaal wel is van breng hem zo wijd mogelijk open. En zorg dat de inwoners er zoveel mogelijk gebruik van kunnen maken. Maar ja, de exploitant is wel degene die uiteindelijk bepaalt en ook wij moeten niet als 31 raadsleden gaan zeggen, joh, wij willen dat het zo gebeurt. Want dan is wel mijn vraag welke volgende organisatie dan door ons op de openingstijden wordt bevraagd of in dit geval oplegging krijgt.
4: Ja, voor je het weet moeten we zelf achter de bar op de zondag. Dus,
3: vind ik dat dan niet zo'n probleem als dat het issue zou zijn. Maar ik ben wat dat betreft altijd ook prima aan die kant van de bar te vinden. Ja. Maar ik ging mij er vooral om dat wij als gemeenteraad ook kaders stellen. En we moeten heel duidelijk zijn wat het raadsvoorstel is wat ervoor ligt. En het was een initiatief wat ik denk, ik kan best in die zin wel sympathie voor hebben. Maar ik wil niet dat wij als raadsleden op die stoel gaan zitten en de exploitatie gaan bepalen. Want dadelijk zeggen we misschien wel, moet dat kopje koffie €5 kosten? Nee, het moet toch maar €4 zijn. Dus zo ga je steeds verder je grenzen leggen. En we moeten wel kijken waar we over beslissen. En dat was de subsidie.
4: Ja. En dat was goed, hè?
2: Ja, zeker. En dan vanuit de VVD ook nog wel echt even een goede toevoeging om inderdaad echt te zeggen dat het was ingezet om kansen te benutten. En inderdaad dat het echt geen verplichting is. En dat de vrijheid bij de ondernemer zelf ligt. Dus,
1: nou, je hebt je goed geprofileerd, Anna.
2: Mooi.
1: Mooi VVD-punt. Maar er is nog één probleem.

0: volgens mij, de gemeente moet nog toetsen of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Klopt dat? En ja. Een restauranthouder in de buurt is niet echt heel tevreden met een nieuw initiatief. Dat is ook een beetje een vrije marktidee, Anna. Maar ja, hij vindt het niet leuk dat er een gesubsidieerde instelling naast zijn restaurant komt, in feite.
1: Zover ik van de wethouder heb begrepen, ligt het bezwaar inderdaad hiertegen en de vergunning wel echt los van elkaar. En vandaar dat er afgelopen dinsdag toch over dit initiatief is gestemd. En dat het daarom is aangenomen. En dat het bezwaar wat hiertegen gemaakt wordt wel echt los daarvan ligt. En daar...
2: Ja, ik zal je even helpen, Anna, want ik zie dat je even twijfelt van, zeg ik het goed? Nee, het klopt inderdaad, want het laatste voorstel ging over de subsidie die verleend is om de Hendrikshoeve nu op te kunnen knappen en te kunnen gaan heropenen. Het bezwaar waar de ondernemer uit de buurt op gaat, dat gaat inderdaad over de horecavergunning. En dat is een los traject en dan is er ook ruimte in dat traject voor participatie. En dan kan ook de bezwaren die dan vanuit de ondernemer zijn, zullen daar ook hun plek krijgen. Dat is wat jij bedoelt te zeggen.
1: Precies.
3: Ja, het is een beetje appels met peren. Hè? Want het is natuurlijk niet alleen maar een restaurant of iets wat daar wordt geopend. Het is echt een informatiecentrum en zalenverhuur en noem het dan maar op.
2: Kano's.
3: Dus het is een heel veel bredere organisatie die daar wordt opgetuigd. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het ook lastig is om daar één op één te zeggen. Ja, maar jullie subsidiëren een restaurant.
2: Ja. Nee, ook dat sowieso. En het is natuurlijk een onderdeel van de exploitatie. Dat zal de stichting zich ook zelf in moeten bedruipen. Maar waar de subsidie niet voor verleend is, is voor de ontwikkeling van om het te kunnen gaan heropenen.
3: Ja.
2: Tevreden, Jos, of niet?
0: Ja, nee. Ik bedoel, als de luisteraars maar begrepen hebben en ook een beetje proeven het dilemma waar jullie vaak voor staan om die afweging te maken. Het is allemaal zo heel eenvoudig om vanaf de tribune te roepen, jullie doen het verkeerd. Maar nee hoor, ik heb heel veel respect en waardering voor raadsleden. Het is het hoogste wat je kunt bereiken in deze gemeente. En jullie zijn onze vertegenwoordigers.
2: Dat klopt.
0: En wij gaan ervan uit dat jullie het beste voor hebben voor onze gemeente Krimpende Waard. En tot nu toe heb ik daar geen tegenberichten over. Maar Roel, jij wil nog een plaatje aankondigen.
4: Ik wil helemaal niks. Nou, het is jouw programma.
0: En daarom dan wil ik nu muziek even voor Nathalie in het bijzonder.
2: Oh, jeetje. Oh.
0: Heb jij nog een verzoek?
2: Nou ja, ik heb het wel vaker in geroepen. Ik ben heel erg fan van Direct. Dus als daar wat van klaar staat, is dat goed. Maar als dat niet zo is, dan is heel veel andere muziek ook gewoon prima hoor.
0: Volgens mij gaat Roel nu als een speer bezig. Even intoetsen. Direct.
4: Ik ga even zoeken voor jou hoor.
0: Ja.
3: Nathalie is zelf ook altijd heel direct in het debat.
2: Oh, dat sowieso, ja.
4: Heb je nog... ik heb er wel eentje voor jou.
2: Helemaal goed. Dankjewel.

0: Ja, we hebben alweer het laatste onderwerp te pakken. En ik wil nog even met de drie politici hebben over de moeilijke afweging die jullie hebben moeten maken. Ook afgelopen dinsdag over het legaliseren van een illegaal gebouw. Hoe moeilijk was die afweging, Bart?
1: Best wel moeilijk, want het druist behoorlijk in tegen je rechtsgevoel.
0: Ja.
1: Dat mensen gewoon doen waar ze zin in hebben en dat je dan achteraf eigenlijk wettelijk verplicht bent om dat te legaliseren, want dat is het dan weer wel. Dus dat geeft een vervelend gevoel. Maar uiteindelijk zijn we er wel in meegegaan, ook omdat die wetsparagraaf dat ook zegt. Dus het college kan niet zoveel, of kan niet zoveel anders doen, maar die weet zich gehouden aan het feit dat ze moeten kijken of ze dat kunnen legaliseren.
0: Oké, hoe heb jij erin gezeten, Nathalie?
2: Een beetje hetzelfde, maar vooral dat het uitgangspunt moet blijven: eerst toestemming vragen en dan bouwen. Dat is het uitgangspunt.
0: Ja.
2: Alleen, als diezelfde aanvraag nu gedaan zou worden, zou het wel mogen. Dus dat was voor ons de afweging om dan te zeggen, ja, dan is het toch wel niet gepast om te zeggen, ga dan maar slopen. Dus dat is voor ons de reden geweest om dan akkoord te gaan met het voorstel wat zoals dat nu er lag. Om dit bestemmingsplan dan vast te stellen op deze wijze.
0: Ja, in feite legaliseren.
2: Ja, dat klopt. En dat heeft er puur mee te maken dat we uiteraard het signaal willen blijven geven. Niet eerst bouwen en dan maar toestemming vragen. En dit heeft ook heel lang geduurd. Dus dat vind ik ook echt wel heel ook een voorbeeld erbij waar je niet van wil. Maar we blijven wel kritisch erop. Maar in dit geval hebben we akkoord gegeven. Omdat het anders ook gekund. Zo, ik kom niet meer uit mijn woorden. Had gekund.
0: Hey, maar hebben jullie het idee dat er nog meer casussen zijn in de Krempende Waard waar sprake is van illegale bouw? En dat mensen dus nu daar aanspraak op kunnen maken, ja, waarom hij wel en ik niet?
2: Ik sluit het niet uit. Maar ik denk niet dat het tientallen zijn. Zo dat gevoel hebben we er niet bij. Er is in de loop van de jaren al best wel veel veranderd. En met de omgevingswet is er natuurlijk ook best wel een en ander gewijzigd. Waardoor er meer dingen zichtbaar zijn en zichtbaar worden. Maar ja, ik sluit het niet uit. Maar dan moet je wel per casus kijken. En ook dan is het wel belangrijk om het gesprek met de omgeving ook te houden.
0: Hoe heb je hoe heb jij deze discussie ervaren als nieuweling in de commissie en in de gemeenteraad?
3: Nou ja, wat ik over kan zeggen is, de wethouder zei zelf ook, het verdient niet de schoonheidsprijs. En zo zou ik er zelf ook over denken. Maar toch inderdaad wat Bart ook zegt, is dat het is verplicht om te kijken of legalisatie achteraf mogelijk is. En dan komen bij mij ook wel begrippen als proportioneel en subsidiair naar boven, dat je toch moet kijken wat het minst vergaande maatregel is om het doel te behalen. En dan zou ik hier ook op uitkomen.
0: Oké. Maar de omwonenden vonden het natuurlijk niet leuk. Want die hebben in eerste instantie ook bezwaar gemaakt zo'n 9 jaar geleden. Nou, het heeft heel lang voortgeëtterd binnen de ambtelijke organisatie. Van hoe gaan we hiermee om? En dan krijgt hij na 9 jaar, nou oké, we gaan akkoord.
1: Ja,
0: dat lijkt me vrij lastig.
1: Het is zeker lastig, want je hebt steeds het gevoel dat je mensen tekort doet. Terwijl je probeert uiteindelijk het volgens de regels te doen. Wij wel, zou ik bijna zeggen.
0: Ja.
1: Maar dat is heel onbevredigend. Want je wil gewoon dat het in de juiste volgorde gaat. Dat er een voorstel wordt, dat er participatie plaatsvindt. En dat er dan een gewogen oordeel wordt gegeven. En dat gaat nu loopt het allemaal door elkaar. Het feit dat het zo ontzettend lang duurt, maakt het eigenlijk alleen maar erger.
0: Maar wat hebben jullie hiervan geleerd? Of wat moet het college anders doen de komende jaren? Ik kijk jou even aan, Nathalie.
2: Nou, kijk, deze situaties, wat we net al constateerden, zijn niet in hele grote getalen aanwezig. Dus in die zin blijft het hier natuurlijk wel van, joh, dit moet niet elke keer gebeuren. En het uitgangspunt moet inderdaad gewoon zijn, eerst vergunning vragen en dus ook participeren en dat soort zaken voordat we verder gaan. Dus ik denk dat het vooral ook is wat het college hier ook in meekrijgt. En ook het vorige college daar natuurlijk ook al mee bezig was. Die zorgvuldigheid is zeker belangrijk. En die tijdigheid belangrijk. Maar de zorgvuldigheid is ook de juiste volgorde. Dus blijf dat aangeven. Ja. En dat is denk ik het belangrijkste.
1: Ja, misschien ook wel leuk om te zeggen dat wij speelden al met het idee om onze rekenkamer te vragen om hier dan even onderzoek naar te doen. Van wat is hier misgegaan? Zijn er nog meer gevallen waar dit ook mis is gegaan? En wat kunnen wij ervan leren? En in het debat bleek dat bijvoorbeeld fractie D66 precies hetzelfde idee had. Dus ik kan me voorstellen dat we meerdere verzoeken richting de rekenkamer gaan van, met de vraag van zouden we dit misschien eens een keer tot op de bodem kunnen uitzoeken?
0: Ja.
2: Het lastige is wel met de rekenkamer dat ze zelf in principe hun eigen programma beslaan bepalen. Dus wij moeten wel lobbyen dat ze dan ook het onderwerp meenemen. En we krijgen op, eens in de zoveel tijd krijgen we wel een verzoek van joh, welke richting zouden jullie willen? Maar dat is wel het lastige. Wij zijn niet opdrachtgever van de rekenkamer.
1: Nee, maar ze hebben inderdaad om onderwerpen gevraagd. Nou, dit is duidelijk een onderwerp wat wordt aangedragen.
2: Ja, helder.
0: Nou, oké. Ik wil het hiermee afsluiten. Anna, bedankt voor jouw aanwezigheid en jouw heldere uiteenzetting.
3: Ik vond het leuk om hier voor de eerste keer te zijn. Bedankt.
0: Over het vrije ondernemerschap. Bart, jij ook weer bedankt. Ga verder met Progressief Nederland.
1: Dank je wel, dat gaan we
0: doen. En Nathalie, jij ook weer bedankt voor jouw inbreng en de nodige ervaring die jij natuurlijk de afgelopen 4 jaar al hebt opgebouwd hier.
2: Zeker.
0: Dus ik blijf op je letten, laat ik het zo zeggen.
2: Okay, dat is mooi.
0: Dan gaan we
2: door
0: afsluiten, denk ik, Roel, met een heel mooi stukje muziek nog.
1: Mag ik nog één ding toevoegen?
0: Ja,
1: we staan vandaag volgens mij allemaal op de Bartholomeusdag in Schoonhoven.
2: Dus we gaan graag met jullie in gesprek. Precies.
4: Staan jullie er alle drie zelf ook?
1: Ik sowieso.
2: Ik ook.
3: Ik helaas niet.
0: Oh, nee. Anna.
3: Ik ga wel een rondje lopen, dus...
0: Oké.
1: Is er.
4: Oké.
0: Sluiten we af.
4: Ja,
0: Roel.
4: Voor jou, Anne.

0: Nico, goedemorgen.
1: Goedemorgen, meneer de voorzitter.
0: Ja. Sportshow vanmiddag.
1: Ja, wat sportshow vanmiddag.
0: Ja, wat heb jij in je programma? Naar welke wedstrijden gaan jullie eigenlijk?
1: Wij gaan vanmiddag naar de wedstrijden die wij live gaan ontmoeten. En dat is wel in de vijfde, vierde en de derde klas. Dus wat dat gaat, komt helemaal goed werk.
0: Ja.
1: We hebben Gouderak tegen Zeevogen. Ja, Gouderak doet vorige week een beetje verrassend natuurlijk bij Stolwijk naar de winst gehaald. 3 punten voor Gouderak, maar ook Zeevogen, waar vanmiddag de tegenstander is. Arjan Vermeulen die gaat ons daar alles over vertellen. Over die wedstrijd. Want ja, dat is natuurlijk prachtig natuurlijk. Zoals Gouderak het eerste wedstrijd doet. Haastrecht tegen IJsselmonde. John Jansen die om 2 uur de Haastrechtse 3 punten gaat zien. Tegen IJsselmonde die nog maar 1 punt heeft verzameld. Dus Haastrecht, ja, gewoon goed begonnen. Eventueel ook goed begonnen is Schoonhoven. Want daar gaat vanmiddag op bezoek bij. Ja, het is een soort lekker derby natuurlijk. Groot-Ammers. Ja. Daar gaan ze vanmiddag op bezoek. En om 3 uur, ik denk ook wel dat jij daar naartoe zou gaan.
0: Zeker.
1: Groot-Ammers heeft 1 punt verzameld en Schoonhoven die heeft 3 punten verzameld. En Rick Winkel die gaat ons daar alles van vertellen over het wel en wee wat Schoonhoven en ook Groot-Ammers daarin doet natuurlijk. Wedstrijd nummer 4, dat is Perkouw tegen Helicum. Dat is 3 punten voor Perkouw om 2:30 beginnend. En ook Helicum heeft nog maar 1 punt verzameld. Hans Paling, die normaal gesproken vanmiddag de presentatie zou doen. Die is vanmiddag dus bij Perkouw. Of Arjan Vermeulen zou de presentatie doen. Maar doordat Nico geblesseerd is, gaat deze jongen vanmiddag weer de presentatie doen. En dan is met Roel samen wordt het natuurlijk weer een prachtig geheel. Vanaf de klok van 2 tot aan... Ja, die is er ook weer. Tot aan de klok van 6 uur gaan we vanaf 2 tot 6 gaan we in ieder geval weer een goed programma maken. Althans, daar hopen we natuurlijk op. Mede door al die wedstrijden die we dan vanmiddag hebben. En gelukkig een beetje gesorteerd ook nog. Van 2 uur beginnen Haastrecht en Groot-Ammers om 3 uur. Dus dat gaan hebben we dan in ieder geval vanmiddag tot aan de klok van 5. Heel veel live voetbal bij ons in het programma. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.
2: Vanmiddag. Vergeet je de Formule 1 niet?
0: Ja, dit is een regionale omroep. Hè? Wij doen niet aan Formule 1.
2: Ja, wij doen
1: echt wel aan Formule 1. Maar er wordt gevraagd aan mij, wat hebben we vanmiddag live in de uitzending? En dan zijn het deze 4 wedstrijden die wij gaan doen. En de rest komt er natuurlijk allemaal bij. Want ja, het is ook wielrennen wat er is. Het is ook Formule 1. En het is ook misschien wel Jeu de Boel. Dus ja, wat dat te gaan? Nee, we maken er een uitzending van tot aan de klok van 6 uur.
0: Hey Nico, denk jij dat Damien Vollering wereldkampioen wordt vandaag?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Oh. Nico, heb jij verstand van wielrennen?
1: Ik heb verstand van wielrennen. Wat heeft verstand van wielrennen? maar dat is toch morgen toch eigenlijk? Wanneer
0: morgen is de heren. Vandaag is de dames. Heren.
1: Dames, ja, nou ja. Zij heeft gezegd in ieder geval dat ze volledig weer present zal zijn. Om in ieder geval te proberen daar het wereldkampioenschap te halen. Dus wat dat gaat, moet dat toch kunnen?
0: Hey Nico, maar, laatste vraag. Jij zei in een bijzinnetje, ik ben geblesseerd.
1: Ja.
0: Hoezo? Je moet je even uitleggen aan de luisteraar.
1: ik ben met mijn goede been naar het verkeerde bed gestapt. Sorry. Nee. ik heb een hele ongelukkige geval gemaakt. Oh, ja. Vanuit de camper vandaan. Wij waren lekker een weekend nog weg. En toen dacht ik van nou, ik stap even gewoon zo vooruit uit de camper. Maar dat gaat natuurlijk niet. Vooral niet als je handen vol hebt. En dan ga je natuurlijk het grondzeil opzoeken.
0: Ja.
1: En daarna heb ik mijn enkel geblesseerd, maar ook mijn voet waarin 2 breukjes zitten. Maar dat is al 4 weken geleden gebeurd.
0: Okay.
1: En ik ben nu met krukken ben ik aan het oefenen. Okay. Dus op dat gaan. Ja, komt het. Maar kom maar goed. Ik mag niet deze woensdag, maar volgende week woensdag de 7e of zo zal het zijn. 6 of 7 oktober. Dan hoop ik dat het gips eraf gaat. En dan zijn we weer helemaal...
0: Nicolaas, de opmerking. De gemeente heeft een heel mooi project. Dat noemen ze Valpreventie voor Ouderen. Mag jij aan deelnemen, ja?
2: Ja, dat is mislukt bij hem.
0: Oké, nou, we gaan allemaal luisteren vanmiddag.
1: Dank voor de informatie in ieder geval.
0: Oké, Nico, tot de volgende keer.
1: Hey, veel succes, we horen. Doei.
3: 24 uur per dag. Nieuws, sport en informatie uit de regio. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: V. Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpen-Urbaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpen-Urbaard.
4: Op zaterdag 26 september, Bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Op zaterdag 26 september, Bruis Schoonhoven.
1: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg.
0: Presentatie Jos Huizinga. Ja, welkom terug, luisteraars. We hebben nu een lang interview, zoals we dat noemen. En ik wil heel hartelijk welkom heten de nieuwe voorzitter van de Voedselbank IJssel in Lek, Jan-Willem van Riet. Wij tutoyeren elkaar, Jan-Willem, ja. Want we kennen elkaar vanuit Schoonhoven. Dus vandaar. Maar Voedselbank IJssel in Lek, is dat nog nodig in deze tijd dat we een voedselbank hebben? We leven in een van de rijkste landen ter wereld en toch hebben we voedselbanken nodig. Dat heb ik nooit begrepen.
2: Vraag 1 is natuurlijk, de voedselbank is oorspronkelijk opgericht om voedselverspilling tegen te gaan. He, er was een Rotterdams gezin en die vonden dat er wel erg veel weggegooid werd aan eten en die hebben dat opgezet. En hebben gedacht van, goh, wat gaan we dan doen met dat eten wat eigenlijk weggegooid wordt, maar nog wel voor consumptie geschikt is. En daar is de voedselbank uit ontstaan. En daaruit is ontstaan dat mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hadden, omdat ze op dat moment even in een situatie zaten dat ze niet rond konden komen of een problematische schuld hadden of een problematische scheiding. Of statushouders, hè, mensen in ieder geval die op een moment wat hulp nodig hadden om die hulp te geven. Nou, dat was een succes buiten hun wildste dromen, denk ik. Ik ken hun dromen niet, maar ik denk dat het buiten hun wildste dromen was, want inmiddels zijn er 186 voedselbanken in Nederland. Ja. En die ondersteunen gezamenlijk een heleboel mensen. En dat wisselt gelukkig. Maar het zijn voornamelijk mensen die een tijdje lang ondersteuning nodig hebben. En die tussen wal en schip vallen. Ja.
0: Wat heeft jou nu bewegen om ja te zeggen tegen het voorzitterschap van Voedselbank?
2: Korte antwoord is noblesse oblige. Ik vind dat als je in een gemeenschap woont, dat je er ook iets voor terug moet doen als je dat kunt.
0: Je hebt al een hele staat van dienst, hè? Je bent voorzitter geweest van de adviesraad Sociaal Domein, voorzitter museumbestuur, voorzitter van primair onderwijs, overal voorzitter.
2: Ja.
0: Dat is wel opvallend.
2: Ja, dat is het enige wat ik kan. Hè? Ja, nee, dat is makkelijk. Sommige mensen weten dingen. En sommige mensen kunnen dingen. En sommige mensen die maken gebruik van mensen die dingen weten en kunnen. En die laatste, dat ben ik. Dus als ik onderwijs primair als voorbeeld. Ik had geen idee van onderwijs. Maar ik kan wel een groep mensen die er heel veel verstand van hebben bij elkaar houden en kijken en zorgen dat ze doen wat ze willen doen. Want het zijn natuurlijk allemaal vrijwilligers. En toen meneer Oosters, mijn voorganger, mij vroeg van, goh, ik wil er eigenlijk mee ophouden. Zou je mijn rol willen overnemen?
0: Je bent opvolger van Hans Oosters, CDK of de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht.
2: Ja,
0: de oud-burgemeester van Berg-Ambacht.
2: En de oud-burgemeester van Berg-Ambacht. Ja. Wij zijn al lang bevriend. En wij zaten te lunchen en we hadden het erover dat mijn rol bij het openbaar onderwijs of afgelopen was. En toen keek hij mij verwachtingsvol aan en zei, goh, ik zou ook wel eens willen stoppen bij de voedselbank, want ik doe dat nu ook al bijna 10 jaar.
0: Ja.
2: En zo is het gekomen en dat is natuurlijk een no-brainer. Het is natuurlijk superleuk en heel erg nuttig werk met fantastische vrijwilligers die dat voor elkaar krijgen om zo'n 150 tot 200 mensen per week te ondersteunen met eten en andere noodzakelijke artikelen. Zoals hygiëneartikelen en wat is meer. We zijn een MUP. Hè,
0: volgens mij moet je iets meer in de microfoon praten. Oh, ja.
2: We zijn een MUP, hè, we zijn een menstruatieuitgiftepunt. Dus dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt, ja, zo kun je mensen helpen die het net even niet redden. En dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja. Hoeveel, jij zei ongeveer 200 mensen die zijn afhankelijk.
2: Ja, sorry.
0: Je rekent per huishouden of per gezin. Hoeveel huishoudens zijn?
2: We hebben op dit moment, dat varieert gelukkig per dag. Maar we hangen nu een beetje rond de 70 huishoudens.
0: Oké.
2: Ja.
0: Maar is de nood hoog in de krimpende Waard? Hebben jullie daar enig zicht op, ook als voedselbank?
2: Nee. In dat zicht, hè? Dus ja. Is de nood hoog, weet ik niet. Maar het zicht heb ik niet. Daar zijn we druk mee bezig. Een van de eerste dingen die ik gedaan heb als voorzitter is een afspraak gemaakt met de gemeente om te kijken of we dat samen in kaart kunnen brengen. We hebben vanuit Voedselbank in Nederland wel natuurlijk gegevens. Op grond van de demografische gegevens van de krimpende waard is het te laag. Is het veel te laag zelfs. He, onze buurgemeente Krimp aan de IJssel heeft bijna een dubbel aantal mensen en is ongeveer half zo groot.
0: Ik wou net zeggen, die hebben veel minder inwoners.
2: Die hebben 30.000 inwoners en wij 60. En ze hebben ongeveer het dubbele aan mensen. Dus we hebben nu met de gemeente daar afspraken over gemaakt. Hoe brengen we in kaart wie er nood heeft? Hè? Want recht op hebben is een beetje een rare term. Het is natuurlijk meer wie heeft er nood, wie heeft er behoefte aan. En hoeveel mensen kunnen we dan helpen? En dat is wat mij betreft mijn grootste opgave voor de komende, in ieder geval de eerste paar jaar, dat ik hier voorzitter mag zijn. Om te zorgen dat we die mensen die ons nodig hebben ook weten te bereiken en kunnen aangeven, goh, je bent bij ons welkom. En het is zeker geen schande of iets waar je wat aan kan doen. Iedereen kan in een situatie terechtkomen waarin die tijdelijk of wat langer ondersteuning nodig heeft. En als je dat niet direct in je sociale netwerk kunt vinden, dan is het fijn als er een plek is waar dat wel is. En dat is zonder oordeel en zonder verplichtingen.
0: Maar weet je zeker dat de gemeente dat wel in beeld heeft?
2: Nee.
0: Ook niet.
2: Nee. Wat ik zeker weet, is dat de gemeente weet wie er in de bijstandsuitkering zit. Dat de gemeente weet wie de Wajong uitkeringen heeft. Dat de gemeente weet de officiële cijfers. De gemeente weet niet of je met een pensioen wel of niet rond kunt komen.
0: Maar mag de gemeente die cijfers met jullie delen?
2: Nou, de cijfers wel. Maar de mensen niet.
0: Nee.
2: Wat ze wel mogen is natuurlijk mensen begeleiden om contact met ons op te nemen. Mensen actief vertellen dat dat een goed idee is. Mensen als de consulenten kunnen ons, dat gebeurt ook al veel hoor, dat de consulenten ons samen met iemand bellen om hem te helpen. Want je hebt natuurlijk ook vaak te maken met mensen voor wie de bureaucratie, ook al houden we die zo licht mogelijk, toch nog steeds een belemmering is. Mensen die ook in de moeilijkheden zijn gekomen omdat ze niet helemaal precies mee kunnen komen in de huidige maatschappij, waarin je toch een bepaalde geletterdheid zeker ook digitaal moet hebben. En ja, als je daar even niet op let, kun je zomaar opeens in een situatie terechtkomen dat je hulp nodig hebt. Ja. Gemeente helpt daarbij, maar mag natuurlijk geen namen en rugnummers aan ons verstrekken.
0: Nee. Wat mij wel eens opvalt is, in onze gemeente Krimpende Waard, dat is de rol van de kerken. Die nemen heel veel taken op zich, die eigenlijk de gemeente had moeten doen, ook vanuit het sociale domein. Ja. Maar denk je dat dat een rol speelt hier in onze gemeente?
2: Nou, het helpt natuurlijk bij het laag houden van het aantal. Aan de andere kant, de meeste kerken werken samen met de voedselbank. Dat geldt overigens niet alleen voor de kerken, dat geldt voor een heleboel maatschappelijke organisaties. Het is wat dat betreft een makkelijk goed doel. Toen ik gevraagd werd om voorzitter te worden, hoefde ik er ook echt niet over na te denken. En dat geldt voor heel erg veel mensen. We hebben 2 weken geleden een actie bij de Albert Heijn gehad. En dan zie je hoe warm de voedselbank ontvangen wordt. En dat geldt met de kerken is dat specifiek. Dus sommige kerken hebben 1 keer in de zoveel tijd een inzamelingsactie. Andere kerken geven 1 keer in de zoveel tijd geld. Wat voor ons heel nuttig is, is dat de kerken zijn die ons helpen bij distributie. De Krimpende Waard heeft natuurlijk een wat merkwaardige geografische ligging met een groot leeg stuk in het midden en heel veel kernen in een cirkel eromheen. En dat betekent dat je altijd, waar je ook gaat zitten, je bent altijd een heel stuk weg van een ander deel van de Krimpende Waard. En we hebben wel 3 uitgiftepunten in Lekkerkerk, Stolwijk en in Schoonhoven. Maar goed, dat betekent nog steeds dat Haastrecht, Oude Kern, dat natuurlijk allemaal plekken zijn waar je toch wat lastiger vandaan richting een van die uitgiftepunten kan komen. Daar helpen kerken bijvoorbeeld ook bij mee om dan 1 keer in de week even de kratten bij ons op te halen en die te distribueren. Of dat nou, want ook Krimp aan de IJssel, om maar even dat voorbeeld aan te halen, heeft natuurlijk een vrij sterke kerkelijke gemeenschap. Hè? Is toch ook een vrij sterk religieus georiënteerde gemeente. Ja. Zeker gezien ook de samenstelling van de gemeenteraad. Ja. Dat zou eigenlijk daar ook moeten gelden dan. Dus ik kan dat niet helemaal zeggen. Ik weet wel dat de kerken een hele nuttige en hele plezierige partner zijn voor ons. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn.
0: Ja. Denk je ook niet dat mensen niet het stigma op zich willen hebben van dat ik bij de voedselbank loop? Dat dat toch ook een rol speelt om je aan te melden bij de voedselbank?
2: Ja, dat is een van onze grootste drempels. Er is een onderzoek geweest van Voedselbank in Nederland naar waarom melden mensen zich nou niet aan, hè, terwijl ze het wel nodig hebben. En het is natuurlijk een hele fijne voorziening. Je krijgt goed eten, hè. Het is vers, het is goed gebalanceerd. Het past in het welke type maaltijden je wil eten. Je kunt niet kiezen wat je eten krijgt, maar en we letten wel op dat we in bepaalde groepen ander eten uitdelen dan in andere groepen. Maar het blijft een stigma. Schaamte en trots was het naam van het rapport ook, wat eruit kwam. Mensen schamen zich ervoor of zijn gewoon te trots om hulp aan te nemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bijstand ook, hè. Dat is niet alleen voor de voedselbanken. Mensen willen die hulp dan niet. En dat is jammer, want je moet je niet schamen als je iets overkomt. Je kunt niet alles voorzien en soms wil het even niet. En soms kun je het gewoon niet. Soms ben je gewoon niet in staat om al die ingewikkelde zaken te begrijpen. Hoe eenvoudig de gemeente ook communiceert. Hoe eenvoudig energiebedrijven communiceren. In the end moet je wel begrijpen wat ze vragen van je. En moet je kunnen plannen. Hè? Niet aan het begin van de maand al je geld opmaken en dan je energierekening niet kunnen betalen. Maar ja, en dat is voor toch een behoorlijke groep mensen een opgave. En daar probeert de gemeente alles aan te doen om te helpen. Daar proberen heel veel instanties alles aan te doen om te helpen. Maar het blijft lastig, ook om die mensen te vinden.
0: Nieuwe voorzitter, nieuwe plannen. Wat zijn jouw plannen?
2: Als eerste wil ik zorgen dat de samenwerking tussen de voedselbank en de gemeente op peil komt. Zoals ik denk dat die zou moeten zijn. Dat is natuurlijk, ik heb een uniek inzicht doordat ik 10 jaar lang voorzitter ben geweest. Eerst van de WMO-adviesraad in Schoonhoven, toen van de adviesraad Sociaal Domein. In die tijd is het armoedebeleid opgezet. Er zit nu een wethouder die daar heel erg met zijn hart ook bij is. En we zijn daar eergisteren geweest en hebben met hem afgesproken dat we echt gezamenlijk gaan kijken naar hoe het armoedebeleid, hoe wij in het armoedebeleid passen. Dus mijn eerste en belangrijkste opgave is zorgen dat die mensen die er recht op hebben weten dat ze het kunnen gebruiken. Of ze het gebruiken of niet, kan ik niks. Ik ga ze niet duwen of zo. Dat is mijn eerste punt. En het tweede zijn, de organisatie bestaat 10 jaar. En dat betekent dat er bepaalde processen wat minder vast liggen dan ze lagen. Dat er dingen zijn, dat er andere mensen zitten op plekken die er vroeger niet zaten. Waardoor je. Mijn basistaak als voorzitter is natuurlijk het zorgen dat de organisatie doet wat die moet doen.
0: Ja.
2: Dus dat is mijn tweede plan. Maar plan 1, en dat staat met stip bovenaan, is zorgen dat mensen die recht hebben, weten dat ze recht hebben. Weten dat ze zich er niet voor hoeven te schamen. Weten dat ze goed en voldoende krijgen. En dat het ze gewoon kan helpen om uit de ellende te komen.
0: Heb je enig idee hoeveel stichtingen en organisaties er zijn die zich bezighouden met armoede in deze gemeente?
2: Ja,
0: ik heb eens onderzoek gedaan. Schuld, hulp, maatje, stichtings. Heel veel stichtingen waar ik nog nooit van gehoord heb, maar die houden zich bezig met armoedebestrijding.
2: Ja, er zijn eigenlijk twee type stichtingen in de krimpende waar. Eén is de particuliere initiatieven. Breien voor of een keer een grote actie vanuit de Rotary, weet ik veel. Dat zijn elementen die zijn naast ons. Die moeten lekker hun eigen ding doen en dat is prettig. Daar heb ik ook verder geen. Ja, ik vind het hartstikke goed, maar ik heb er verder geen oordeel bij of dat voor ons interessant is. Wat voor ons interessant is, zijn wel. Je zei al Stichting Urgente Noden, de SUN. Dat is een ander type stichting dan wij zijn. Helpt weliswaar mensen in de ellende, maar dat gaat echt over mensen die vandaag een enorm probleem hebben en dat daar nu hulp bij nodig hebben. Daar hebben we heel goed samenwerking mee. Sterker nog, een van de bestuursleden van de SUN is een coördinator bij ons. Dus daar hebben we veel contact mee, ook met de voorzitter. Dat geldt voor de meeste initiatieven die aanpalend zijn aan de voedselbank ook. Want wij doen natuurlijk alleen maar voedsel. Met hygiëneproducten. Maar verder is het natuurlijk een heleboel dingen die. Schuldhulpverlening is natuurlijk een heel ander spel. Ik wil met de gemeente, en dat hebben we ook besproken, ik heb nog geen idee hoe dat vorm moet krijgen, wel kijken of we naar elke cliënt een traject kunnen. Dus dat betekent dat als je bij de voedselbank komt, dan is er een reden. En soms is die reden gewoon domme pech en ben je er met 3-4 weken weer uit. We hebben veel mensen die echt alleen maar even door de voedselbank heen komen, zeg maar. Een paar weken, een paar maanden. Maar soms zit je er, we hebben mensen die al 6 jaar bij de voedselbank zitten. En ik vind het een taak van de overheid om die mensen te begeleiden naar een plek waarbij ze niet de voedselbank nodig hebben.
0: Ja. Dus uiteindelijk weer een streven naar de voedselbank zich gaat opheffen.
2: Dat was zo'n fantastische kreet. Ik denk dat een ideaal is. En ik denk ook een utopie, ben ik bang. Ja. Er zijn altijd mensen die even tussen wal en schip vallen. Maar ik vind wel dat de overheid een taak heeft als het langer dan een jaar duurt, bij wijze van spreken. Want dan weet je wie het is, dan weet je wat de oorzaken zijn. En dan moet je daar wat permanentes aan doen. Dan zeg je, joh, je kunt 1 keer in de week een krat ophalen voor 3 dagen. Dat is het, hoe het werkt. Er zit voor 3 dagen eten in.
0: Ik heb nog één vraag en dat gaat over onze Marokkaanse inwoners. We hebben in Schoonhoven natuurlijk ook een hoog percentage Marokkaanse inwoners. Ja. En die hebben specifieke wensen als het gaat om producten, halal producten.
2: Ja.
0: Hoe gaat de voedselbank daarmee om?
2: Wat ik net al zei, per groep wordt daarna gekeken wat daarin kan. Hè. Dus als wij vorige week die actie hebben bij de Albert Heijn, dan staan daar knakworsten op. En dan proberen we 50% knakworsten met varkensvlees en 50% kip. Halal kip dan neer te krijgen. We geven couscous daar waar aardappels even niet zijn. Dat kan niet altijd. En dan dat geldt overigens voor andere mensen ook. Je krijgt niet, als we heel veel spruitjes hebben, dan krijg je spruitjes. En dan kan je ze niet lekker vinden. Maar ja, daar is dan even jammer. Ja. Maar we houden daar zeker absoluut rekening mee. Het is overigens wel dat we dat niet voor, niet ook veganistisch. En zo is het niet, daar moet je zelf wat aan doen. Maar voor de grote groepen die we hebben, waar inderdaad statushouders, en dat zijn vaak natuurlijk ook wel islamitische mensen, wordt wel degelijk gewoon rekening gehouden per krat, zeg maar.
0: Ja, Willem, mag ik je heel veel succes wensen in deze nieuwe functie.
2: Dank je wel.
0: Net als jij al zei, ja, het streven moet eigenlijk zijn dat jullie je gaan opheffen. Helemaal dus dat waar. Er geen kloof meer is tussen arm en rijk in Nederland. Nou, daar heb je hele andere instanties voor nodig dan alleen de voedselbank, denk ik. Heel veel succes in deze functie. En we gaan je zeker nog weer eens uitnodigen. Bijvoorbeeld over een jaar. Hoe staat het er nu mee? Heb je je plannen kunnen verwezenlijken? Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd. RTV Krimpenerwaard.

0: Van voedselbank naar zeepkistenrace. De overgang is altijd heel groot hier bij RTV Krempenwaard. Maar alles komt aan bod. Ik heb nu aan de lijn volgens mij Ivo Alblas. Klopt dat?
1: Dat klopt. Goedemorgen. Hey.
0: Ivo, ik weet helemaal niets van zeepkistenracen. Leg mij even uit, maar ook de luisteraars, wat ik me daarbij moet voorstellen. Zeepkisten.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, een zeepkist is eigenlijk een zelfgebouwde, nou, noem het een kaart, een skelter. Omgebouwd op een creatieve manier. En daarmee gaan we van een schans af. Eigenlijk op het dorp van Lekkerkerk hebben we een schans gebouwd van 5 meter hoog en 30 meter lang. En dan gaat het de race over het heel dorpcentrum heen. Ja.
0: Oh joh, over het heel dorpcentrum?
1: Juist, een meter of 150 lang ongeveer. Het hele parcours.
0: Oké, dat is een heel parcours.
1: Ja. Schansen, slalom achter de... obstakels, bellen die je moet luiden om punten te winnen. Oh, dus het is een, ja.
0: Hey, en jullie beginnen om 12 uur, hè?
1: Klopt.
0: En hoe lang duurt het dan?
1: We hopen rond 4 uur klaar te zijn. Maar we hebben nog wat elementen erin, zoals de jeugdmoeder tussendoor. Er komt nog wat muziek tussendoor. Lekker kapel komt nog spelen tussendoor. Dus er is een hoop gebeuren, maar uiteindelijk hebben we ongeveer 40 deelnemers die naar beneden gaan.
0: Hey, hoe lang doen jullie dit al?
1: Dat is de eerste keer.
0: Keer.
1: Zeg ik al, ik hoop rond 4 uur klaar te zijn. Ja.
0: Ik dacht dat ik iets gemist had. Ik woon hier nu 40 jaar in de Krempenwaard. Toen dacht ik, hé, dat heb ik nog. Maar dit is ook de eerste keer voor jullie.
1: Ja, zeker weten. Dus het ligt niet aan jou, het is een prima weg.
0: Ja, oké. Hey, en is het wel de bedoeling dat je dit jaarlijks wilt organiseren? Of is het eenmalig?
1: Nee, de bedoeling is dat het een hele mooie traditie gaat worden. Dat we nog vele jaren dit kunnen doen.
0: Hey, en zitten er veel vreemde zeepkisten bij? Want iedereen moet natuurlijk zijn eigen kar bouwen.
1: Klopt, ja. Nee, ik heb de gekste al gezien. Ik heb wijnvaten gezien. De lokale bus, de 194, heb ik voorbij zien komen. Ik heb een raketje, een ijsje voorbij zien komen. Zo zijn er nog veel meer.
0: Oh, op die manier, ja. Hey, je had het over de hoeveelheid deelnemers. Dat waren de 40, hè?
1: Ja, voor mij nu 43. Ja.
0: Ja. En zijn daar ouderen bij of is dat alleen voor jongeren?
1: Nee, het is ook jongeren. We hebben een categorie van 12 tot de 15 en dan 15 en ouder. En ongeveer 8 jongeren en dan de rest zijn volwassenen.
0: Oké. Nou joh, ik wens je heel veel succes. Jullie starten om 12 uur. Ik moet nog naar de Bartolomeusdag, ik moet nog naar een voetbalwedstrijd. Misschien op de terugreis zou ik eventueel vanuit Groot-Ammers via Lekkerkerk...
1: Ja.
0: Of zou het niet kunnen, Roel?
2: Nou, jouw kennende met het tempo wat je overal praat met iedereen die je kent... ga jij 4 uur niet meer redden voor de zeepkist?
0: Nee, dat ga ik niet redden. Maar volgens mij is RTV Krempenwaard TV erbij, of
2: ja,
0: niet?
2: Ja, klopt.
1: Okay. Correct. Dus en de stap is ook tot 6 uur, dus...
2: Dus er is nog hoop voor je.
0: Er is nog hoop. Nou, wie weet in ieder geval kom ik je nog tegen. Dank voor de informatie. Bedankt. En na de Bartolomeusdag roep ik iedereen op om ook even naar Lekkerkerk te gaan... naar de zeepkistenrace...
1: Fantastisch.

0: Bartlomeus dag in Schoonhoven, zeepkistenrace in Lekkerkerk. In de Krimpenerwaard is altijd iets te doen, zelfs voor, volgens mij, klassieke muziekliefhebbers. Ik heb aan de lijn Mark van Bemmel. In juli organiseerde Mark een nazomerconcert in de Dorpskerk van Berkenwoude. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zeker, dat klopt helemaal zoals u het aankondigt. Vanavond is een concert hier van Camerata Delft, een muziekgroep van vier muzici. Professionele muzici die een heel bijzonder programma te horen brengen van hele oude muziek, al uit de late middeleeuwen, tot eigenlijk begin vorige eeuw, Claude Debussy. Dus het is een heel gevarieerd programma rond het thema liefde.
0: Oké, nou heel toepasselijk. Ja. Op zo'n mooie zaterdag en dan het thema liefde zaterdagavond in Berkenwoude.
1: Ja, zonder liefde kunnen we niet bestaan, hè, denk ik.
0: Nee. Hey, en dat is een groep uit Delft.
1: Ja.
0: Begrijp ik dat goed?
1: Het is een groep muzici die al jaren op een heel hoog niveau muziek maakt. Gespecialiseerd.
0: Ja. Spelen ze viool of orgel?
1: Ja.
0: Of?
1: Ja, er is een zeg maar een begeleidingsinstrument. Dat is in dit geval een luid.
0: Ja.
1: Dat is zo'n grote ouderwets, hoe moet je dat zeggen, een gitaarachtig instrument.
0: Klopt.

0: En dan is er iemand op een viool. En er is een cellist. En er is iemand die zingt. Dus er zijn vier verschillende muzikanten. En de andere degene die een instrument spelen, die wisselen dat ook nog af met onder andere ook fluit. Dus er is ook, wordt ook veel op de fluit gespeeld vanavond.
1: Oh, okay. Hey, hoe laat begint het, Mark?
0: Het begint om 8 uur vanavond in de Dorpskerk in Berkenwoude.
1: Is er voldoende parkeergelegenheid in Berkenwoude?
0: Zeker. Oh, en gratis ook, hè?
1: En ook nog gratis ook.
0: Ja,
1: belangrijkste vraag voor de inwoners altijd. Is er ook, wordt er ook entree gegeven?
0: Ja. De entree is €15. En voor kinderen 12 jaar en jonger is het gratis.
1: Oké. Hoe lang duurt het ongeveer, denk je?
0: Ik denk dat het ruim 1 uur, 1,5 uur zal duren. Okay. Niet langer.
1: En gewoon na afloop nog een borrel in de kerk of niet? Of?
0: Nee, dat kunnen we helaas niet doen vanavond. Maar u bent wel welkom om even na te praten met de muzici natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ja. Ik roep iedereen op, ook onze luisteraars. Ga vanavond naar de Dorpskerk in Berkenwoude vanaf 8 uur. Een heel mooi concert van Camerata uit Delft. Dankjewel, Mark.
0: Graag gedaan. Een fijne dag.

0: Ja, we hebben niet alleen kerken in de Krimpenerwaard, we hebben ook theaters in de Krimpenerwaard. En als het goed is, dan heb ik nu aan de lijn Erik Kamfens van Theater Concordia in Haastrecht. Klopt dat?
1: Dat klopt helemaal. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Allereerste felicitaties. Jullie hebben een tribune, Lasse.
1: We hebben een tribune, ja, geweldig. Yo. We hebben een nieuwe tribune. Met sponsorgeld bij elkaar gescharreld. Nog wat uit eigen middelen. En nog wat vrijwilligers die wat geschonken hebben. En ja, afgelopen donderdag is die geleverd. En voor het eerst in elkaar gezet. Het was iets van anderhalf uur flink beunen. En toen stond die.
0: Dat was dus een hele duidelijke wens van jullie. Van joh, ja, we zijn nu wel een theater, maar we hebben ook een tribune nodig.
1: Een tribune hadden we al.
0: Ja.
1: Die was uit 1980, dus meer dan 40 jaar oud. En die was van ijzer, grotendeels gemaakt.
0: Ja.
1: En ja, de vrijwilligers bij ons die de tribune aan het opbouwen, afbreken zijn iedere keer. Ja, die raken ook een beetje op leeftijd.
0: Ja.
1: En het was ook toch wel een beetje een gezucht en een gesteun. En we hebben nu een mooie tribune aangeschaft van aluminium, veel lichter.
0: Ja.
1: En zucht en steunen is er nog steeds bij, maar met wat mindere mate en met wat veel meer plezier.
0: Okay.
1: Nou, en hij staat nu.
0: Ja. Heb je nog meer wensen?
1: Oh, we hebben wensen zat.
0: Ja,
1: dat blijft gewoon doorgaan. Okay. Dat blijft gewoon door.
0: Nee,
1: kijk, bijvoorbeeld zitverhogers voor kinderen. En dat soort dingen allemaal. Het blijft gewoon doorgaan.
0: Jullie zijn goed bezig.
1: We zijn goed bezig. Zo
0: bij Concordia. Wat staat er op het programma de komende weken?
1: Op het programma? Ja, we hebben een heel wat. We hebben een druk programma. Het seizoen is weer begonnen. Afgelopen donderdag hadden we al een eerste film. Champagne. Die was goed bezocht. En de tribune kon meteen getest worden daar. En vanavond hebben we uit Den Haag de Rergens, maar die is helemaal uitverkocht. Dus dat is een goed bericht.
0: Ja, zeker.
1: En dan gaan we morgen het Country Café. Het Country seizoen begint weer. Dus morgen vanaf 2:30 speelt de country muziek in het theater. Die spelen één keer per maand gemiddeld. Volgende week is weer het Repair Café, dat is donderdagmiddag. En daar is Welzijn Krimpenerwaard ook bij en de historische vereniging. Dus als je wat te repareren hebt, een stofzuiger, koffiezetapparaat, noem maar op. Ding doe het niet meer. Kom gewoon even rustig langs bij het Repair Café. Wie weet krijgen ze het weer aan de gang.
0: Ja.
1: Vrijdag de Foute Bingo. De Foute Bingo met een Victor. Dat is gewoon een leuke feestavond. Kan iedereen naartoe komen.
0: Oh, okay.
1: Ja.
0: Jij moet even nadenken hoor. Foute Bingo en dan met de V van Victor.
1: Met de V van Victor. Dat is een beetje een andere hint hoe het gaat.
0: Ja, daarom is het ook fout.
1: Ja, daarom.
0: Oké.
1: Zo is het. Zo is het, ja. Ja, en dan over 2 weken, maar dan ben ik waarschijnlijk weer in de uitzending.
0: Yeah.
1: Dan krijgen we Steel, dat is een tribute band voor Spandau Ballet.
0: Okay.
1: Een hele populaire band. Yeah. Dat wordt een mooi avondje weer, zeker.
0: Nou, een heel mooi programma, hartstikke leuk. Altijd veel te doen in Haastrecht en Theater Concordia. Blijf
1: absoluut
0: aan de weg timmeren. En ik wens jullie vanuit de studio heel veel succes de komende weken met de voorstellingen die jullie gepland hebben.
1: Oké, prima. Hartstikke bedankt.
0: Oké, Erik, tot ziens.
1: Hey, tot ziens.

0: Branden, Sandro. Ja. Dit was toch hoe je een Eurovisie Songfestival inzending liet?
1: Dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat we naar de Bartholomeusdag gaan, nu.
0: Nu?
1: Ja.
0: Oh, spannend. Wie hebben we aan de lijn?
1: We hebben aan de telefoon.
2: Morgen nog.
1: Hans.
2: Ja, zeker. Nou ja, vanaf de Bartholomeusdag inderdaad.
0: Oh ja.
2: Net mijn rondje gehad door de stad, dus...
0: Hoe was het? Is het druk, Hans?
2: Nou, nee, dat valt mee. De drukte. Het is gezellig druk, laten we het zo noemen. Okay. Het is geen dromme mensen, maar je kan er goed doorheen lopen.
0: Ja.
2: En het droog, dus dat is nog weer heerlijk.
0: Ja, nee, dat is zeker heerlijk. Wat kunnen we allemaal zien op RTV Klembenwaar de komende week? Dus voor de televisie. We horen het graag van jou, Hans.
2: Ja, nou ja, vanaf woensdag inderdaad is er weer een mooie programmering samengesteld. En we beginnen natuurlijk met De Waard aan Tafel, hè. Dat is ons tv-programma vanuit de studio.
0: Ja.
2: En daarin hebben we het over het regelen van geldzaken, want dat moet voor iedereen toegankelijk zijn. Vooral als de zaken digitaal worden geregeld. En daarin nemen ze ons mee in persoonlijke hulp, extra informatie en handige hulpmiddelen. En we hebben het over voor iedereen die niet meer zelfstandig kan fietsen. Is er een oplossing in de Krimpenerwaard? Want Jan Becker die heeft de stichting Duo Fiets Krimpenerwaard. En die stelt daar vol overgave over dat je nog steeds samen kunt fietsen. Ook als dat alleen niet meer gaat. Nou, daarnaast zijn we vandaag ook te gast bij het centrum van Lekkerk. En wat is daar aan te doen? Nou, daar is vandaag de zeepkistenrace. Daar zijn we dus te gast om daar wat beelden van te maken. En dat is komende week te zien. Naast natuurlijk de muziekitem van de Edelweiss muziek, de Crossroads muziek en de Oranje van Dekker. Dus weer een leuk programma neergezet.
0: Oké. Okay. Hans, sport komt niet zo vaak aan bod, hè, op de tv.
2: Op de tv komt sport niet zoveel aan bod. Nee, dat klopt.
0: En wat gaan we daar aan doen?
2: Zeg het maar.
0: Ja.
2: Meer aandacht voor hebben, denk ik. Ja, ja, absoluut. Maar ja, waar moeten we het over hebben? Daar moeten we eens goed over nadenken.
0: Oké, dat gaan we doen.
2: Zeepkistenrace, is dat sport?
0: Er wordt hierover getwijfeld.
2: Oké.
0: Nee.
2: Nou ja, maar misschien inderdaad de verenigingen, dan moeten we goede contacten meeleggen. En dan kunnen we misschien eens wel eens meer aandacht aan besteden. Daar heb je zeker een punt.
0: Oké. Hans, mag ik je dank zeggen voor deze informatie. Ik wens je nog heel veel plezier en succes op de Bartholomeusdag in Schoonhoven.
2: Komt helemaal goed, dankjewel.
0: Oké, Hans.
2: Doei.

0: Het zit erover op.
1: Het zit erop, Roel. Aflevering 602.
0: Ja.
1: Leuke onderwerpen, heel gevarieerd. Hey, mag ik jou dank zeggen voor je technische ondersteuning?
0: Dankjewel.
1: En ook een beetje af en toe mentale ondersteuning. Ik heb het echt met je te doen, want je moet hier de hele middag nog in de studio vertoeven.
0: Ja, tot 2 en 6 zit ik hier ook.
1: Ja.
0: Samen met Nico. En straks na 12 uur hebben we Dirk Molenaar. En daar is kunstenares Femke Krol te gast. En dan praten ze over een 8e editie van het Rondje Kunst in Schoonhoven op 3 en 4 oktober.
1: Oké. Nou, heel interessant. Maar goed, luisteraars, dank. Hopelijk tot de volgende keer.
0: Ja.
1: Ik ben er meestal om de 5, 6 weken. Maar misschien moet ik hier en daar wel eens invallen. Je weet het me nooit.
0: Nee.
1: Maar ik wens u nog een heel mooi weekend. Ga naar de Bartholomeusdag, de zeepkistenrace en naar het concert over liefde in de Oude Dorpskerk in Berkenwoude.
0: Ja.
1: Nou, Roel, dat was het.
0: Dankjewel, Jos. En straks om 1 uur natuurlijk de Formule 1 race. Ja. Die is voor een keer op zaterdag in verband met de nationale rouw... een rouwdag, geloof ik, in Baku. Vandaar dat die vandaag is. Dus ja, daar ga ik in de studio lekker naar kijken. En om 2 uur hoort u daar natuurlijk in de sport ook wel meer van. En mocht ik me heel erg vervelen, dan ga ik u om 1 uur alweer lastigvallen. En misschien dat er dan al een soort pre-show kunnen gaan doen van de Formule 1 en dan hier op Krimpenaar Sport. Maar dat weet ik niet. Voor nu bedankt voor het luisteren naar deze editie. En dan zou ik u zeggen tot de volgende keer maar weer.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
6: Iedere zaterdagmiddag de Lunch & Brums Expo met Dirk Molenaar. Informatie en muziek.
7: Paardje draaien, ja, daar heb ik niet te veel verstand van.

typisch jaren 80 muziek van Tim Finn. And there's a friction, too much friction. De openingsplaats van de nieuwe aflevering van dit radioprogramma op de zaterdagmiddag. En wel het tijdstip tussen 12 en 1. Hartelijk goedemiddag. Welkom bij RTV Caribbean, het programma De Lunch en Bruns Expo op deze laatste zaterdag van de maand september. Echt de allerlaatste zaterdag. En daarna komt er nooit meer één. Wat betreft het

zover is het nog niet. Nog lang niet zelfs. Maak ons eerst maar op voor het rondje kunst. Volgende week de 8e editie. Die wordt gehouden in de binnenstad van Schoonhoven. Op 3 en 4 oktober van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Straks hebben we er uitgebreide informatie over. Die we hebben gedeeld gekregen van Femke Krol. Zij zit in de organisatie. Ze is zelf ook kunstenaar. Ze doet van alles met schelpen. Maar daarover straks nog meer. Na 12:30 hoort u er alles over.

kan het altijd wel waarderen. Ik heb er ooit in de tijd ook een cd van gekocht. Los Manados uit Spanje. Passion Panel. En dit was track nummer 5 van desbetreffende cd. The Strangers in the Night. Je luistert naar RTV Krimpen de Waard. Mariska's Miljoen. Je hebt ze misschien al een keer voorbij horen komen. Mariska de Jong, 28 jaar, woonachtig in Schoonhoven. Een stichting opgezet vorig jaar om gezinnen een extra ondersteuning te geven indien nodig. Een drijfveer achter dit hele gebeuren is dus diezelfde Mariska de Jong. Vorig jaar de speelgoedinzameling met Sint-Nicolaas in samenwerking met de winkeliersvereniging. Groot succes. En van het voorjaar had ze nog de actie ten bate van de voedselbank. Ik ben onlangs even bij haar op bezoek geweest. Gaat gelukkig goed met haar. Vorig jaar zat ze wat in de lappenmand. Maar toch, ondanks alles, alles tot een goed slot weten te brengen. En dit jaar geeft ze weer allemaal plannen. Straks met Sinterklaas gaan we ongetwijfeld ook weer meer van haar horen. Maar eerst even ruimte maken, want ze heeft wat ruimtegebrek. Ze heeft zoveel spullen. Het is een groot pakhuis als je daar bij haar thuis komt. En ze moet echt over de dozen kruipen om uiteindelijk in haar slaapkamer te komen. Nou, daar moet natuurlijk op een gegeven moment een oplossing voor komen. Nu is het tijdelijk een opslag via haar werk van de vader. Maar dat is ook maar weer tijdelijk. Dus als het kan, graag een opslagplaats waarbij ze 24 uur per dag, hè, wanneer het eruit komt, dan daar terecht kan. En als het kan, ook droog opslaan. En tot die tijd probeert ze ook wel eens een beetje ruimte te creëren. En doet ze onder andere met het organiseren van een kleurplatenactie. Misschien had u het meegekregen. Kijk op haar website voor meer informatie. Mariska's Miljoen. Dus www.mariska'smiljoen. De kleurplatenactie die van start is gegaan met warme herfstgetinte kleurplaten die de jeugd kan inkleuren naar hartelust. En dan krijgen ze allemaal een hele leuke prijs. Dus alleen meedoen, val je al in de prijzen. En dan zit echt heel goed voor elkaar. En dan krijg je natuurlijk wel de hoofdprijs. En wat dat is? Dat is gewoon een greep uit de verzameling van de spullen die in de afgelopen tijd, in de afgelopen periode, zijn ingezameld. Mariska's Miljoen voor meer informatie en daar treft u ook de contactgegevens. Mocht u haar kunnen helpen met een opslagruimte voor al de gedurende.

Mooi pianospel van Gainsbourg en Lex Chopin. Je bent van Kribben de Waard met de felicitaties die we natuurlijk nog wel even moeten geven aan Bram Geurts uit Schoonhoven. Afgelopen week werd hij verrast met een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Beenhakker zelf was ter plaatse om hem die onderscheiding te doen opspelden. En eigenlijk eerlijk gezegd, dames en heren, vind ik het veel leuker dat het zo onverwachts gebeurt als altijd daags voor Koningsdag. Dat is natuurlijk altijd traditioneel de lintjesregen. Maar als het zo ineens gebeurt, ja, dan is de verrassing gewoon veel leuker, groter. Ja, mooi is dat. Gefeliciteerd, Bram, met al het vrijwilligerswerk wat je doet in Schoonhoven en Wilgelangrak. Dus de onderscheiding, de koninklijke onderscheiding, is meer dan verdiend. We gaan naar 1967, naar de Hollies. Hier is de Basta.

bellen, sms'en en appjes sturen. Het mag allemaal. Je vindt het niet op de streamingsdiensten, maar op een cd'tje van Nederland. Daar zit muziek in, daar komen we hem nog tegen. René Schumann en 'Cause You're Not Here. Dames en heren, liefhebbers van James Last. Ga maar eens even voor zitten. 3,5 minuut lang.

grote vriend James Last. The Banks of Sacramento en al wat er achterna kwam. Mooi is dat. We gaan vandaag aandacht besteden aan Rondje Kunst. De 8e editie die wordt gehouden in Schoonhoven. We zijn onlangs in gesprek geweest met Femke Krol. Even de spreekbuis namens de organisatie. 3 en 4 oktober aanstaande. Volgende week gaat het allemaal gebeuren. Het weekend van 3 en 4 oktober. Maar voor als het zover is, doen we eens nog eventjes 1977. Daar prikken we even op. Dat was het jaar van John Paul Young uit Australië en Standing in the Rain.

0: Luistert naar RTV Knippendraad. Ruim 12:30 geweest. Dat betekent tijd voor ons onderwerp van vandaag. Ditmaal blikken we alvast vanuit naar het volgend weekend. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober vindt het 8e rondje kunst in Schoonhoven plaats in de binnenstad. Het tweedaagse evenement waarbij de beeldend kunstenaars en edelsmeden hun ateliers openen voor het belangstellend publiek en tonen zijn werk op bijzondere locaties, allemaal aan de hand van een routekaart. We praten erover met kunstenares Femke Krol. Ze doet zelf ook mee volgende week. En daarna zit ze ook in de organisatie. En ja, ik was bij haar in het atelier. En al pratende kwamen we in ieder geval op het onderwerp. Een kunstenaar, ja, die moet zich natuurlijk telkens weer opnieuw uitvinden, opnieuw bewijzen. Staat nooit stil.
1: Dat is natuurlijk onderhevig aan voortdurende verandering. Dus de achtergronden, de schelpen zijn bij mij wel een beetje een thema. Hè? Maar de manier waarop ik ze verwerk, de schelpen worden steeds groter. Dus ze worden echt joekels van schelpen. De achtergronden zijn van staal. Dus de werken worden steeds groter en steeds zwaarder en steeds robuuster. En eigenlijk krijg ik steeds groter werken. Dat is meer het ding.
0: Dat is de verandering die bij jou zeg maar dan is doorgevoerd. Nou, Schoonhoven was ooit in het verleden bekend als een sigarenstad. Toen werd het voornamelijk Zilverstad, zoals we het heden ten dagen nog kennen. Ja. Is Schoonhoven ook een kunstenaar? Stad?
1: Ja, zeker. Ja, ik vind dat echt wel een pijler ook van Schoonhoven. Want we hebben echt hele goede kunstenaars hier wonen.
0: Ja. Hoe weten de kunstenaars elkaar te vinden? Zitten jullie in een soort gremium zoals dat bijvoorbeeld bij het Sint-Eloy-gilde? Hoe werkt dat?
1: Nou, nee, dat niet zo. Het is wel... rondje kunst is natuurlijk een goede verbinding. Want er zijn eigenlijk een aantal van ons is kunstenaar en we zitten ook in de organisatie. Dus alle mensen, ik ken zo langzamerhand wel alle mensen die meedoen aan rondje kunst, de kunstenaars. Mm-hmm. Maar goed, er zijn natuurlijk nog veel meer. Dus we hebben echt hele goede kunstenaars.
0: En waar springen we op uit qua kunst?
1: Londen is natuurlijk een waanzinnige. Die hangt in het museum. En Titus hebben we natuurlijk, Tismeus. Lon Budstedt, die is beeldend. Die maakt ook wel... die maakt niet echt schilderijen. Het is allemaal beeldend bij haar. En nou, Titus is natuurlijk ook internationaal bekend. Dat is een van onze speerpunten.
0: Ja, die is ook heel actief op social media, hè? Want die zie je om de havenklap voorbij komen.
1: Ja. Maar die doet ook hele leuke dingen. En ja. die maakt podcasts. En is echt...
0: Leuk is dat. Inspireert je dat ook als kunstenares zijnde?
1: Nou, ik vind het

0: je woont hier in een soort buitenmuseum. Dus alles wat hier is en de mensen die hier wonen en werken binnen de kunst, maar ook binnen de goud- en zilversmeden. Ja, dat is natuurlijk heel stimulerend. Ja, dat is wel,
1: Ik ga dat gelijk al eventjes aan, het rondje kunst, want begin oktober natuurlijk weer zit aan te komen. Ditmaal voor de 8e keer. Hoe moet ik dat zien? Zit jij in het bestuur, in het orgaan wat het allemaal organiseert? Wat is jouw functie?
0: Nou, het is een vrij platte organisatie, dus we doen het met een team. Ik meen met een man of 8. En daar ben ik er één van. En wat doe ik eigenlijk dit jaar? Ieder jaar is weer wat anders. Ik ga zo meteen, dat is wel heel leuk. Alle kunstenaars die hangen met één werk in het Zilvermuseum. Dat ga ik helemaal inrichten. Dat vind ik erg leuk om te doen. En een ander, routekaart is net klaar, de brochure is net klaar. We hebben PR. Nou ja, dat is natuurlijk van alles te organiseren rond zo'n rondje kunst.
1: Waar komt het eigenlijk vandaan? Was we de 8e keer, dat zal een beetje 8-9 jaar terug in de tijd zijn. Ja. Weet je nog wat het idee vandaan kwam?
0: Ja, nou, dat waren een paar mensen die dachten, oh, dat is, hè, er zijn natuurlijk overal in het land kunstrondes. En ik meen in ieder geval dat Lia Steeman daar aan de wieg gestaan heeft. En ik doe waarschijnlijk de rest nu tekort, maar ik weet niet precies wie dat nog meer waren. Maar dat die zijn ooit een keertje met de koppen bij elkaar gekomen en gedacht van, hé, maar dit is leuk, want we hebben niet alleen maar goud en zilver, we hebben ook kunst. Dus,
1: ik zeg wel 8-9 jaar geleden, volgens mij is het nog niet zo lang geleden. Want het is natuurlijk 2 keer per jaar, hè?
0: Ja, toen was het 2 keer per jaar. Nee, het is niet 2 keer per jaar. Het is nu niet meer 2 keer per jaar. Het is een aantal jaar 2 keer per jaar geweest, maar dan blijf je bezig. Dat is echt wel een mega-organisatie. En we vinden ook dat alle kunstenaars ieder jaar met nieuw werk moeten komen. Dus dan kan je niet 2 keer per jaar en nieuwe kunstenaars. Dus dat is best heel erg veel werk.

0: Bob Seger in de Silver Bullet Band en Still the Same met die heerlijke baslijn. En mocht je in de gelegenheid zijn om een keer op YouTube de live versie te beluisteren, dan moet je dat maar eens even doen en dan even stilstaan bij die enorme uithaal tegen driekwart van het nummer, waarbij het publiek ook helemaal door het dolle heen gaat. Mooi is dat. Goed, wij besteden aandacht aan het Rondje Kunst. De 8e editie, volgende week zaterdag, zondag 3 en 4 oktober. We zijn in gesprek nog steeds met Femke Krol. En ik vroeg haar wat er zo al veranderd is in de afgelopen 7 edities van dit evenement.
1: Het wordt steeds professioneler eigenlijk. We krijgen ook subsidies van diverse kanten. Dus we hebben ook meer budget om onszelf te profileren. Ook in de pers, maar ook het niveau. Nou ja, het niveau van de kunst was al hoog. Maar er komen nu ook nieuwe kunstenaars bij. Als je nu kijkt wat er voor kunstenaars zijn komend jaar, ja, daar ben ik echt wel trots op.
2: Ja, noem er eens een paar.
1: We hebben Sebas Kops. Die doet lasersnijden en houtbewerking. En die heeft een prachtige koekoeksklok gemaakt. Met een lasergesneden. Die staat dus ook in het museum. Echt fantastisch. Kim Marnet, die maakt aquarel op katoen. Charite Berghuis, superleuk. Die maakt fotografie. Martijntje Cornelia, die maakt crystallized candy floss. Dus die maakt een soort knalroze en zo objecten. Groot en klein. Van een soort hoe heet het ook weer? Suikerspinachtige creaties. Okay. Fantastisch. Dus, nou, Cerise Tersteeg. Die prachtige foto's maakt hij. Oh, dat is zo fantastisch. Echt. Dus ja, en Elke Spel, die maakt doosjes met allemaal dingetjes erin. Ja, dus het is heel uiteenlopend en die zijn allemaal nieuw.
2: Ik vind het eigenlijk niet jammer dat je het zelf niet allemaal kan zien, want jij bent natuurlijk hier.
1: Echt, heel jammer. Nou, dat vind ik echt. Dus dan gaan we volgend jaar ook. Een van de leerpunten voor volgend jaar is dat ik kan natuurlijk hier niet weg. Maar ik zou zo graag een rondje lopen en dat komt er elke keer niet van. We hebben wel een borrel met elkaar op zaterdagavond. Maar ja, dan zie je elkaars werk natuurlijk niet. Dus dat vind ik wel jammer.
2: Nog even een puntje van volgend jaar. Ja. Als je kijkt naar de vorige editie. Ja. Wat kwam er bijvoorbeeld afgelopen keer uit waarvan jullie dachten, nou, dat viel ons nog niet eens tegen. Of nou, dat moeten we misschien toch volgende keer iets anders doen.
1: Ja, nou, de bestelling van het weer. Dat willen we dit keer anders doen. Vorig jaar was het een waanzinnige storm. Dan kon je amper op je benen staan, zo hard waaide het. Dus, maar ondanks dat hebben we toch best heel veel bezoekers gehad. Maar we hebben nu dit jaar, en wat we nu dit jaar hebben gedaan, meer dan vorig jaar, omdat er niet meer budget is, zijn er veel meer mailings uitgegaan. We hebben meer sponsoren. Weet je, wat groeit gewoon ieder jaar. Dus dan is er ook meer geld om meer aan PR te doen, bijvoorbeeld.
2: Zie je ook veel mensen van buiten de stad?
1: Absoluut, ja. Ja. Ik vraag dat wel eens waar mensen vandaan komen. Maar er staat bijvoorbeeld ook een advertentie in de Kunstkrant. En die wordt waanzinnig goed gelezen. Dus dan komen er ook mensen uit Emmen, Apeldoorn. Die komen speciaal, weet ik wat, noem maar wat, voor Rondje Kunst naar Schoonhoven.

0: ateliers die geopend zijn. Werk wat wordt getoond op bijzondere locaties in de binnenstad van Schoonhoven. Het gebeurt allemaal volgend weekend, 3 en 4 oktober... tijdens het tweedaagse evenement Rondje Kunst. De 8e editie. Maar er is meer dan alleen de kunstenaars die hun werken tonen.
1: Dat is wel heel leuk, want dit jaar is bij het Zilvermuseum de start. En die zijn ook super enthousiast. Daar hebben we alle werken staan van de kunstenaars. 1 werk per kunstenaar met het locatienummer erbij. En daar staan mensen die geven de routekaarten uit. Dan ga je op pad. Je kunt linksom en rechtsom. Er zijn 2 routes, zodat er wat meer... Er is spreiding. Dat is ook verschillend met... Vorig jaar hebben we het voor het eerst gedaan. Dat je niet met z'n allen bij 1 kunstenaar staat, maar dat het een beetje verspreid is over de kunstenaars. En dan als je het hele rondje hebt gelopen, dan het is een stempelkaart. Dan lever je je stempelkaart in. En dan maak je kans, ik geloof dat er minstens 5 kunstenaars een prijs inleveren. En dan wordt er geloot. En dan maak je kans op een prijs.
2: Zijn er ook kinderen dat je ziet dat die meedoen met het rondje kunst?
1: We hebben een subsidie gekregen om in het... Museum is een programma voor de scholen van Schoonhoven. Er zijn 8 groepen komen er. En de ene helft van de groep gaat een workshop doen in de zilver... of in de werkplaats in het museum. Die gaan iets met iets maken aan de slag. En de andere helft gaat naar onze kunstwerken kijken in dat museum. En die gaan mee met de VTS, Visual Thinking Strategies... gaan ze aan de slag van met elkaar kijken van hoe kijk je nou anders naar kunst... En zo, dus die scholen die komen dan...
2: Is dat de eerste keer dat ze erbij betrokken worden, de kinderen?
1: Nee, vorig jaar, ik meen dat het vorig jaar voor het eerst was, of het jaar daarvoor. Maar in ieder geval wordt het wel ook weer hier, het wordt steeds groter.
2: Ja.
1: En steeds meer een geoliede machine.
2: Ja. Hoeveel bezoekers verwachten jullie ongeveer dit jaar, als het weer een beetje redelijk is?
1: Ja, nou, ik schat zo rond de 500, als het er niet meer zijn. Dat ligt eraan, die... En 210 is weer afgesloten. Dat zit ons een beetje tegen. Net zoals vorig jaar was dat dus ook zo. Ook dat hadden we verkeerd besteld. Maar nee, dus zoiets. Ik hoop op 1000 natuurlijk. Want het kan maar ineens gaan... Onze Instagram groeit als een gek. Dus het is ook wel wat meer bekend. Ja, elk jaar groeien we. Dus ja.
2: Wanneer is voor jullie als organisatie echt geslaagd?
1: Nou ja, goed. Als je natuurlijk een mooie aantal bezoekers hebt... En als als de reacties positief zijn en de kunstenaars natuurlijk ook enthousiast zijn. Want het is natuurlijk hartstikke leuk. Dat heb ik inmiddels wel begrepen. Je kunt heel mooi atelier hebben. Je kunt echt, en dan ga je zitten. En dan, als er dan niemand komt, dan dat is echt verschrikkelijk.
2: Ja.
1: Dus het fijnste is als het lekker druk is, een beetje doorloopt. Dan is het voor ons een feestje.
2: 2 dagen lang, 3 en 4 oktober. Dankjewel voor de toelichting.
1: Nou, graag gedaan.

antwoord dat de meeste mensen wel geven in hun leven. I do, I do, I do. De formatie ABBA 1975, de afsluiting van het gesprek wat we hadden met Femke Krol over het rondje kunst. 8e editie, volgend weekend 3 en 4 oktober. Maar we zien op de klok dat hij langzaam doortikt, dames en heren. Dat betekent dat we langzaam maar zeker afscheid van elkaar gaan nemen. Dit was hem vanuit Studio Tienland, had u misschien al begrepen. Want we zijn vandaag op Inspiratiedag. Samen met Gert van den Berg. We zitten in het Hilversum Sint-Gooi. We worden goed verwend vandaag. Met ons datje en drugje en andere programma's die ons volgeschoven worden. We gaan het allemaal meemaken. Volgende week is dit radioprogramma er weer. Dan zitten we in de maand oktober. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Voor nu een goed weekend en graag tot volgende week. Dag.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpen Urwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpen Urwaard.
9: Welkom bij de Verhalenstroom. Presentatie Nicole van der Spek. Zij neemt een duik in bijzondere verhalen van schrijvers, dromers en doeners. De Verhalenstroom.

0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Verhalenstroom. Vandaag heb ik Frank Peters te gast, auteur van Het meisje bij het venster en Drenkman. Zijn verhalen zijn spiegels, geen antwoorden. Hij observeert wat mensen doen wanneer zekerheden schuiven. Spanning ontstaat bij niet door actie, maar door wat blijft liggen wanneer woorden ophouden. De ruimte doet de rest. Zijn verhalen nemen hun tijd. Welkom.
1: Ja, goedemiddag Nicole. Ja. Leuk om hier weer te zijn.
0: Ja,
1: voor de tweede keer.
0: Voor de tweede keer, zeker. Maar ik heb het idee dat we nog best een heleboel te bespreken hebben.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Dus dat komt hartstikke mooi uit.
1: Ja.
0: Kun je voor de luisteraars die de vorige keer niet hebben geluisterd, vertellen wie je bent?
1: Ja, zeker. Ik ben Frank Peters. Ik ben auteur van thrillers. Thrillers, eigenlijk schrijf ik op het snijvlak van romans en thrillers. Ik ben geboren in 1962 en ik woon mijn hele leven al in Babberig. Ik zeg altijd, het klinkt een beetje als een plaatsje uit een Harry Potter boek, maar het bestaat echt. Het ligt tegen de Duitse grens. En ook de streek waar ik woon, die speelt een belangrijke rol ook in mijn boeken.
0: En wat betekent schrijven voor jou?
1: Schrijven voor mij? Ja, ik ben pas laat begonnen, in ieder geval met het schrijven van boeken, hè, van thrillers. En schrijven, dat is voor mij een uitlaatklep. En vooral, ik kreeg een aantal jaren geleden problemen met mijn zicht. En op dat moment kon ik moeilijk werken. Op aanraden van mijn broer kocht ik een grote computerscherm, zo'n 34 inch, waarmee ik tekst kon opblazen tot 400%. En daarmee kon ik in principe goed zien. Maar ik kon niet naar mijn werk toe, kon ook niet rijden. En op dat moment besloot ik eigenlijk om een boek dat ik al heel lang in mijn hoofd had. Ik had een verhaal al misschien wel 20 jaar in mijn hoofd. Dus ik besloot dat op te schrijven. Ik had wel ervaring met het schrijven van songteksten. Ik schrijf songteksten voor onze band.
0: Wat leuk.
1: Dus die ervaring had ik wel. Ik heb wel eens wat geschreven voor een historisch tijdschrift. En voor mijn werk natuurlijk heel veel geschreven. Maar ja, dat is technisch proza, hè, zeg maar. Dat is totaal anders. Maar toen ben ik eigenlijk op die manier aan het schrijven geraakt.
0: Ja.
1: En sindsdien niet meer losgelaten.
0: Niet meer losgelaten, want hoeveel boeken heb je inmiddels geschreven?
1: Ja, ik heb er twee uitgebracht. Mijn derde boek is af en dat verschijnt 13 november.
0: Oh, spannend.
1: Dus dat is al snel. Ja, ik heb vandaag de cover teruggekregen van de drukker. En de corrector is op dit moment de tekst aan het nakijken. Die verwacht ik volgende week terug, de definitieve tekst. Dan moet ik het zelf nog een keer nakijken. En dan gaat het naar de drukker en 13 november komt mijn derde boek uit.
0: Jeetje, kan je al een beetje een tipje van de sluier oplichten of is het nog top secret?
1: Nou, ik kan er wel iets over zeggen. Hè. We gaan een beetje van de hak op de tak, maar dat geeft op zich niks. Ik heb een aantal boeken geschreven. Ik heb twee boeken geschreven over over hetzelfde duo. Het is in feite een trilogie geworden, alhoewel het verhaal... De verhalen zijn wel individueel per boek. Het gaat de hele tijd om een ander verhaal. Maar het gaat meer om de ontwikkeling van de hoofdpersoon. Dat vind ik ook veel belangrijker dan waar het plot brengt.
0: Ja.
1: En in de eerste twee boeken, tussen die hoofdpersonen is het altijd een beetje duwen en trekken. Hè. Soms dan trekken ze naar elkaar en dan duwen ze elkaar weer een beetje weg. En in mijn derde boek, daar krijgt de hoofdpersoon last van... Van wat problemen, mentale problemen. Waardoor het niet meer helemaal zeker is van... Hij is zelf ook niet helemaal zeker meer of wat hij vertelt en wat hij denkt, of dat waar is of niet waar is.
0: Okay.
1: En dat leidt ook weer een beetje tot verwijdering, tot afstand. Maar dat is niet helemaal duidelijk. En dat is voor hemzelf al niet helemaal duidelijk. Voor zijn partner. Mijn hoofdpersoon heet Rick Wolters. Zijn partner is Sandra Molenaars. Voor haar is het niet helemaal duidelijk, maar voor de lezer zeker ook niet.
0: Nee. En dit boek staat dan op zichzelf of is dit een vervolg van een van je andere boeken?
1: Nou, het staat op zichzelf, want ik schrijf al mijn boeken zo dat ze afzonderlijk kunnen worden gelezen.
0: Ja.
1: Maar er spelen wel dingen door die al in de vorige boeken genoemd zijn. Dus lezers zeggen wel eens van ja, je kunt de boeken echt goed afzonderlijk lezen. Maar om ze in de juiste volgorde te lezen, dat geeft dan net iets meer waarde om. Omdat je dan iets weet wat je anders misschien gemist hebt.
0: Ja, is dat een bewuste keuze om het een soort van door te laten lopen, je boeken?
1: Ja, dat is een bewuste keuze. En ik ben onafhankelijke schrijver, maar niet zo commercieel, dus mijn vreemd natuurlijk. En maar ik heb wel gedacht toen ik mijn eerste boek uitgaf van als daar een soort cliffhanger in zit en daar zit een hint naar een vervolg in. Ja, dan willen mensen wel graag weten van ja, hoe gaat het dan verder met die personen.
0: Ja.
1: Dus daarom heb ik het in eerste instantie gedaan. En ook in mijn derde boek weer, daar zitten wel wat links naar het vorige boek in. Dus voor mensen die ze allemaal gelezen hebben, is het zeker leuk om die ontwikkeling te zien.
0: Ja.
1: Maar mocht je dat niet gedaan hebben, dan kun je rustig met boek 3 beginnen. En dan denken van nou wil ik ook weten.
0: Ja.
1: Hoe het in boek 1 en 2 is gegaan.
0: Ja, ja, ja. En houdt het dan op bij boek 3?
1: Met mijn hoofdpersoon houdt het in principe op. Voor mij is het belangrijk hoe die personen zich ontwikkelen. Mm-hmm. De karakterontwikkeling. En ik had echt het idee na het derde boek. Ja, dan is dat verhaal verteld.
0: Ja.
1: En ik wil mezelf niet herhalen. Niet hetzelfde boek nog een keer vertellen. Ja, weet je. Baantje, dat zijn hele mooie boeken, maar ja, de structuur is bijna in ieder boek hetzelfde.
0: Ja.
1: En dat wil ik niet. En mijn eerste boek dat gaat over de zoektocht naar een schilderij van Vermeer.
0: Ja.
1: Ja, ik wil niet in mijn vierde boek een schilderij van Rembrandt gaan zoeken.
0: Nee. En je noemt jezelf een auteur van het introspectieve noir. Wat bedoel je precies daarmee?
1: Nou, het is zo dat mijn boeken die gaan heel erg over, over de beleveniswereld van de hoofdpersoon. Vooral van Rick Wolters. Die zit heel dicht in zijn hoofd. Dus het gaat heel veel over wat hij voelt bij de verhalen. En het plot, dat is voor mijn hoofdpersoon maar zelden heel erg belangrijk. Dat gaat een beetje langzaam op. En hij onttrekt zich vaak ook aan de plotontwikkelingen. Dus wat dat betreft is het wel introspectief. En het noir, dat zit echt in de donkere gelaagdheid. Kelders, donkere werelden, grensgebieden. Daar hou ik van om daarover te schrijven. Dus er zit een donkere laag in die boeken.
0: Ja, ja. Want je zegt dat, hè? Je schrijft wel over wat mensen meedragen. Wat precies fascineert je daaraan om dieper te gaan?
1: Ja, voor mij is het altijd belangrijker van wat mensen voelen dan wat mensen meemaken. En valt mij altijd op van die wereld die is zoals die is. En die zou eigenlijk objectief moeten zijn voor iedereen. Maar toch ervaart iedereen dezelfde wereld op een andere manier.
0: Mm-hmm.
1: En datzelfde geldt voor ruimtes. Hè. Ik schrijf heel veel net wat ik zeg over ondergrondse kelders en over kastelen. En die ruimtes, die zijn nooit neutraal. Ik gebruik vaak dezelfde ruimte. Bijvoorbeeld in mijn eerste boek, daar komt een kasteel voor in Duitsland. En dat kasteel, daar kom je in 3 verschillende tijdvakken. Je komt daar rond 1660, je komt daar rond 1780 ongeveer en je komt daar in deze tijd. En in principe, neutraal, zou die ruimte hetzelfde zijn. Maar toch is voor de personen die daarin bewegen, betekent die ruimte steeds iets anders. En dat fascineert mij een beetje. Hè? Dat plekken eigenlijk op zich onveranderlijk zijn. Maar dat het voor iedereen net iets anders betekent.
0: Ja, ja. En ga je dan ook op onderzoek uit op die plekken?
1: Ja, ik doe heel veel research. Voor al mijn boeken en op verschillende manieren. Ik lees me natuurlijk in. Hè. Mijn eerste boek dat ging over, net wat ik zeg, de zoektocht naar een schilderij van Vermeer. Dus ja, dan lees ik me echt in de 17e eeuw, omdat ik voor mezelf die wereld goed wil schetsen.
0: Ja.
1: En dan moet ik in mijn hoofd moet ik de hele wereld kennen. En daar eigenlijk moet je je verhaal uithalen. En om een verhaal eruit te halen, ja, moet je wereld veel groter zijn. Ja, uiteindelijk blijft er maar een klein gedeelte blijft daarvan over. Dus dat is eigenlijk het onderzoek dat ik thuis kan doen. Maar daarnaast is het onderzoek ter plaatse is ook heel belangrijk.
0: Ja.
1: Want je kunt een plaats, mijn eerste boek dat gaat over een plaatsje in Duitsland. En je kunt online kun je natuurlijk die plaats opzoeken. Je kunt op YouTube kun je filmpjes kijken, hoe ziet dat eruit. En je kunt foto's kijken. Maar de ervaring, die krijg je pas op het moment dat je daar loopt.
0: Ja.
1: Op het moment dat ik daar was in dat plaatsje, ik had het eigenlijk opgezocht. Ik wist dat het aan een rivier moest liggen. Ik wist dat het ergens in de buurt van Dillenburg moest zijn, omdat er een relatie moest zijn naar het huis van Nassau. Er moest een kasteel zijn. Dus ik heb net zo lang gegoogeld tot ik een plaatsje vond dat daaraan voldeed. Toen dacht ik van ja, maar dan moet ik er eerst wel zelf gaan kijken van, is dat dan ook de plaats die ik bedoel? En hoe ziet dat eruit?
0: Ja.
1: En als je daarna komt, dan blijkt het zo'n heel klein ingeslapen stadje te zijn.
0: Ja.
1: En door die sfeer, door dat ingeslapen en wat aftandse centrum dat daar is, krijg je een beter gevoel bij hoe je verhaal dan moet lopen.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat vond ik heel belangrijk.
0: Ja, dus dat neemt eigenlijk ook een heel groot deel van je tijd in beslag voordat je misschien überhaupt gaat schrijven.
1: Ja, we hebben het geluk dat ik voor mijn boeken altijd dicht bij huis blijf.
0: Oh ja.
1: Ik zei al, ik moet een keer een boek schrijven over de Canarische eilanden,
0: ja,
1: of de Bahama's.
0: Ja, maar ja.
1: Dat is er nog niet van gekomen.
0: Nee.
1: Dus mijn boeken spelen ook voor een groot gedeelte in de omgeving af. En daarvoor heb ik dan weer het geluk. Ik ga iedere zondag, ik heb drie kinderen. Ik heb twee zoons, een tweeling en ik heb een dochter. En met mijn zoons ga ik iedere zondagochtend, bijna iedere zondagochtend, gaan we lopen hier in de buurt.
0: Ja.
1: En tijdens die wandelingen bespreken we ook vaak mijn verhalen.
0: Oh, wat goed.
1: Dus dan vertel ik wat ik aan het schrijven ben en ze geven input en we komen dingen tegen. Dus heel veel van die dingen die we tegenkomen tijdens die wandelingen, die komen terug in mijn boeken.
0: Ja, ja.
1: Locaties en plaatsen en gesprekken die we hebben tijdens die wandelingen, die komen soms letterlijk terug in mijn boeken.
0: Ja, want kijk je ook anders naar de wereld sinds je boeken bent gaan schrijven, of had je altijd al zo'n observerende blik?
1: Ja, die heb ik altijd al wel gehad. Hè. Ik zeg altijd, ik ben meer observator dan deelnemer. Hè. Als er dan iets aan de hand is, dan merk je dat je sneller zit te kijken van wat er allemaal gebeurt, dan dat je zelf meedoet in wat daar gebeurt.
0: Ja.
1: En ik denk dat heel veel auteurs dat wel herkennen, hoor. Dat je altijd wat aan de zijlijn aan het observeren bent.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar je tijd voor neemt.
0: Ja, want u vertelde net aan het begin van het gesprek dat je last kreeg van je zicht.
1: Ja.
0: Merk je dan dat je andere zintuigen het soort van gaan overnemen?
1: Nou, echt overnemen niet, hè. Want
0: nee.
1: Volgens mij kan dat niet helemaal. Met mijn zicht op zich, ik kan wel zien.
0: Ja.
1: Alleen heel moeilijk in details, hè. Want
0: ja.
1: Ik hoef niet helemaal in detail te
0: gaan.
1: Nee. Ik heb daar in principe nog steeds last van. Maar ja, goed, met iedere handicap is het zo. Een poosje heb je daar last van.
0: Mm-hmm.
1: Als je een duim mist, dan heb je daar waarschijnlijk 2 jaar last van. En dan is het gewoon een deel geworden van je leven. Hè? Zo kijk ik daar ook maar naar. Dus ik merk wel, niet zozeer dat andere zintuigen het overnemen, maar wel dat je handiger wordt in een heel groot scherm te gebruiken.
0: Ja.
1: En op die manier toch te schrijven.
0: Ja, het is niet zo dat je op een andere manier gaat observeren.
1: Nee, daar heb ik nog geen. Weet je, ik kan wel een voorbeeld opnoemen. Je gaat beter letten als je bij een koffieautomaat staat.
0: Ja.
1: Dan merk je ineens dat hij geluiden maakt.
0: Ja, ja, dat
1: op het moment
0: ik
1: dat hij klaar is. En heb je daar nooit op gelet.
0: Nee,
1: hè? Dus ook dat, dan merk je wel dat de wereld dan iets anders draait.
0: Ja.
1: Maar dat is echt maar op klein niveau. Hoor. Daar ben ik niet mee bezig.
0: Nee. Je hebt bijzondere nummers meegenomen. En het eerste lied wat we gaan draaien is Windfall. Kun je iets vertellen over het nummer en wie het zingt?
1: Ja, nou dat nummer, ik heb een familieband. Samen met mijn twee zoons en met mijn broer spelen we in een band. En daar hebben we dat nummer mee gemaakt. Windfall heb ik geschreven, ik heb het gezongen, ik heb gitaar gespeeld en gedrumd. Het nummer hebben we geschreven omdat we iets wilden doen voor het Kika-fonds.
0: Okay.
1: Dus de opbrengst die we voor dat nummer hebben gekregen, volgens mij was dat €1000 hebben we uiteindelijk opgehaald, die hebben we geschonken aan het Kika-fonds. En dat is ook eigenlijk een beetje het thema van het nummer. Het nummer gaat over vallen en weer opstaan.
0: Okay.
1: Je knieën vallen, toch weer overeind komen. Want je merkt vaak dat mensen in zo'n situatie, dat je denkt van nou, die hebben het heel erg moeilijk, dat ze toch vechten, toch doorgaan. En om die mensen een beetje, vooral de kinderen, want het, daar ging de opbrengst ook naartoe. Je merkt vaak dat daar gewoon die levenslust in zit en die kracht om toch door te gaan. En die wilden we een beetje een hart onder de riem steken met dit nummer.
0: Mooi, we gaan hem draaien.
1: Is goed.
0: Ja.

0: Dat was Crescent Moon. Volgens mij had ik niet eens de naam genoemd van de band.
1: Maar nu wel.
0: Nu wel, ja. Treden jullie veel op?
1: Nou, we zijn echt een studioband.
0: Oké. Okay.
1: Dus wij oefenen iedere zaterdag en we steken heel veel tijd in het opnemen van nummers. We hebben 3 albums uitgegeven. Maar we vinden het eigenlijk veel leuker om gewoon in de studio bezig te zijn en die nummers goed op te nemen.
0: Ja.
1: Optreden, dat zit er niet in.
0: Nee,
1: helemaal niet meer, want nou ben ik veel te druk met mijn boeken.
0: Met de boeken, ja. Nou ja, het klinkt in ieder geval klinkt goed.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, en je vertelde net dat je eigenlijk de ontwikkeling van de hoofdpersoon eigenlijk belangrijker vindt dan het plot.
1: Ja.
0: Is wel heel opmerkelijk dat je wel een prijs hebt gewonnen voor het plot van Drenkman.
1: Ja, dat is dan weer, staat een beetje in tegenstelling op zich.
0: Ja.
1: Maar weet je, misschien ook wel niet helemaal. Hè, want je kunt een plot natuurlijk op 2 manieren definiëren. Je kunt zeggen van nou, het plot dat is het verhaaltje, hoe ga je van A naar Z. Maar ik denk dat de jury wel heel goed gekeken heeft naar de gelaagdheid van het verhaal. En gezien heeft dat het verhaal dat ik vertelde, dat op verschillende niveaus zich afspeelt. Er is een algemeen plot in mijn tweede boek. Het ging over Drenkman. En dat gaat over misstanden in de farmaceutische industrie. Waarbij er komt een klokkenluider van een bedrijf in België. Die komt bij Rick en Sandra met een verhaal dat er iets fout is gegaan met de ontwikkeling van het medicijn. Of dat dat fout gaat en of ze willen helpen om dat probleem aan de kaak te stellen. Dus dat gaan ze doen. Maar daaronder speelt eigenlijk een jeugdtrauma van Rick heel erg mee. En gaandeweg het boek gaat voor hem in ieder geval steeds meer de focus naar zijn jeugdtrauma. En te kijken van wat is er precies gebeurd. Want zijn broer is namelijk verdwenen toen hij 12 was. En zijn broer was 17 en zijn broer verdween spoorloos. En tijdens het onderzoek krijgt hij steeds meer

0: misschien wel dat je personen en je hoofdpersoon, dat die ineens dingen gaan doen of richting op gaan. Dat je zelf denkt van waar gaan we nu naartoe?
1: Ja.
0: En dat vind ik zelf het mooiste van schrijven. Hè? Op het moment dat je bezig bent en je gaat door dat proces heen. En dan wordt het net als droom. En dan komt er iets op papier te staan waarvan je zelf niet weet waar dat nou precies vandaan komt.
1: Nee.
0: Want dan staat iets heel anders ineens dan dat jij gedacht had dat je zou gaan schrijven.
1: Ja, ja.
0: En die persoon die ging zijn eigen leven leiden. En daarom is die Rick Wolters, de hoofdpersoon uit het boek. Ja, die is. Ik denk zelf dat ik vriendelijker ben dan mijn hoofdpersoon.
1: Ja.
0: Want die gaat af en toe. En misschien zoek je ook zelf wel ook een beetje je donkere rand van je karakter op. Hè, om dat wat meer naar voren te laten komen. Maar mijn hoofdpersoon is niet altijd ook de vriendelijkste of de aardigste man voor zijn omgeving.
1: Nee. Want kun je dan nog wel als schrijver van zo'n personage houden als je weet dat iemand slechte dingen doet?
0: Ja, ik denk ook dat de schrijvers wel herkennen. Ik heb de antagonisten geschreven, hè? De bad guys. En ook van die hou ik. Hè? Want dan denk ik van wat een heerlijk gemeen iemand is dat dan toch. Hè? Dus ook daar leef je in. Want ik denk van wat je ook schrijft of welk persoon je ook schrijft. Er moet iets van die persoon moet in je zitten. Anders kun je dat nooit, kun je dat nooit opschrijven.
1: Nee.
0: Dus ik denk dat je echt met schrijven naar alle uithoeken van je geest gaat. Wat dat betreft.
1: Ja. Het schrikt dat je de mensen in je omgeving ook wel eens af. Dat ze denken. Wat
0: ze tegen mij vertellen.
1: Nee, wat gaat er in je hoofd om?
0: Nee, maar ik denk wel dat ze af en toe wel denken van hij is wel heel erg stil bij de koffie. Hè?
1: Ja.
0: Want dan ben je toch, je bent toch vaak aan het denken of met iets anders bezig. Dus ik denk wel dat ik vaak, dat je wat stil bent in de omgeving. Ook op, misschien herken je dat ook op feestjes of wat
1: zeker.
0: Dan ook. Dat is nou eenmaal met wat introverte schrijvers. Die zitten toch vaak in hun eigen, of vaak. Geregeld in hun eigen wereld.
1: Jazeker. En wat ik dan zelf wel eens meegemaakt heb, als mensen dan mijn boek lezen, hebben ze zoiets van: wat? Komt dat uit jouw hoofd? En dat hadden we helemaal niet achter je gezocht.
0: Ja,
1: en,
0: dat hoorde ik ook wel. Ja.
1: Ja.
0: Nou, waar komt dat vandaan?
1: Waar komt dat vandaan, inderdaad? Van, moeten we vrezen? Of,
0: ja, dus er zitten diepe krochten zitten er.
1: Ja.
0: Achter. Ja.
1: Want wat maakt voor jou een personage interessant? Is dat de kwetsbaarheid of juist die duistere kant?
0: Nou, voor mij is het vaak een beetje onvoorspelbaarheid. Want ik geloof niet zo dat mensen heel erg in een hokje zijn te plaatsen. Dus af en toe moet een persoon iets doen dat een beetje afwijkt van wat je eigenlijk verwacht. Dus dat spreekt me wel aan. Kwetsbaarheid ook. Dat spreekt me ook heel erg aan. Dat komt ook gewoon terug bij mijn hoofdpersonen. Hun eigen kwetsbaarheid. Of dat ze iets doen wat een ander kwetst. Hè. Dat kan natuurlijk ook. En dat vind ik ook wel belangrijk. Dus hoe werken relaties? Hè? Als je iets roept tegen iemand. Ben je dan bewust wat dat doet met een andere persoon?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dus dat gebeurt ook wel in mijn boek. Hè? Dat ze iets roepen en dan daar later spijt van hebben.
1: En het zit hem dan ook bij jou juist ook in het kleine. In het eigenlijk ook wat er eigenlijk niet verteld wordt.
0: Ja, zeker. Ook dat is. Dat speelt zeker mee in mijn boek. Hè? Ik merk ook wel dat ik wat dat betreft, je groeit natuurlijk wel als auteur, dat merk ik wel. En dat je, vooral in je eerste boek, daar wil je nog heel veel dingen uitspellen en heel veel dingen vertellen die eigenlijk niet nodig zijn om te vertellen. Hè? En, dus, en hoe langer dat je schrijft, hoe minder woorden dat je nodig hebt, of hoe meer je de situaties laat spreken en de handelingen laat spreken, zonder daar een verklaring bij te zetten.
1: Ja,
0: zonder nog eens even uit te leggen wat die lezer daar dan precies van moet vinden.
1: Ja, ja.
0: Ik denk vooral in mijn derde boek, daar is dat nog duidelijker. Daar laat ik daar altijd interpretatie.

0: En de bedoeling laat ik aan de lezer over. En die probeer ik niet uit te leggen. Ik probeer ook moreel om gewoon objectieve verhaal neer te zetten. En ik weet wel heel goed wat een lezer daarvan zal vinden. Maar ik stuur hem niet bewust in die richting.
1: Nee, want wat denk je dat de lezer daarvan gaat vinden?
0: Nou, in mijn derde boek, daar zitten wel personen in dat je denkt als lezer van... beseffen die personen echt hoe ze in elkaar zitten. Mm-hmm. En ook in mijn derde boek, ik kan nog een tipje van de sluier oplichten. Het heeft te maken met roofkunst en met Russische avant-garde kunst van voor de Tweede Wereldoorlog, die in de Tweede Wereldoorlog wordt gestolen.
1: Ja.
0: Maar je ziet heel veel van die moraal van net voor de Tweede Wereldoorlog. Die moet herkenbaar zijn bij mensen als ze dat projecteren op wat er, hoe de wereld tegenwoordig in elkaar zit.
1: Mm-hmm.
0: En dan blijkt eigenlijk, voor mij in ieder geval, dat je altijd gedacht hebt dat dat een hele afgescheiden wereld is. En dat dat een andere wereld was en dat dat andere mensen waren.
1: Ja.
0: Maar dat is helemaal niet zo natuurlijk.
1: Nee.
0: Mensen zijn mensen, daar zit niet zoveel verschil in. Je kunt niet zeggen... De Duitsers in 1932 of de Japanners in 1930, dat waren andere mensen dan dat wij zijn.
1: Nee. Het zijn dezelfde mensen met dezelfde verlangens en wensen.
0: En dat is van de ene kant is dat natuurlijk een beetje beangstigend.
1: Ja.
0: Van de andere kant is dat ook wel een, denk ik ook wel weer een waarschuwing dat je het verleden niet kunt zien als iets wat afgesloten is.
1: Nee.
0: En wat niet meer terugkomt.
1: Nee. Ik luister best wel veel podcast. Ook over keuzes die mensen in de oorlog gemaakt hebben.
0: Ja.
1: En dan wordt er inderdaad ook gezegd, hè, van nou, dat is iets wat we nooit meer willen. Maar wat je zegt, hè, van het speelt natuurlijk nog steeds. Keuzes die mensen maken, een kant die mensen kiezen.
0: Ja.
1: En dat blijft natuurlijk. Dat blijft natuurlijk gewoon actueel.
0: Ja, nou ja, en wat ook in mijn boeken speelt is van heel vaak een glijdende schaal. Op welk moment beslis je tot hier en niet verder?
1: Ja.
0: Op welk moment ga je niet meer mee? Twee van mijn boeken, er komt iets van een Milgram-experiment in de voren. Ik weet niet of je dat kent.
1: Nee.
0: Maar het Milgram-experiment, dat is... op een gegeven moment werden mensen gevraagd om... mensen te beoordelen en te zeggen van als die mensen een verkeerd antwoord gaven op een vraag, dan moesten ze op een knop drukken om die mensen een stroomstoot toe te dienen.
1: Ja.
0: En zolang daar iemand in een witte jas bij in de kamer stond en die zegt van u kunt gewoon op die knop drukken, dan drukt gewoon 80% van de mensen die drukt op die knop omdat ze denken van er staat hier iemand die er verstand van heeft,
1: ja.
0: Iemand met gezag,
1: mm-hmm.
0: Dus ik ga mee.
1: En, ja.
0: Bijna niemand durft op zo'n glijdende schaal te zeggen van, je stopt het.
1: Ja.
0: Dus, en dat is gewoon hartstikke lastig. En die moeilijkheid heb je zelf iedere dag. Zeg je van, wanneer neem ik stelling en wanneer zeg ik van, dit gaat voor mij te ver. Of dit wil ik niet meer.
1: Ja.
0: Of haal je je schouders op en denk je van, niemand neemt stelling, dus dat doe ik het ook maar niet.
1: Nee. En dat is heel menselijk natuurlijk.
0: Dat is heel menselijk, ja. Maar dat speelt wel heel erg in mijn boeken. Dat thema, dat speelt veel door in mijn boeken.
1: Ja, interessant hoor. je zei net al, je derde boek komt uit.
0: Ja.
1: Schrijf jij snel of neem jij echt de tijd voor je boeken?
0: Ik neem echt de tijd, want ik zeg al... Ik heb dus vanwege de oogprobleem kan ik niet heel erg lang achter elkaar schrijven. Maar ik heb wel een hele goede discipline. In de zin dat ik iedere ochtend vroeg opsta. Ik ben altijd tegen 6:30 ben ik wel op. En ik neem dan altijd eerst een uur, anderhalf uur, dat ik schrijf. En weet je, als je 100 woorden schrijft per dag, dan is het toch 365 keer 100 die je per jaar schrijft. Hè? En 200 woorden, dan is dat het dubbele. Dus je hoeft niet zoveel te schrijven op een dag om toch heel veel te schrijven in een jaar. Dus en die discipline die is voor mij wel heel belangrijk om gewoon naar iedere dag mee bezig te zijn. En niet alleen woorden tikken hoor, ook wel research doen, dingen opzoeken. Dus het is niet alleen maar de woorden neerzetten.
1: Nee.
0: Maar met die discipline kom ik een heel eind. Ik heb dus het derde boek, dat is nu klaar. En mijn vierde boek, daar ben ik ook alweer een eind op weg.
1: Oké, mooi.
0: Maar dat heeft een heel ander thema. Daar kan ik ook nog niks over,
1: zeggen. Dat is nog
0: mijn derde boek afwachten.
1: Ja.
0: Maar dat heeft dus andere personen. En dan vind ik ook wel weer prettig om gewoon weer met een schone lei te beginnen en iets anders te verzinnen.
1: Ja. Want soms heb je ook gewoon tijd nodig, hè, om afscheid te nemen van een boek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, we hadden daar tijdens het nummer spraken we natuurlijk nog even door. Ja. Dat gaf ik dat ook al aan. Daar heb ik gewoon ook tijd voor nodig. Op het moment dat je een boek heel lang met personen bezig bent en die personen kent. Dan is het niet zo makkelijk om dat boek weer aan de kant te schuiven en ergens anders aan te beginnen.
1: Nee.
0: Omdat dat verhaal zit nog in je hoofd, de personen zitten nog in je hoofd. Dus dat heeft echt wel tijd nodig om die knop om te zetten.
1: Ja.
0: Maar wat mensen ook vaak niet weten, is dat op het moment dat jij een boek uitgeeft, dan heb je het zelf, heb je het een half jaar daarvoor, ben je er al bijna klaar mee.
1: Ja, en dan kan je weer gaan schrijven.
0: Ja.
1: Dat is ook zo. We gaan naar het volgende nummer. Dat is ook van jouw band.
0: Ja.
1: Crescent Moon. Lighthouse. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, Lighthouse, dat heb ik samen met... Tegenwoordig schrijf ik samen met mijn zoon de meeste nummers. En Bas. En die is wat muzikaler dan ik. Ik ben wel van de structuur in nummers. Hij is virtuozer en beter in staat om mooie akkoordschema's te maken. Maar dit nummer hebben we samen gemaakt. De melodie hebben we samen geschreven op vakantie, in ons vakantiehuisje. Mm-hmm. De tekst hebben we ook samen gemaakt. En Lighthouse, het gaat eigenlijk over een vuurtoren. Meer als baken voor mensen. Er is altijd een lichtpunt waar je naartoe kunt trekken. En een lichtpunt waar je aan op kunt trekken. En daar gaat dit nummer eigenlijk over.
1: Mooi, we gaan luisteren.
0: Yeah.

0: Dat was Lighthouse. Leuk hoor. Echt, ja, even heel andere muziek.
1: Ja, dus ja. Met plezier gemaakt.
0: Ja, dat hoor je ook wel. Ja, we hadden het tijdens het beluisteren van het nummer even over hoe belangrijk muziek is. Ook eigenlijk voor jou en voor je personages. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou goed, we hadden het daar net ook al even over. Hè. Met muziek geldt ook weer hetzelfde als met de ruimte en met de omgeving. Hetzelfde nummer betekent voor iemand anders betekent het iets totaal anders. Omdat het altijd met emotie gepaard gaat. Dus muziek is wat dat betreft ook voor iedereen op een andere manier in te vullen.
0: Ja.
1: In mijn boeken speelt muziek een grote rol. Omdat muziek vaak een onderdeel is van hoe de hoofdpersonen op elkaar reageren. Dat wordt meegenomen. Ik maak eigenlijk voor ieder boek maak ik voor mezelf een nieuwe playlist. Ik luister naar bepaalde nummers. En die nummers die ik op dat moment luister, die komen terug in mijn boeken. In Drenkman luister ik op dat moment heel veel naar dingen als Deep Purple. Pink Floyd was ik aan het luisteren, Black Sabbath. Dus die nummers die komen ook dan weer terug in het boek. Die zitten verweven in het verhaal. Hè? Of die luister je en dan neem je dat mee in het verhaal. Ja, dus wat dat betreft is muziek belangrijk, maar ook voor de verhaalstructuur. Ik vind het mooi als muziek dat daar dynamiek in zit. Rustige stukken, snelle stukken, hard, zacht. Compositie. En ik probeer ook in mijn boeken die muzikale compositie, die probeer ik wel een beetje vast te houden. Ik denk dat ook dat voor lezers misschien wel herkenbaar is.
0: Mm-hmm.
1: Nummers hebben een bepaalde structuur, muziek heeft een bepaalde structuur. En een boek heeft natuurlijk ook een structuur nodig.
0: Ja.
1: En, ik kreeg dat eens terug ook van een recensent die zegt van ja. Het voelt als een compositie. En dat vond ik wel een mooi compliment.
0: Ja, mooi is dat. Ja, ja. Ja. Ja, ik vertelde ook al tijdens de muziek dat in mijn eerste boek ik elk personage een eigen nummer gaf. Of in ieder geval dat ik op zoek ging naar welk nummer het beste bij het personage paste.
1: Ja.
0: Om die diepgang te geven aan een personage.
1: Ja, en Je leert ook je personages kennen.
0: Ja.
1: Als je weet van welke muziek ze houden. Hè?
0: Ja.
1: Dus dan, ook dat, daarvoor is dat belangrijk. En daarbij, kijk, de albums die we gemaakt hebben, dat zijn eigenlijk conceptalbums. En dat waren al muziekalbums die rond een bepaald thema waren geschreven. Dus die teksten, ook daarvoor heb ik heel veel research eerst gedaan. Omdat de teksten van de verschillende nummers over hetzelfde thema moesten gaan.
0: Ja.
1: Dus ook die albums, de teksten zijn daarvan eigenlijk al als een soort verhaalvorm geschreven. En toen ik het tweede album had uitgebracht, toen zei mijn moeder van misschien moet je nu eens een boek gaan schrijven.
0: Ja, ja. En dat heb je gedaan.
1: Ja.
0: Wat zou je je lezers graag willen meegeven? Of wat zou je graag willen achterlaten aan jouw lezers als ze jouw boek hebben gelezen?
1: Ik zou graag, wat ik liefste wil, is dat mijn lezers wat kritischer worden naar de wereld toe. Dus dat ze beseffen dat alles wat ze zien, dat je dat op verschillende manieren kunt interpreteren. En dat je altijd dat je eigen keuzes tot iets leiden. En dat klinkt een beetje, ja, misschien een beetje hoogdravend, maar er zit wel iets achter dat. Ja, dat keuzes, dat die iets betekenen.
0: Ja.
1: Dus, en dat vind ik belangrijk. Maar het allerbelangrijkste vind ik eigenlijk dat mensen het boek dichtslaan en denken van, ik heb een heerlijk verhaal gelezen.
0: Ja,
1: dat vind ik nog het allerbelangrijkste.
0: Ja, want,
1: met alle lessen.
0: Ja, en stel dat mensen denken, hey, ik ben toch echt wel geïnteresseerd in het lezen van jouw boeken. Waar kunnen ze jouw boeken vinden?
1: Nou, mijn boeken zijn, we hebben het niet over gehad, maar ik ben een zelfuitgevende auteur. Hè? Dus ik heb een eigen uitgeverij. Maar mijn boeken zijn in alle bibliotheken te vinden, op Kobo. Dus iemand die een Kobo-abonnement heeft, kan mijn boeken lezen. En daarnaast zijn ze online bij iedere boekhandel te verkrijgen. En bol.com, ook nog op mijn eigen site. Maar overal waar je boeken kunt kopen, online, daar kun je mijn boeken ook kopen.
0: En dan binnenkort je derde boek.
1: Ja.
0: Spannend.
1: Ja, dus kijk er naar uit. Ik vind het zelf voor mezelf mijn beste boek. Dus dat is altijd fijn om... om in ieder geval te weten voor jezelf. Dat je denkt van wat ik nu heb geschreven, dat vind ik beter dan mijn andere boeken.
0: Ja, het wordt natuurlijk alleen maar beter. Je wordt als schrijver beter.
1: Absoluut, ja.
0: Dus uiteindelijk ga je natuurlijk altijd nog betere boeken schrijven.
1: Ja, hopen dat de lezers dat ook vinden.
0: Ja. Dat nou, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het gesprek. En heel veel succes wensen met je derde boek.
1: Ja, dankjewel. Nou, heel leuk om hier te zijn in de uitzending. Ook heel fijn dat ik uitgenodigd was.
0: Ja.
1: Veel succes met je uitzendingen, natuurlijk.
0: Dankjewel.
1: En, tot een volgende keer.
0: Ja, tot de volgende keer als het vierde boek uitkomt.
1: Is goed. Ja.
0: Fijne middag.
1: Fijne middag.
0: Doei, doei.

0: nothing happened.
1: Ik ben alweer aan het einde gekomen van Verhalenstroom. Ik wil mijn gast bedanken. Ik vond het een heel interessant gesprek. Ik wil mijn luisteraars bedanken. Een fijn weekend en tot snel bij de volgende aflevering.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2:00.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Fysiotherapie Lek en IJssel, Geodes BM Netherlands, handelsonderneming EA van Buren, Heineken, het Koetshuis Party en Catering Service en tot slot Inter Fastfood.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Krimpenerwaard Sport. Met Roel Nijholt.
8: Horen we jou wel?
9: Nee, volgens mij ook niet. Ja, ik hoor mezelf wel, een beetje. Iets zachtjes, trouwens.
8: Hè?
9: Ja, nu hoor ik jou ook.
8: Ja?
9: Ja.
8: Ja. Ja.
9: Ja.
8: Ja. Ja.
9: Goedemiddag, luisteraars. Op deze mooie, wat is het, week 39 overigens. 4:25 en... Welkom bij RTV Krimpenerwaard Sport, waar wij vandaag natuurlijk weer het nodige sport aan u gaan melden. Ja. Melden over het voetbal natuurlijk, maar ook natuurlijk kijken we met een linker oog even naar Azerbeidzjan, waar op dit moment, nou, dat weet Roel eigenlijk wel. Roel, welkom bij je.
10: Ja, ik ben er vanaf vanmorgen al, maar ja. De Formule 1 is volop bezig, zit op het helft van de wedstrijd en zojuist is er eentje flink in de muur geklapt, dus iedereen er volop pitstops nou en Max ligt ligt op dit moment derde.
9: Oké, ja, Russell de 1, hè?
10: Ja, Russell de 1.
9: Met zijn Mercedes. Wat gaan we vanmiddag doen? Nou, we gaan in ieder geval 4 live wedstrijden doen. We zitten onder andere bij Groot Amers tegen Schoonhoven. De wedstrijd die begint om 3:00. Om 2:30 hebben we per Kou Helikum, waar Hans Paling ons alles gaat vertellen. We zitten ook nog bij Haastrecht tegen IJsselmonde. En we hebben ook nog natuurlijk Pekau, waar we ook zitten. En daar zit Hans Paling van ons bij Pekau Helikum. We gaan eerst voor het opstelling bij Delftallen. Gaan we naar Haastrecht, volgens mij, waar John Jansen ons kan vertellen hoe dat allemaal precies zit. Haastrecht dat vorige week goed gedaan hebben met 3 punten uit 1 wedstrijd. En Helikum moet daar toch in ieder geval even nog bij passen. Maar dat gaat het natuurlijk ook doen vanmiddag. Zal het zeker goed gaan met die wedstrijden. Voorlopig hebben wij hier John Jansen. John, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag hier op Zonovergoten Sportpark Wilgenoord. De tweede wedstrijd van de competitie tussen Haastrecht en IJsselmonde. Wat jij al memoreerde, Haastrecht won vorige week bij Bergambacht. En IJsselmonde speelde 3-3 tegen Bolnes. Dus wat kunnen we verwachten? Volgens mij is het de eerste keer dat deze confrontatie plaatsvindt tussen Haastrecht en IJsselmonde. Dus ik kan er verder nog niet zoveel over zeggen. Natuurlijk wat IJsselmonde, wat voor ploeg dat is. Maar in ieder geval zal het wel een leuk duel kunnen worden. Haastrecht komt als volgt in het veld. Thomas Groenendijk staat op doel. En dan Tigo Vianen, Juri Stouthamer, Luc de Boer, Tom Zentveld, Tigo Bos, Jurren van Leeuwen, Kevin Quint, Jeremy Vreugdeheel, Tijmen Straper en Kelvin Poot. En de wissels aan de zijde van Haastrecht zijn Sam de Bruin, Luc van der Vlist, Twan Kulik, Tijn Stubbe en Sil van der Vlist. De grensrechter is Steven Tuinenburg aan de zijde van Haastrecht. En de trainer is natuurlijk Koos van Soest. En we hebben ook Leon Verzuilen en John de Bruin die daarbij zitten. En dan wordt er geschoten en dan wordt hij goed gepakt door Thomas Groenendijk over het schot van Jimmy Zuidam. IJsselmonde komt als volgt in het veld met Henry Dos Santos Ribeiro op doel. En dan Danny Isabella, Denzel Engelhardt, Edwin Leek, Dylan de Bruin, Jimmy Zuidam, Lionel Agata, Claudio Lopez Silva, Eli Dos Santos Ribeiro, Nato da Graca Dos Santos, Sevilio Holden en Henry Dos Santos Ribeiro. De wissels zijn daar Miguel van der Zouw, Hamza El Aouzi, Benjamin Agata, Malcolm Hieronymus, Delano da Cruz Dos Anjos, Nicola Jasno Horolotski en dan hebben we ook Joey Lindenborg. En dan hebben we daar de trainer is daar Carlos George Fortes, de keeperstrainer is Pieter Bruin en de grensrechter is daar Event Voltes Barbosa Vicente. De scheidsrechter komt hedendag uit Benschop en is Ruben Noordam. We zijn 4 minuten gespeeld en de wedstrijd gaat een beetje over en weer. IJsselmonde probeert in ieder geval het aantal te zoeken. Maar dan wordt de bal van Thomas Groenendijk naar Tom Zentveld gespeeld. Gaat over de zijlijn heen. Inworp voor IJsselmonde. Die kunnen we nog wel eventjes meenemen. Denk voordat we naar de studio terug gaan. Eens kijken of IJsselmonde daar wat mee kan doen met die inworp aan de rechterkant van het veld. Net voor de bank bij Haastrecht. En dan wordt hij genomen. Er wordt wel lang gewacht. Ik weet niet of die inworp dan genomen. Maar ja, die mag toch genomen worden. Wordt hij naar voren gespeeld. En dan wordt hij opgevangen. En dan gaat hij wederom over de zijne. En dan wordt hij ingehouden. En dan kan daar het Straver er niet bij komen. En dan kan opnieuw IJsselmonde overnemen. En dan kan IJsselmonde dat goed doen. En die plaatst de diepte in. En dan wordt hij aan de rechterkant gespeeld. Maar dan wordt hij door Tom Zentveld over de achterlijn gespeeld. Lionel Agata stuurde de rechtsbuiten diep. En dan wordt er goed tussen gezeten. Sevilla Hallen was dan. En dan krijgen we dus een cornerbal aan de rechterkant van het veld. Dat zal ongetwijfeld een inzwinger worden door Claudio Lopez Silva. Eens kijken wat daarmee gaat gebeuren. Dat gaat hij met zijn linkervoet inderdaad doen. Wordt hij naar voren, wordt hij weggehaald door Tigo Bos. Gaat hij over de zijlijn heen. Voorlopig 5 minuten gespeeld. Haastrecht en IJsselmonde 0-0 op de borden.
9: Oké, dankjewel. Tot zover, John. In de 5e klasse is het zo, hoor ik mezelf een beetje. Ik hoor mezelf. Oké, goed zo. In de 5e...
10: Ben je er blij mee als je jezelf hoort?
9: Ja, man, schaai uit. Heerlijk. 5e klasse B, daar wordt vanmiddag gespeeld. VEP tegen GSV. ONA tegen WDS. Gouda tegen Kamerik. SPV 81 tegen Rijnstreek. CWC Reewijk tegen Stolwijk. Gouderak, die we live hebben. En waar we in Arjan alles van gaan vernemen. Strakjes om 14:30. En ASW tegen Sportief. Dat allemaal in de vijfde klas. Dan in de vierde klas is er ook het een en ander te doen. Niet alleen Haastrecht, IJsselmonde, waar je net al een gedeelte van gehoord heeft. Maar ook Swift Boys tegen Dilettant. RVC 33 tegen Bergambacht. SVS tegen Cabau. Lopik tegen Leekkerk. Bolnes tegen Moordrecht. En LMO tegen de Zwervers uit IJsselmonde. En dan ook in de derde klas wordt het een en ander gespeeld. Waarin wij natuurlijk uitkijken naar allerlei wedstrijden die er dan zijn. Maar we beginnen met Altena tegen Arkel. GSC ODS tegen Herovina. Perkouw tegen Heulicum. Hardingsveld tegen Streefkerk. Sleewijk tegen de Alblas. VVAC tegen Drechtstreeks. En Grootamers Schoonhoven. Daar zit Rick voor ons strakjes. Na de klok van 3:00 gaan we daar alles van vernemen. We hebben ook nog tweede klas voetbal. Waarin wij proberen natuurlijk de rust en eindstander aan u mee te geven. Want we hebben Papendrecht tegen de Zwerver. We hebben DCW tegen GES. We hebben Binnenmaas tegen Sliedrecht. EBWA tegen Teolo. We hebben SVW tegen Pelikaan. We hebben VV gezet tegen Spirit. En Unitas tegen Tricht. Drie wedstrijden om 3:00. En de eerste beginnen bijna allemaal om 14:30. Dat allemaal vanmiddag dus vanaf het sportpark. Even een tussenvraag. Is de wedstrijd weer hervat van de Formule 1 in Azerbeidzjan?
10: Ja, de wedstrijd is weer hervat. De safety car gaat deze ronde weer naar binnen. Het is de 35e ronde. En ja, er zijn... weinig dingen nog. Auto's die op een ronde achterstand stonden, mochten inhalen. Dus we hebben nu alles op een rijtje. En dan gaat de race zometeen weer beginnen.
9: Dan gaan we nu eerst even naar een stukje muziek. Heb je dat gezocht? Ja, ja.

0: Ben Klamer in ieder geval. Ja, die was een paar weken geleden was die door het ijs gezakt. Althans, toen had hij een beetje van valse tonen had hij erin gezet. Gisteren is Daniel Felipe de Martinez heeft gisteren de ronde van Kroatië gewonnen. Althans, de vierde etappe. De Colombiaan van Red Bull was in een pittige rit over 160 kilometer naar Rijeka. De snelste van de groep van vijf vluchters. Martinez, Vervaeken, Novak en Van Gent achterhaalde de vroege vluchter Kamnia op 16 kilometer van meet en liet de Duitsers staan. In de finale sprong Meisnobbe nog op een knappe wijze vooruit de peloton naar de groep. Kopgroep toe. De Gent leek kansrijk in de sprint, maar schoot uit zijn toeclips, waardoor Martinez vrijspel had. De Colombiaan boekte zijn 16e zege in zijn eerste ruim 2,5 jaar. Nadat 2,5 jaar geleden zijn laatste was. Iwan Wilder, de Belg, kwam op 15 seconden. Kwam hij als zesde over de streep. Alex Molenaar en Stuart Baks waren allemaal in dezelfde tijd als diezelfde, zoals gezegd, de Wilder, de Belg. Voordat wij bericht krijgen van allerlei andere mensen vanaf de zaal en vanaf het veld, dan gaan we even luisteren naar Roel hoe dat zit met de Formule 1. Want daar ging er weer een weg, toch?
1: Van... Ja, Colapinto nam Pierre Gasly en Norris mee de muur in. En waardoor Colapinto nog door kan rijden. Maar Norris en Gasly absoluut niet. Dus ja, Olaf Mol zegt altijd van de chaos ga je naar chaos. Van safety car ga je naar safety car. Dus in rondje 1.37 is er opnieuw de safety car. Maar waar het geen safety car is, is het bij Arjan. Die staat voor ons bij Gouderak tegen Zevenhoven.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Goedemiddag Roel, Nico en luisteraars hier vanaf het sportpark in Gouderak. Waar het prachtig weer is voor een middag in voetballen. Vanmiddag de tweede competitieronde Gouderak dus tegen Zevenhoven. Beide ploegen zijn met een overwinning het seizoen begonnen, dus in de winning mood. Gouderak won vorige week van Stolwijk en Zevenhoven wist te winnen van SPV uit Polsbroek. Vandaag nemen ze het tegen elkaar op en Zevenhoven doet dat met Jamie Groenen op doel. Job Vianen, Lars Jansen, Sjoerd Zuidervliet en Oscar Boekenstein in de verdediging. Daan Koot, Falco de Lange en Justin Krachtwijk op het middenveld. En voorin Nick Moren, Giel Groenewoud en Lucas den Boer. Gouderak treedt aan met Stef Hogendoren in het doel. Constantijn van Trich, Mees Westdorp, Florian van de Heuvel en Leonard Bitter in de verdediging. Zijn broertje Hugo Bitter, Finn Overes en Stijn Boers op het middenveld. En Juri Kool, Ralf Baas en Levi Boele. Dat zijn de voorhoede spelers van Gouderak die het vandaag moeten gaan doen. In deze wedstrijd erom zal spannen als het gaat om de overwinning. Diegene die gaat 6 punten na 2 wedstrijden behalen. Of misschien een gelijkspel, dat kan natuurlijk ook. Maar beide ploegen hebben in ieder geval vorige week weten te winnen. Gaan vandaag weer alles aan doen om de 3 punten, hetzij in Gouderak te halen, te houden of mee te nemen naar Zevenhoven. Straks om 2:30 dan zal de scheidsrechter van dienst voor het eerst blazen. Die scheidsrechter, eens even kijken, dat is... dat staat eigenlijk helemaal niet bij. Oh ja, wel. Frank van Polanen, dat is de scheidsrechter. En hij wordt geassisteerd aan de zijde van Gouderak door Kees Trouwborst. En aan de zijde van Zevenhoven door Dirk van der Schaft. Zometeen gaan we dus beginnen aan deze wedstrijd hier vanaf 2:30 op het mooie sportpark in Gouderak.
0: Arjan, met de aantekening dat Ralf Baas vorige week 3 keer heeft gescoord dus. Die is misschien wel in de winning mood om vandaag weer wat doelpunten te maken. We gaan het horen straks voor jou. Dank tot zover.
3: Is goed.
0: We gaan nog wat doen. Of Roel, had jij wat hangen nog? Of gaan we gewoon naar de muziek? Of zeg je van nou, we zullen eens even
1: kijken. Sorry, ik ben je even kwijt, want ik ben even met technische dingen bezig.
0: Technische dingen bezig?
1: Ja, daar ben ik technicus voor.
0: Nou, Ralf Verstappen is...
1: Ja?
0: Max Verstappen is inmiddels naar de tweede plaats opgeschoven.
1: Ja.
0: En heeft Russell, In het kielzog.
1: Ja, het is, doordat het safety car is, is het nu bumper en bumper rijden. En mogen ze maximaal 1 autolengte van de safety car af zijn. Ja, nou is het punt wachten totdat Russell gas gaat geven. En dat Max scherp genoeg is dat hij meegaat om hem, om hem bij te houden. Dan wel eventueel te verschalken in een bochtje. En de tussentijd tussen Verstappen en Russell is 0,4 van een seconde.
0: Brand meemaken?
1: Ja, inderdaad. Hier op RTV Krimpen en Waard.

0: De Bee Gees gedraaid om een minuut of zeven voor de klok van half.
1: Vijf voor half drie.
0: Dat zeg ik.
1: Ga maar.
0: Ja, ga maar. Waar gaan we naartoe? Is Hans er?
1: Nee.
0: Hans is er nog niet. Dan gaan we zo meteen richting Haastrecht. Althans gaan we zoeken of dat John ons nog even te woord wil staan. Voordat natuurlijk die andere twee wedstrijden gaan beginnen. Dat wil zeggen, nou ja, Groot-Amersfoort gaat later beginnen. Maar Pekau, dat begint om 14:30. Maar ook die andere wedstrijden beginnen ook om 14:30 volgens mijn bescheiden mening. Twee wedstrijden om 14:30 in ieder geval. Gouwerak ook om 14:30 inderdaad begint. Dus daar gaan we zo ook tegen 7 over. Gaan we zo ook even naar luisteren. En hebben we Hans niet, maar John wel inmiddels. Vriend Roel. Of zeggen we nou, ik weet niet waar die zit. Want
1: als jij eventjes kan babbelen.
0: Als ik even kan babbelen. Dat is natuurlijk niet aan mij gelegd om te babbelen. Maar ja, goed, we gaan het toch maar even proberen. Om in ieder geval te zorgen dat John toch ons even kan voorzien van allerlei interessante verhalen die er dan zijn. Vanuit de Haastrechtse gebeuren tegen IJsselmonde. En dan is het zo dat we dat natuurlijk graag horen van onze collega en vriend John Jansen. John, hoe gaat het Haastrecht? Hoeveel gaat het Haastrecht?
2: Ja, Haastrecht, IJsselmonde. Een beetje in evenwicht. Haastrecht heeft wel iets meer het heft in handen overgenomen. In het begin was IJsselmonde wat meer richting de goal van Thomas Groenendijk. Maar er was ook nog een keer een afstandsschop van Tijmen Straper. En dat goalie Hendry door Sanders Ribeiro de handen vol aan om die te pareren. En dat was eigenlijk het enige echte doelrijp gebeuren wat we gezien hebben hier in de eerste helft. En dan nu wordt Kelvin Poten, maar die attaqueert de keeper te veel. En dat betekent dus dat we een vrije trap gaan krijgen. En net was het ook nog een schot van Tijmen Straver die kwam tot corner. Uit deze corner kwam dus de actie dat nu de keeper eventjes bij moet komen. Want met het duel met Kelvin heeft hij wat lichtelijk opgelopen. Dus moet eventjes wordt er hier gewacht. Maar over het algemeen is IJsselmonde ook wel zit wel kwalitatief best wel wat in. Ook technisch kunnen ze een goede aanval opzetten. En als ze dan proberen de steekbal erin te geven, hebben ze ook een paar snelle spelers. Dus IJsselmonde is ook wel een redelijke ploeg. Dat je denkt van er zijn wel mogelijkheden om bovenin misschien ook wel mee te draaien. Want er zijn een heleboel spelers ook weer daar naartoe gegaan te zijn. Ik hoorde ook veel wissels van de wacht. De ploeg die vlakbij de Kuip zit ook. Dus nu wordt in ieder geval de vrije trap genomen. Daar wordt hij teruggeplaatst in de verdediging van IJsselmonde. En dan was hij aan de linkerkant opgezet. En dan probeert hij er voorbij te komen. En dan wordt hij goed geattaqueerd door Kelvin Poot. En dan kan Tigo Bos overnemen. Tigo Bos die wordt dan ook fel op de huid gezeten. Maar dat vindt de scheidsrechter Noordam goed. Want hij wordt gewoon een inworp voor IJsselmonde aan de linkerkant van het veld. Wordt een verre inworp, wordt hij doorgekopt. Richting de voorwaartse en dan via Helly door Santos Ribeiro. Maar zit Juri Tauthamer er goed tussen naar Luc de Boer. En Luc de Boer die probeert dan te openen, maar dat lukt niet helemaal die opening. Kan Tijmen Straver misschien oppakken in de tweede helft. En dan kan Kelvin Poot overnemen. En dan wordt er in ieder geval gefloten voor een hensbal van Kelvin Poot. En dan krijgen we dus halverwege de helft van Haastrecht een vrije trap voor... IJsselmonde. Dan zullen we die vrije trap eventjes meenemen. Kijken of IJsselmonde daar wat creativiteit in kan gooien. Of ze dat ingestudeerd hebben. In ieder geval wordt de vrije trap genomen. En in ieder geval met de linkervoet wordt die genomen. Terwijl die richting de tweede paal ingedraaid wordt, denk ik. Ja, dan komt die hoger richting. Dan wordt die wel met veel effect ingespeeld. Zit Tigo Vianen er goed tussen. En dan kan Haastrecht dus overnemen. Maar voorlopig dus 24 minuten gespeeld tussen Haastrecht en IJsselmonde. En nog steeds weinig doelrijpe kansen. Maar 0-0 hier op de borden.
0: Oké, dat is in ieder geval gegeven dat 0-0 nog staat. Hebben we weer wat berichtgeving vanuit het land, Roel? Kan jij dat mij even laten zien of ga je het zelf horen?
1: Uit welk land?
0: Nee, uit het land. Gewoon in Nederland, zeg maar.
1: Nee, even niks.
0: Even niks. En hoe zit het met de Formule 1?
1: Ze zijn nog steeds aan het rijden.
0: Oh, echt? Eerlijk. Dat is in ieder geval een goed teken. Ja. En nog steeds is Russel vooraan. Max Verstappen zit er dichtbij in de buurt. En zijn ploeggenoot Hadjar ook in de buurt van Russel. Maar goed, we zullen zien. 43e ronde zijn ze daarbij nog bezig. En we gaan zometeen proberen Arjan Vermeulen te bereiken met Gouwerak, die dan daar zit. Nu, music.

0: Kenneth hier het geluid om... wat is dat voor tijd, joh? Wat is hier? Half drie alweer. En dan gaan we even kijken hoe het is in Merkwoude, Roel. Hoe het zit bij de, met de opstelling van Pekau tegen Hulikum. Hans, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Nico. Ja, een zonnig Berkenwoude waar ik zit. Net binnen de afrastering, precies op de middellijn. De wedstrijd staat op het punt van beginnen. Dus zal ik maar even snel de mensen geven die voor de ploegen gaan uitkomen. Heukelum, dat is de bezoekende ploeg. Die starten in het doel met Max Borowski. Dan achterin Quinten Biesveld, Sim van Ekeren, Michiel den Hartog en Menno Dekker. Een driemaals middenveld met Romein Zwaans, Benjamin Meidam en Siebrecht Kluitenburg. En voor staan dan Milo van der Werken, Lars van Honk en Chris van Bruggen. Reserves, Sjoel Veldman, Thomas van Ieperen, Tjibbe Molenaar en Levi de Veer. De coach aan de kant van Heukelum, ja, dat is wel een oude bekende. Want die luistert naar de naam John van Loen. En die kennen we natuurlijk nog wel uit zijn Utrecht en Feyenoord tijd. Ja, dan de mannen van Pekau. Kevin Verstappen op doel. Achterin Jochem Schrader, Elko van Viersen, Arno Verbree en Christian Schrader. Stef de Goede, Kevin Guttink en Jarno Butter. En voorin Timmer van Hof, Ruben de Vries. En

0: Ik met 2-2 gelijk speelde tegen Groot-Ammers. En Perkouw had natuurlijk een makkelijke 5-2 overwinning vorige week. En nu is het meteen even oppassen, want dan gaat Heukelum eruit. Maar die bal die wordt onderschept. En dan kan Perkouw er hieruit aan de rechterkant, wilde ik zeggen, door Mark Plug. Maar die plaatst de bal via een vloekje over de zijlijn. En dan mag Perkouw de ingooien gaan nemen. Gebeurt dan door Tim van Hof. Hij heeft die bal gegooid en dan de diepe bal over de verdediging heen, wilde ik zeggen. Maar die kan nog net worden weggekopt door de rechtsback van Heukelum, Quinten Diesveld. En zo kijken we naar een leuk begin waar twee ploegen zich proberen te laten zien. Maar nog maar een minuutje of 2,5 onderweg in deze wedstrijd. En uiteraard nog geen doelpunten.
1: Oké, dankjewel Hans. Tot zover. We komen straks natuurlijk heel graag bij jou terug bij daar in Berkenwoude. Zeg maar.
2: Arjan, Zeehover.
1: Arjan uit Gouwerakker. Ja, kom maar binnen.
3: Ja, goedemiddag. Hier vanaf het sportpark in Gouwerak. Waar Gouwerak tegen Zeehover inmiddels begonnen is. De beide ploegen dus met een overwinning op zak aan deze wedstrijd begonnen zijn. En die is eigenlijk nog maar net begonnen, dus er valt nog niet zo heel veel van te zeggen. Ze hebben natuurlijk de beide opstellingen die we zojuist gehoord hebben. Zijn inmiddels aangetreden en de scheidsrechter heeft een paar minuten geleden voor het eerst op zijn fluit geblazen. En dat betekent dat beide ploegen ook nog een beetje aftasten en de bal proberen in de ploeg te houden. Maar ik moet zeggen, in de eerste minuten valt dat nog niet mee. Er is wel veel balverlies tot nog toe. Nu is Zeehover dan eventjes in balbezit, maar momenteel wordt de bal ook weer uitgespeeld. Doordat een speler van Gouwerak het de speler van Zeehover lastig maakte, gaat die bal over de zijlijn en heeft Gouwerak zojuist weer ingegooid. Het is nog een beetje een rommelig begin van deze wedstrijd met tot nog toe veel balverlies. En uiteraard is de stand nog 0-0.
1: Oké, dankjewel Arjan. Ik kom straks natuurlijk graag bij jou terug. Roel, wat gaan we wat doen? Dat je zegt, nou jong Nico, ik heb nog nieuws.
2: Nee, eigenlijk niet.
1: We zitten in ronde 47.
2: 48.
1: Dat zeg ik. En we zijn nog steeds met Verstappen op de tweede plek.
2: Ja, en Isaac Hadjar op de derde plek. Maar Verstappen die is nog maar 1 seconde achter Russell. Gezien de tijd die er nog is, dan... Ik denk niet dat hij hem nog in gaat halen. Maar ik krijg een melding, dus ik moet heel even snel wat doen.
1: Oké, als jij gewoon wat melding hebt en dan gaan wij kijken. Want Jong Oranje heeft in Deventer niet kunnen winnen van Jong Noorwegen. 0-0 gisteravond. Door het gelijke spul heeft de ploeg van Reiziger zelfs in het halen van plek 2 in pool niet meer in eigen hand. Nederland had voor de rust de bal, maar deed er daar weinig mee. En daarom was het niet best. Koploper Noorwegen keek het aan en vond het allemaal wel goed zo. De tweede helft moet de Jong Oranje maar door. Auckfrid had een aardig schotje. Stetter kopte over, maar de Noorse muur bleef intact. Ook invallen Zweefduiken Steur vonden geen gaatjes. Zodoende dat de 0-0 tegen Nederland-Noorwegen gewoon bleef staan natuurlijk. Maar niet best voor de groep. Ja, wij gaan naar...
2: Hans Spaning
1: bij Perkouw. Hans.
0: Ja, de openingstreffer is hier gevallen. En voor de mannen die Perkouw een warm hart toedragen, helaas niet voor Perkouw. Want het was in de 4e minuut Heukelum dat op een 0-1 voorsprong komt door Michiel van Hartog. Een bal die bleef hangen in de verdediging van Perkouw. Niet lekker werd weggewerkt. En Michiel van Hartog was daar als de kippen bij om die bal het laatste tikkie richting het doel van Perkouw te geven. En er zelfs in. En dus staan we hier na een kleine 5 minuten spelen op 0-1.
1: Oké, dankjewel Hans. Stakjes misschien wat meer en positiever daarover. Toch, maar open in ieder geval.
2: Ja, en ik heb even een bericht van de UEFA. Die heeft zojuist bekendgemaakt dat Feyenoord meerdere straffen heeft opgelegd gekregen vanwege het gedrag van de supporters in de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League op 9 september jongstleden. De Rotterdamse club krijgt een boete van €25.000 vanwege racistisch en of discriminerend gedrag van de supporters. Voor het gooien van objecten krijgt men een boete van €26.375.

0: voor diverse spreekkoren €10.000 en voor schade in het stadion aangericht door supporters €13.000. Dus in totaal heeft Feyenoord nu een boete van €74.375 ontvangen om die ze moeten betalen aan de UEFA. En een voorwaardelijke straf gekregen van vermindering van 25% in het aantal supporters bij een uitwedstrijd.
1: Dankjewel jongens. En meiden, dankjewel. Namens Feyenoord zeggen ze dan toch?
0: Ja.
1: Hartelijk dank. Mooi hoor.
0: Met z'n allen zeggen ze toch?
1: Ja. Ja hoor, geweldig. Goed gedaan allemaal daar weer daar in dat Barcelona daar. Ja. Mag het. Wij hebben daar
0: de laatste ronde loopt bijna in Baku.
1: Oké.
0: En Russell is aan het inzakken qua snelheid. En dat houdt in dat Verstappen op nog maar een halve seconde achter Russell rijdt. Dus het wordt bloedje. Spannend.
1: Oké.
0: Okay. Verder heb ik er niks.
1: Je zal het warm krijgen. Goed, dan gaan we naar de muziek. En dan gaan we zo meteen kijken hoe het zit. En bij de drie mensen die langs de lijn zitten.

0: Oh, wat was dit? Ja, luisteraars, in de laatste ronde van de Formule 1... echt in de laatste ronde klapte er nog eentje af. Dus het was geel en iedereen moest van het gas af natuurlijk. Maar de 1 en 2 waren er al voorbij, dus die hadden groen. Maar Russell liet wel per ongeluk het gas los. Met het gevolg dat echt op de finish Verstappen naast hem zat... En op een verschil van 1/10 heeft hij hem gepakt. Althans, heeft hij net verloren van Russell. Russell 1, Verstappen 2, Hadjar 3.
1: Tussenstand in die vierde klasse, waarin Swift Boys dilettant ontmoet. En daar is het op het moment 0-1. Toen we te maken heb ik ook nog, volgens mijn bescheiden mening, dat ik dat meekreeg. Ja, Jay Pijmans was daar in de scorer. En dat deed hij in de vierde minuut al. Ook tussenstand, dat hebben we gehoord per Kauw Heunicum. Maar ook nog een tussenstand van... in de vijfde klas, VEP tegen GSV. Eigen doelpunt is het 1-0. Eigen doelpunt van GSV dus. Dat zijn wat tussenstanden.
2: En, ja, ik heb wel signaal volgens de telefoon, maar ik hoor niks.
1: Wij horen jou wel, Hans. Dus wat dat gaat, is helemaal goed. Dus we horen jou even wel. Misschien dat het allemaal goed komt.
0: Hans, je bent in de uitzending.
1: Hans, je bent in de uitzending. Vertel dat maar, jongen. Hans, zeg het maar hoor. Hans is een uitzender, maar hij wil niks zeggen. Hij denkt, jullie zoeken maar uit.
0: Ja.
1: Gaan we dan naar...
0: Ja, er is wat anders gebeurd, die ben ik ook al aan het bellen.
1: Oh, die ben je al aan bellen, oké. Okay. Ik hoor hem inderdaad op de achtergrond en we gaan eerst naar Haastrecht. Gaan we zo weer? Ja, oké. Okay. Dan houden we dat even in conclaaf. Voor de rest heb ik nog geen... voor de rest heb ik nog geen tussenstanden die er toe doen. En dus ja, dat is... maar goed, voor de rest komt het allemaal goed natuurlijk. Want ja, we gaan gewoon lekker met z'n allen door om het zo goed mogelijk te doen. En maar goed, voor de berichtgeving vanuit Haastrecht... Haastrecht, IJsselmonde. John?
3: Ja, dus in de 41 minuten is er gescoord door Haastrecht. En het was een goede aanval werd er opgezet. De bal kwam bij Tom Zentveld aan de linkerkant. Die gaf een goede voorzet. En dan kwam hij bij Kelvin Poot. En Kelvin Poot schoof de bal langs Henry Dos Santos Ribeiro in het net. En dat bleef dus 1-0. En ja, Haastrecht heeft ook 26 geblesseerd van het veld ingaan. Hij had last van zijn bovenbeen. En die is gewisseld voor Luc van der Vlist. En diezelfde Luc van der Vlist, die schoot net bijna de 2-0 binnen. Ging er goed erheen aan de linkerkant en schoot de bal diagonaal naast. Ging die alleen voorlangs bij IJsselmonde voor het doel. En dat betekent dus dat bijna de 2-0 voor de rust. Dat helemaal riant geweest om zo de rust in te gaan natuurlijk. Luc de Boer terug naar... Thomas Groenendijk. En Thomas Groenendijk plaatst de bal dan in de voeten van Björn Verleeuwen. En Björn Verleeuwen die opent helemaal de rechterkant naar Tigofiane. En die heeft dan wat ruimte om erin te komen. Kan er net niet bij komen. Wordt de voet dwars gezeten daardoor Denzel Engelhardt. En dan wordt er in wordt snel genomen. Björn Verleeuwen heeft wat tijd en wat ruimte om aan de rechterkant wat leuks te doen. Dan brengt de bal ook naar de linkerkant toe naar Tom Zentveld. Tom Zentveld die opkomt en die dan via de tegenstander over de achterlijn... gaan en zeggen dus dat we een corner krijgen voor Haastrecht. En dat gaat aan de linkerkant van het veld gaat dat plaatsvinden. En dan wordt Luc de Boer, die gaat zich daarmee belasten. Dus kijken wat uit de corner nog wat kan komen hier in die 43e minuut. We zullen dat nog eventjes voor u meenemen. Komt die corner, die wordt eerst goed neergelegd door Luc de Boer. En dan moet Luc de Boer de bal kort plaatsen naar Kelvin Poot. En dan krijgt hij de bal terug, Luc de Boer. En dan gaat hij voorbij zijn tegenstander, probeert hij. Maar gaat hij ook over de achterlijn heen. En dat betekent dus nu inmiddels in de 44e minuut haast IJsselmonde 1-0 voorlopig op de borden. En als je net hoort voor rust, dan blijft het ook 1-0.
1: Oké, dankjewel John. Swift Boys maakt gelijk tegen Dilettant 1-1 op dit moment. Dat allemaal zo in de eerste perikelingen. Hans. Eerste kwartier. Hans Paling die is voor ons bij Perkouw. En die horen we af en toe wel en af en toe niet. En er zit wat een kink in de kabel, zeg maar. Een soort van. Maar goed.
0: Hans?
1: Hans?
2: Ja, ik ben er.
1: Oh, nou mooi. Wij willen weten hoe het zit of Pekau al iets kan doen aan die achterstand die ze opgelopen hebben. Al heel snel 0 tegen 1 daar bij die wedstrijd. Pekau Heukelum.
2: Nou, ze kunnen zich nog niet echt kansen scheppen. En ze moeten zelfs ook oppassen dat ze niet verder achterkomen. Want Heukelum is al een paar keer gevaarlijk voor het doel van Pekau verschenen. En ook zojuist weer doelman Kevin Verstappen met een halve sliding via zijn been de weg nog naar het doel kan blokkeren. Anders dan had het zomaar 2-0 geweest. En even daar.
1: Hij trekt er een stekker uit.
0: Nee. Nee, hij trekt er geen stekker uit.
1: Hij trekt er geen stekker uit, oké. Okay. Maar goed, we hadden Hans wel, maar hij is even met de noorderzon verdwenen. Volgens mijn zijde mening dan maar. Zullen we dat maar zo...
0: Het signaal is weggevallen.
1: Oh, het signaal is weggevallen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Natuurlijk. Goed, dan is het... dan gaan we zo meteen... proberen om naar Arjan te gaan. Kan dat nog even, voordat het nieuws er is... gaan we nog even proberen hoe het zit bij Arjan. Want ja, die heeft natuurlijk ook het nodige te vertellen. Bij de Formule 1 is het natuurlijk, zoals we zojuist hoorden... Max Verstappen komt net tekort van de zege in Back to George. Russell, die blijft 1. Ja, het is niet helemaal veel, maar... kom net tekort voor een zege in Baku. We gaan zo naar Goudrak, waar Arjan ons kan vertellen hoe dat Goudrak vergaat. Arjan, spannende wedstrijd daar in Goudrak of alleen maar koud?
4: Nou nee, koud zeker niet. Het is een heerlijk temperatuurtje hier langs de zijlijn bij Goudrak. En het is eigenlijk nog steeds een beetje aftasten wat beide ploegen doen. Het is nog 0 tegen 0 uiteraard. En beide ploegen hebben moeite om het spel te maken. Ik zei in de eerste minuten was al veel balverlies. Dat is naarmate de wedstrijd vordert wel iets beter geworden. Maar nog steeds worden er wel veel fouten gemaakt. Nu ook weer een foute inspeelpaas aan de zijde van Goudrak. En dat betekent dat Zevenhoven eruit kan met Lucas de Boer. Die dan niet tot een doelpoging komt omdat de bal door... Mees Westdorp van Goudrak tot een corner wordt verwerkt. En dat betekent dat Zevenhoven hier een corner mag gaan nemen. Het is nog een beetje aftasten bij de ploegen die dus nogal wat foutjes maken. En nog niet zoveel kansen hebben kunnen creëren. Nu dan deze corner van Zevenhoven die hoog overgaat. En waar eigenlijk niemand bij kan. En zo gaat dat resulteren in een ingooi aan de andere kant van het veld. En de vraag is even voor wie die ingooi dan is. Dat is voor Zevenhoven, want hij is nog geraakt door een speler van Goudrak. Dus, en een van de Goudrakkers krijgt ook nog een waarschuwing van de scheidsrechter op dit moment. Nog weinig hoogtepunten hier aan de Goudrakse dijk bij Goudrak tegen Zevenhoven, waar de stand van 0-0 nog op het bord staat.
1: Oké, Arjan, dankjewel. Tot zover dan. Jammer, maar in ieder geval de motoren worden gestart.
0: Het is dus niet van de Formule 1.
1: Oh, ik hoor een motorenstap hier.
0: Nee, dat...
1: ik hoor Hans lachen. Ik hoor Hans, dus ik hoor lachen. Maar...
0: ja, ze kunstgedien.
1: Nee.
0: Dat kan jij misschien gebruiken.
1: Ja, misschien wel, ja. Maar het is geen goed teken, dit.
0: Nee.
1: Nee, jammer.
0: Hij is er wel, maar...
1: ja, nou, dit is niks.
0: Oké.
1: Ja, zeg het maar.
0: Ik wou John gaan bellen, maar John die heeft...
1: die is rust.
0: Die is rust.
1: Ja, rust, ja.
0: Dus dat is rustig. Dat is en Arjan rustig. Hebben we net gehad.
1: Ja, klopt. En Hans eigenlijk ook. Althans, die viel weg op een gegeven moment. Hè? Want ze hadden wel problemen, althans Pekau. Staan met 1-0 achter. En ze hadden nog wat voor probleempjes om in ieder geval de opbouw te creëren. Terwijl je toch eigenlijk zegt van ze kunnen dat toch makkelijk doen. Maar dat is nog niet zo. En dat is natuurlijk een soort van jammer dat dat is. En daarom gaan we het anders op een andere manier gaan we contact zoeken met Hans. En dat gaat dan ook natuurlijk geschieden. Dus wat dat gaat, komt dat ook zeker weer goed. Hans Paling, jij ziet nog steeds 0 tegen 1. 0
5: ja,
1: tegen 1.
2: Het is nog steeds 0-1, maar Pekau kreeg een levensgrote kans op de gelijkmaker. Het was Mark Plug die via het centrum van de aanval werd weggestuurd met een paas over de grond. En hij bleef zijn verdediger voor, kwam alleen voor de doelman. Maar die kon, terwijl die uitliep, het schot van Mark Plug ten koste van een hoekschop verwerken. En zo ging die kans voor Pekau verloren. Maar dat was zeker een absolute grote kans om de gelijkmaker te maken. Nu is het dan weer even oppassen, want Heukelum die neemt de bal daar over op het middenveld. En dan gaat hij meteen naar de rechterkant toe, waar een hele snelle vent loopt. Maar Stef de Goede weet de bal daar goed af te schermen en wordt nu in zijn rug gelopen. En dat betekent een vrije trap voor FC Pekau. Zo rond de cornervlag, rond de eigen cornervlag dan. Dus helemaal terug in de verdediging. En die mag dan genomen gaan worden door Schrader, denk ik, die daar aan de linkerkant met de bal staat. Nou, dat duurt allemaal eventjes. We zijn nog een heel eind van het doel van Heukelum verwijderd. 21 minuten onder. En de stand van de 0-1, die staat er nog steeds.
1: Oké, dankjewel Hans. Ja, maar daar die 0-1. We kunnen ook straks zometeen kunnen we naar Groot-Ammers. Want Rick heeft ook de opstelling al te pakken van die wedstrijd Groot-Ammers tegen Schoonhoven, Ron. Toch, Roel? Jij bent bezig.
0: Ja, neem even een slokje water.
1: Ja, dat heb ik gedaan, ja. Want ik voelde weer... Ik denk, nou, weet je wat? Ik denk, weet je wat? Ik zal even kijken of Rick in ieder geval wat wil gaan vertellen. En daarom zeggen wij, Rick, een hele goede middag, jongen. Daaruit Groot-Ammers. Hoe was het met de pont?
5: Goedemiddag. Ja, goed. We moesten alleen wel wat langer wachten. Maar voor de rest zijn we ruim op tijd aangekomen. En ik heb hier de opstelling van Schoonhoven.
1: Is goed, jongen. Laat maar horen.
5: Op doel Rowan Rijgold. Rechtsback is Tim van Hoof. Centraal achterin staan Kruiper en Brent Rijgold. En de linksback is Heijon Achterhaal. Op het middenveld staan Martijn Neven, Karsten Boringa en Jaden Randoet. En voorin staat met nummer 7 Jordi Hak. Met nummer 9 Walter van Maurik. En met nummer 11 Tony van Ypres. De wedstrijd gaat over kleine 10 minuten van start. En er is hier net al een melding geweest. Als er vuurwerk zou zijn, dan gaan we hier gelijk staken.
1: Oké, nou ja, maar er is toch geen vuurwerk zeker?
5: Ik hoop het niet.
1: Nee, hopen wij allemaal niet, Rick. Dus nou, goed, dan zullen we dan kijken hoe dat in de loop van de wedstrijd gaat geschieden. En wij horen jou graag na de klok van 3 uur. Horen jou graag over het wel en wij wat Schoonhoven in Groot-Ammers te zoeken heeft. We gaan het horen. Dankjewel, tot zover. En veel plezier.
5: Ja, dankjewel.
1: Goed, jij hebt nog wel wat muziek, Roel. Of heb je een mededeling? Daar zegt Nico. Nee. Meneer de president, krijgen we nu. Slaap zacht.

0: Daar ben ik ook aan toe.
1: Nou, wel rustig. Haddenveld Streefkerk ook een tussenstand van 0 tegen 1. Pekau Heukelum ook een 0 tegen 1. En dat is...
0: We hadden nog een tussenstand, hè?
2: Wat voor rust op gelijke hoogte. Arjan.
3: Ja, hier is die achterbal inmiddels genomen en zijn we op tel van Zevenhoven, waar Zevenhoven inmiddels een inworp gaat nemen. En die bal wordt hier voor onze neus uitgekopt en dat betekent dat Goudrak gaat ingooien. En dat doen ze in de persoon van Constantijn van Pricht, die een aanloop neemt en ver probeert te gooien, zo ver mogelijk eigenlijk. En dan is Zevenhoven die de bal weer uit.

0: werkt. En dat betekent dat Constantijn van Tricht nog een keer mag gooien. Zij het dan 20 meter verder. Hij snoept er nog een meter bij, dus het is 21,5 meter geworden. En zodoende weet hij spits Jury Kool te bereiken. Die probeert weg te draaien aan de rechterkant van het veld. Terwijl die 1-0 voorsprong voor Goudrak nog steeds op het bord staat. En Goudrak hier toch weer bezig is op de helft van Zevenhoven om proberen misschien nog wel een ruimere voorsprong de rust in te trekken. Ze krijgen nu ook nog weer een corner, dus die gaan we nog eventjes meenemen. Een corner voor Goudrak. En die gaat zometeen genomen gaan worden als de luchtmacht van Goudrak zich in het 16 meter gebied van Zevenhoven heeft gemeld. Dan komt die bal laag en dat betekent dat eigenlijk niemand erbij kan. En die bal wederom achtergaat via een been van Zevenhoven. Dus nog een hoekschop voor Goudrak. En die gaat genomen gaan worden. Uiteraard nog voor de rust. En scheidsrechter Frank van Planen heeft voor zijn werk gezien, heb nog niet op zijn klokje gekeken. Deze bal die belandt eigenlijk midden in het strafschopgebied. En dan is er uiteindelijk iemand van Goudrak die weet te schieten, maar die bal zaalt over. En dan blaast scheidsrechter Frank van Planen op zijn fluit voor het rustsignaal. Gaat Goudrak de kleedkamer opzoeken met een 1-0 voorsprong. En die is eigenlijk wel verdiend.
1: Hans.
2: Ja?
1: Jij mag het nog zeggen, want jij mag het afmaken.
2: Oké. Nou, een minuutje geleden heeft de scheidsrechter hier voor de laatste keer op zijn fluit gefloten. En dus betekent dat dat de spelers onderweg zijn naar de kleedkamers. Wij gaan rusten met een stand van 1 tegen 1.
1: Oké, Hans, dankjewel. Tot zover. Gaan wij zo meteen naar Groot Ammers, waar Rick ons kan vertellen hoe het gaat met Haastrecht. Nee, met Schoonhoven natuurlijk. Terwijl Haastrecht bijna ook weer aan zijn koffie binnen heeft zitten. En dan kunnen we misschien zo even naar Rick gaan om te kijken hoe het daar zit. Of Schoonhoven al begonnen is. Dat zal natuurlijk moeten, want het is de afspraak dat het om 3 uur zou gaan beginnen daar in Schoonhoven. Dus dat, of in Groot Ammers natuurlijk, moeten we dan zeggen. En dat zal Rick dan natuurlijk ook kunnen beamen als hij daar bij ons in de uitzending kan komen. Althans, daar doen wij ons uiterste best voor om hem binnen onze uitzending te halen. En daarom zeggen wij, Rick, goedemiddag. Hoe gaat het bij Schoonhoven?
3: Goedemiddag. Groot Ammers heeft licht de overhand. Ze hebben ook een paar kansjes gehad via Hazekamp. En ze hadden misschien ook een penalty kunnen hebben, maar de scheidsrechter die gaf hem niet. En voor de rest is het een wedstrijd die zich rond de middencirkel afspeelt. Maar Schoonhoven heeft het bij vlagen wel heel lastig.
1: Dat is niet zo best in ieder geval, zeg je. Maar de 0 tegen 0 staat nog op het scorebord.
3: Ja, de brilstand staat er nog steeds. Oh. Maar er zijn 2 gele kaarten geweest. Eentje voor Groot Ammers en eentje voor Schoonhoven, voor Neven.
1: Ja.
3: De ballen wordt nu achterin rond gespeeld door Groot Ammers. Dus hier gebeurt niet zo heel veel. Dus
1: okay.
3: Nog steeds 0-0. We zijn nu 22 minuten bezig. En
1: dan komen wij straks gewoon weer naar jou terug, Rick. Met het vervolg van de wedstrijd tussen Groot Ammers en Schoonhoven. Wat een tussenstand geeft van 0 tegen 0. Dankjewel, tot zover. Kunnen we misschien even kijken hoe het bij John zit? Of is dan toch even John? Jij verliet ons met.
4: Ja, we hebben een kwartier gespeeld in de tweede helft tussen Haastrecht en IJsselmonde. En Haastrecht heeft al een beetje een riante mogelijkheid hier overigens voor IJsselmonde. Die gaat er niet in via Sevilla Johalte. Hij raakte de bal niet goed en had hem zo voor het inschuiven. En dan kwam Haastrecht goed weg. De eerste beste kans eigenlijk voor IJsselmonde in deze tweede helft. Maar Haastrecht zat al een keer via Tijmen Straver op de lot met een vrije trap. En dat was omdat Luc van der Vlist te val werd gebracht net buiten het strafgebied. En we hebben ook nog een keer een kopbal van Kelvin Poot op de paal zien belanden in de eerste helft. Was het nog een keer. Ja, Haastrecht heeft wel het veld overwicht en IJsselmonde heeft een paar keer gewisseld, heeft Danny Isabella eruit gehaald. En ook Helly door Santos Ribeiro. En die hebben erin gebracht Nicola Josno Horotsky. En ook heb je erin gebracht Delano da Cruz dos Anjos. Dus omdat hij hem al goed bij het bij te houden, is het vast weer een mooie namen die erin gekomen zijn. Maar Haastig neemt dan via Luc de Boer over. Luc de Boer die dan rond de middenlijn Haast probeert ook vast te zetten de tegenstander IJsselmonde om hem bij te helpen. En dan kan Luc de Boer die kan helemaal opkomen aan de, en dan kan hij ook een goede bal geven. Kan wel een goede bal geven op jullie meer vreugdeel, maar de vlag gaat ook omhoog. Dat betekent dus buitenspel en mag IJsselmonde opnieuw een aanval in gaan zetten. Maar dan kan Tom Tjentpot de bal veroveren, denk ik. En dat kan hij ook wel doen. Nee, ja, dat kan heel goed. En dan neemt de Tijmer Straver over. En Tijmer Straver geeft een voorkant. Luc van der Vries erbij komen. Nee, Luc van der Vries kan er niet bij komen. Komt hij in handen van Henry door Santos Ribeiro. En zo zitten we inmiddels in de 61e minuut. Haast IJsselmonde. Het blijft voorlopig spannend. 1-0.
1: Oké, dan heb ik hier wat ruststanden van de wedstrijden. Vooral in de vijfde klasse die er dan zijn. VEP tegen GSV. 4-0 ruststand. ONA WDS verrassend 1-2. Kamerik Gouda is nog niet helemaal zeker, maar stond 4-1. SPV 81 tegen Rijnsteeg 2-0. CWC Reewijk tegen Stolwijk 0-1. Goudrak 7 over 1-0. En ASW Sportief 4-1. Of is het 4-0? Dan gaan we even, maar dat mag de pret niet drukken natuurlijk. Dat is in ieder geval zo dat dat een gegeven is. In de vierde klasse hebben we ook nog wat ruststanden. Lopik tegen Lekkerk 2-0. Bolnes Moordrecht 4-0. En SVS uit Capelle tegen Cabauw 0-3. Dat zijn in ieder geval mooie tussenstanden voor die regioploegen die dan zijn. Behalve dan voor Lekkerkerk. Want ja, die kruipt weer tegen, of die kijkt weer tegen een achterstand aan. En dat is natuurlijk niet zo heel erg fijn natuurlijk. Goed, voor even de rust brengend in ons programmaatje. Eerst maar even wat muziek.
5: Ja, dan heb ik eerst nog even een mededeling van huishoudelijke aard.
1: Ja.
5: Want ik heb net een bericht gekregen van de technische dienst.
1: Ja.
5: Die keihard gewerkt heeft om alles weer up en running te krijgen, zoals dat heet. En het houdt in dat het op het mediakanaal via radio, tv en DAB en FM, dat nu het signaal weer volledig terug is. Dus indien u geluisterd heeft en het was erg stil bij RTV Krimpen de Waard en Zwart, dan klopt het. Ja. Wij hebben een stroomstoring gehad door omstandigheden. Maar we zijn er nu weer helemaal terug.
1: Oké, dat is helemaal goed dan. Ga eens maar even kijken naar een stukje. Ja. Vet Domino. Vet Domino.
5: Jij bent bij blanke versie, hè? Hoe zeg ik dat nou hardop? Oh. Sorry.
1: I found my bril.

0: Ja, Blueberry Hill is niet zo van die lange nummers natuurlijk. Dat zijn van die oude nummertjes die er dan zijn. En ja, dat duurt altijd even voordat het... Maar als het helemaal is, dan is het een lekker nummer. Maar het duurt altijd niet zo heel erg lang. Blueberry Hill, Fats Domino, die ons daarin verblijden. En tussenstand van in de tweede klas... In de tweede klas even Binnenmaas tegen Sliedrecht, 1 tegen 3. En Papendrecht Zwerver, 1 tegen 0. EBWA Teole 0 tegen 1 en de rest van de wedstrijden nog 0 tegen 0. Dat allemaal in de tweede klas dus. Pekau in ieder geval op 1 tegen 1 gekomen. Maar Haastrecht, dat voetbal nog. John?
1: Ja, 67 minuten, nog steeds 1-0 op de borden. Maar er was wel een riante mogelijkheid voor IJsselmonden, voor Svilio Holder. En die schoot ook wel verwoestend in. Maar Thomas Groenendijk kon gelukkig de bal keren en tot corner verwerken. En dat was dus ook mooi. Want IJsselmonden gaat wel iets meer druk zetten. Want Haastrecht heeft in het begin zeker de mogelijkheden gehad om misschien nog 2-0 te kunnen komen. Maar IJsselmonden probeert nu wat, de schroeven wat scherper vast te draaien. En dan proberen Haastrecht onder druk te zetten. Maar kan via Luc van der Vries niet. Luc van der Vries niet overnemen. Kan de bal weer naar voren gegeven worden. Kan Tigo Bos het veroveren. Tigo Bos kan hem veroveren. En die kan hem dan die sturen misschien op Jeremy Vreugdeel, die net ook een gele kaart pakte om bij de middellijn een overtreding te begaan. En dat is altijd zonde om daar een gele kaart voor te krijgen om bij de middellijn. Maar goed, dat gebeurde dus ook. En dan kan IJsselmonden weer overnemen. En dan wordt het aan de linkerkant en dan komt die bal bij Mikola Janosz-Orodski. Maar die kan die bal niet voorgeven. En dan kan die haast opnemen. En via Luc van der Vlis, maar die tikt hem dan niet. En jij die hem terugdeel. En die kan hem dan kan IJsselmonden hem overnemen. Maar de paas van Claudio Lopez Silva, die komt gelukkig Haastrecht niet goed aan. Komt in handen van Thomas Groenendijk. En dan kan Thomas Groenendijk rustig Haastrecht weer naar een nieuwe aanval in gaan luiden. Gooit de bal naar de linkerkant, naar Luc de Boer. Luc de Boer naar Tom Zentveld. En Tom Zentveld dan in de voeten van Kelvin Poot. Dan via Jeremy Vreugdeel komt er nu bij Kelvin Poot uit. We krijgen ook wat meer ruimte nu. Björn van Leeuwen aan de rechterkant. Kan Björn van Leeuwen wat doen? Tiger Vianen komt op... opkomen, maar die wordt dan kan niet diep in worden gestuurd. En dan gaat Luc van der Vlis de bal laat hij van zijn schoen afglijden. Kan de bal bij Luc de Boer terugkomen bij Thomas Groenendijk. En dan kan Thomas Groenendijk opnieuw de bal naar voren geven. Kan Luc van der Vlis de bal doorkoppen? Kan hij niet bij Jeremy Vreugdeel komen? Kan hij wel door Tigo Bos? Dan gaat de bal even een beetje hangen in de lucht. En dan kan hij haast opnieuw oppakken. Misschien via Tigo Vianen, dat lukt niet. Of het hoofd van Juri Stoutenhamer. En dan wordt er ook weer gefloten. Gewoon een vrije trap aan de zijde van IJsselmonden. En dan kruipt iedereen op de helft van Haastrecht. En dan ook dus 21 mensen behalve de keeper kruipt dan richting een strafgebied. Er gaat de vrije trap genomen worden daardoor Edwin Leek. En die Edwin Leek die gaat dat met zijn linkervoet doen om kijken wat de voorwaarts kunnen doen. Er zitten niet echt hele lange mensen bij IJsselmonden ook. Maar die bal wordt in het strafgebied gebracht. Zit Juri Stouthamer er goed tussen? Kan Björn van Leeuwen hem uitkoppen? Kan hij hem ook meenemen? Nee, kan hem in tweede instantie ook niet. Kan hij opnieuw richting het strafgebied komen? Maar Tigo Vianen die vangt hem op. En Tigo Vianen schiet de bal naar voren toe. Richting Luc van der Vlis. Kan hij het duel winnen? Liefst het duel, maar krijgt wel een duwtje in de rug van Denzel Engelhardt. Dat betekent dus een vrije trap voor Haastrecht. En dan kan de vrije trap genomen worden. Kelvin Poot had graag heel snel richting de goalie kunnen gaan als de bal gelijk was genomen. Maar dat lukte niet. Dat werd even gewacht met de vrije trap. En dan kan Juri Stouthamer de vrije trap nemen. Dan kan hij rustig opzij schuiven naar Tigo Vianen. Krijgt hij de bal terug. En dan terug richting goalie Thomas Groenendijk. Zo voorlopig 70ste minuut en nog 20 minuten op de klok. 1 tegen 0 voorlopig nog hier op Haastrecht.
0: IJsselmonden. Oké, dankjewel John, tot zover. Gaan we nog even kijken in de Groot Ammers bij Rick, hoe dat daar zit. Nee, want... Oh, jij wil het even niet.
2: Omdat ik hem niet aan de telefoon heb.
0: Oh, oké, ja, dat zou kunnen natuurlijk. Heb je nog wat anders te melden? Daar zeg je
2: nee.
0: Niet.
2: Nee.
0: Oké, nou dan gaan we muziek. Want nou, vet zomer krijgen we nu.
2: Wil je Frans of wil je Engels?
0: Doe maar Frengels. Dit is Frans. Non, gedrien.
2: Van?
0: Edith Piaf.
2: Ja.
0: Ja, weet ik.

0: Ik ben zo blij dat het geen kijkradio is.
1: Vanaf Edith Piaf naar Haastrecht is maar een klein stukje. John Jansen, John.
0: Nee, niet. Ik heb Rick hangen.
1: Is maar een klein stukje. Rick, hoe gaat het in Groothammers?
2: Ja, het staat nog steeds 0-0. Schoonhoven probeert er wel steeds meer uit te komen, maar het is nog niet echt gevaarlijk geweest. De bal is veel rond de middencirkel. Dan heeft Schoonhoven weer een fase de bal en dan Groothammers. Er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel voor beide doelen nu. Het eerste kwart van de wedstrijd was het wel anders. We hebben ook een paar kansen gezien, maar dat is wel een tijdje geleden. Dus het wordt wel weer eens tijd dat er een van beide clubs gevaarlijk gaat worden.
1: Oké, nou dan wachten we maar gelukkig. Mag dat maar even af. Dan kunnen wij even kijken hoe het zit in Haastrecht. John, doelpunt.
3: Ja, dat is op een 2-0 gekomen. Dat kwam heel goed in met... Ja, haast een goed doorjoeg hier op de verdediging van IJsselmond naar deze met 3 man tegelijk. En toen kwam Tijmen Traver, die kon de bal veroveren. En er ging die 1-2 man voorbij en dan kon hij alleen op de keeper afgaan. En schoot de bal ook prima langs de goalie van IJsselmond en Henry Dos Santos Ribeiro. En tegen dus in de 71 minuut 2-0. En net maakte Kelvin Poot 3-0, maar de vlag ging omhoog. En dat betekent dus dat het buitenspel was. Maar voorlopig wordt het 2-0 op de borden. 74ste minuut. Ik denk haastig in een riante scoren. Maar het moet natuurlijk niet te gauw weer 2-1 worden. Maar voorlopig dus doet haastig goede zaken. Hier in Haastrecht en op Sportpark Wilgenoord tegen IJsselmonde. 2-0.
1: Oké, dankjewel John. Tot zover. Minuut of 12 nog, denk ik, daar bij die wedstrijd. En dan is het daar ook weer gebeurd. We hebben Rick, hadden we niet meer hangen?
0: Nee,
1: ik dacht het wel.
0: Ik ga wat anders proberen.
1: Kijk.
0: Hans?
4: Ja, als het goed is ben ik er.
0: Nou, of je naast ons zit.
1: Ja.
4: Nou, des te beter. We zijn weer begonnen aan de tweede helft. Jongens, ja. Een minuutje of twee inmiddels alweer bezig in die tweede helft. In de bestuurskamer waren we de mensen van beide clubs het er wel over eens dat het alle kanten op kon met deze wedstrijd. De eerste helft het eerste gedeelte van de eerste helft was van Heukelum, waarin zij ook scoorden. En het tweede gedeelte van de eerste helft, dat was duidelijk voor Perkouw, die dus vlak voor rust de gelijkmaker wist te maken door Kevin Guttink. Nou, voor zover ik het heb kunnen zien, geen wissels in de beide ploegen op dit moment. En nu dan Heukelum in balbezit rond de middenlijnbal even terugleggen naar achteren toe om weer de vrije man te zoeken. Nou, die vinden ze dan nu, maar die passing is niet goed. En dan kan daar Arno Verbree die bal zomaar onderscheppen. Leg hem naar rechts toe, waar Mark Plug die bal krijgt. Die moet proberen dan die bal richting dat doel te krijgen, maar legt hem even terug. Krijgt hem nu wederom voor zijn voeten. Dan komt die bal wel richting het doel. Maar die wordt dan onderschept door de nummer.

0: 6 van Heukelum en die luistert naar de naam Sim van Ekeren. Die met een verre bal die bal richting de helft van Perkouw jaagt. En dan rest er alleen nog maar een ingooi voor de thuisploeg. Bijna 4 minuten bezig in die tweede helft. En uiteraard die stand nog gelijk 1-1.
1: Ja, dankjewel Hans. Nico was administratie aan het bijwerken. Die is tenslotte ook nog afgestudeerd als administratief medewerker van de sport en van de RTV en van de redactie en wat nog veel meer. En wat heb jij nog meer? Dag Dennis.
2: Wat heb jij nog meer? Dennis, die gaat weg.
1: Ja, Dennis. Ja, ik zeg Dennis even vriendelijk
2: vandaag. Ja, leuk.
1: Het is net een duiventelling, alles kan erin komen.
2: Waar?
1: Hier.
2: Oh ja, waarom doe ik nu ergens ver weg horen?
1: Wat?
2: Ja, ik hoor mezelf even weg.
1: En, ja, zover zit je niet weg, hoor.
2: Nee, maar ja, ik zat net of dat ik buiten sta of zo.
1: Nou, het is misschien voor ons wel beter.
2: Ja, dat is ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Ja.
1: Oh, wat zijn we weer vriendelijk.
2: Nou.
1: Nee hoor, Nico is een van de toppers van de sport.
2: Ja, zeg maar. Nou, even. Nou jongens, we hebben sport. We hebben de ruststanden van de vijfde klasse in ieder geval wel. En die gaan als volgt. VEP tegen GSV 4-0. ONA tegen WDS 1-2. Gouda tegen Kamerik 4-1. SPV 81 tegen Rijnstreek 2-0. CVC Reewijk tegen Stolwijk 0-1. Goudrak Zevenhoven 1-0. En ASW Sportief 6-0. Nogmaals, dit zijn ruststanden. Ruststanden ook. Haastrecht IJsselmonde in de vierde klas dus. Is 1-0. Is moment 2-0. Swift Boys Dilettant 1-1. RVC 33 Bergamo 0-0. SVS Cabau 0-3. Lopik Lekkerkerk 2-0. En Bolnes Moordrecht 4-0. Bij Bolnes zit de oud-trainer van Lekkerkerk en LMO. En die zei van, wij willen heel graag voluit met Bolnes. Vorige week niet zo erg gelukt, maar met 1 puntje dan. Maar nu gaat het wat beter dus. Ook nog ruststanden van in de derde klasse. Altena tegen Arkel 0-1. Perkouw Helicum Heukelum 1-1. En Hanningsveld Streefkerk 1-1. Voordat ik naar de derde klas ga... Nee, voordat ik naar de tweede klas ga... ga ik even onze technicus aankijken met de vraag... wil jij zo naar Arjen? En dan zegt hij, nee Nico, je zoekt het maar lekker uit. Bindermaas tegen Sliedrecht 1-3. DCV GS ruststand 0-0. En de Zwerver 1-0. Papendrecht de Zwerver 1-0. Dit is allemaal ruststanden. De wedstrijden SVS Pelikaan en VVGZ Spirit en Unitas Tricht. Die wedstrijden die zijn pas om 3:00 begonnen. Evenals EBOH tegen Teolo. Dus wat dat te gaan, hebben we daar nog wat van te goed. Arjan, jij verliet ons...
1: Zoals een goede technicus de presentator opvolgt, is... U vraagt, wij draaien. Arjan?
3: Ja, inderdaad. We zijn hier weer vanaf het sportpark in Goudrak... waar de tweede helft begonnen is. En inmiddels alweer zo'n 4 minuten gespeeld is. Krijgt Goudrak net een eigenlijk best wel grote kans in de persoon van Finn Overes, die de bal hard over de lat jaagde. En zodoende staat die stand van 1-0 voor Goudrak hier nog altijd op het bord. Beide ploegen hebben 1 wissel doorgevoerd. Bij Goudrak is Tom Oldeheuvelt in het veld gekomen. En bij Zevenhoven is Jack Schonewolf in het veld gekomen. Dus beide ploegen met 1 verse kracht in het team. En Goudrak kreeg dus zojuist die kans in de persoon van Finn Overes. Maar hij schoot heel hard en hoog over. En momenteel is er een blessure aan de kant van Goudrak. Dus de scheidsrechter heeft het spel even stilgelegd. Op het bord staan inmiddels 4 minuten na de rust. En de stand van 1-0 voor Goudrak.
2: Oké, we horen jou straks graag weer, Arjan, met het vervolg van de wedstrijd daar. Goudrak 7 over.
1: Terwijl Nico even zijn keel gaat smeren, want die zat al mij aan te kijken met een droge bek waar een tong uithing van een hond. Maar gaan wij even kijken bij Hans. Hans, hoe is het bij jou?
0: 8 minuten onderweg in die tweede helft. Een minuutje of 3 geleden was het per kou dat ineens een onverwachte mogelijkheid kreeg. Een bal die vanaf de rechterkant voor de goal kwam bij Heukelum. Die een beetje verkeerd geïnterpreteerd werd, mijn idee, door de verdedigers van Heukelum. Want die bal die kwam ineens voor de voeten van Jarmo Butter. Die haalde hem meteen uit. Maar bal die ging ver naast het doel van Heukelum. En zo was dat dan toch een kansje op een mogelijke leiding voor Pekau. Die dan helaas voor de mannen op niets uitliep. Nu de bal in het bezit van doelman Kevin Verstappen. Die de bal even uitrolt naar Eelco van Viersen. En dan zo probeert Pekau de bal weer richting de voorwaarts te krijgen. Maar dan ook oppassen dat je hem niet op het middenveld verspeelt. Want Heukelum is best een lekker voetballend ploegje. Ook een ploeg die probeert lekker voor de winst te gaan. En vorig jaar gepromoveerd uit die vierde klasse naar de derde klasse toe. Maar zeker geen slechte tegenstander voor Pekau. We kijken naar twee ploegen die graag willen voetballen. En dat is altijd beter dan wanneer er een ploeg met 10 man voor de goal gaat hangen. Nou, een ingooi nu aan de andere kant van het veld. En dan kijk ik meteen maar even op mijn stopwatch. Zie ik dat wij 9,5 minuut onderweg zijn in die tweede helft. En op dit moment geen gevaar voor de doelen met een stand van 1-1.
2: Maar wij kunnen melden dat VVGZ tegen Spirit een ruststand geeft van 1-0. Achterstand dus voor de mensen uit Oudekerk.
0: Spirit bij rust 1-0 achter.
2: Ja, klopt. Dat zeg ik. Oh, dat zei jij tegen
0: Spirit bij rust 1-0 achter.
2: Ja, dat zei jij tegen iemand die achter je staat, Hans. Grijp ik.
0: Ja, klopt.
2: Ja, zie je wel. Heel gelaten.
0: Jan de Goede zit achter mij.
2: Ach jee, nou, die weet er ook niks van natuurlijk. Maar ja, goed, vooruit maar weer. Laten we, doet hem de groeten van Nico. En wij gaan in ieder geval verder met wat sport hier. Kunnen we dat melden, dat we doorgaan met sport?
1: Ja.
2: En wat gaan we doen?
1: We gaan zingen in de regen.
2: Zingen
1: dan, of wil je Wake Up met Little Susie?
2: Nee, Raindrops Keep Falling on My Head?
1: Nee, Singing in the Rain.
2: Oh, Singing in the Rain. Nou ja, ken ik.
1: Geen Kelly.
2: Ja, Gene Kelly. Ja, oké. Okay. Nou, laat maar horen.

0: Singing in daarin gaan we even kijken naar de andere kant van de lek. Want hoe zit dat bij Groothamers tegen Schoonhoven? Rikje!
1: Het is net rust, 0-0. Schoonhoven is al nog een paar keer goed weggekomen. Eén keer uit een corner dat Van den Berg de bal op de paal gekopt heeft. En bij die corner zat Regelt en naast, waardoor die speler van den Berg op de paal kon koppen. Maar hij heeft net afgefloten voor de rust, dus...
0: Neem even een slokkie en we horen je straks over kwartier horen we weer.
1: Yes, is goed.
0: Dankjewel, tot zover. Waar het rust is, is het bijna afgelopen in Haastrecht bij IJsselmonde. Haastrecht 2-0 voor, toch, volgens mij, John?
2: Ja, klopt. In de 88e minuut zitten we. En dat was net een goede aanval van Haastrecht. En die werd aan de linkerkant Tom Sjentveld, die gaf voor. En invaller Seb de Bruin, die in het veld is gekomen voor die hele meest vreugde. Heel, die kopte de bal net naast het doel van IJsselmonde bij Henrik Dos Santos en Ribeiro. En nou komt er opnieuw Luc van der Vlis. Dan Luc van der Vlis kan de bal niet controleren. Wordt fel op de huid gezeten daardoor door Kevin Zijdam. En je kan daar niet voorbij komen. En er was ook een paar aardige acties ook van Tijmen Slaven. Die toch wel 2-3 mannen goed uit kan spelen. En dan de bal ook goed aan de linkerkant op Luc van der Vlist kon geven. Helaas kwam er ook niet helemaal wat uit wat de 3-0 had kunnen betekenen. Maar Haastrecht probeert het aardig uit te spelen. We zitten inmiddels in de 89 minuten. Dus. En er komen ook nog wel wat blessuretijd bij. Want we hebben net van een van IJsselmonde op de grond gelegen. Ik denk dat er nog wel een minuutje of 4-5 misschien wel bijgetrokken gaat worden. Komt de bal van Thomas Groenendijk, komt hij richting de voorkant, richting Sam de Bruin, maar kan die bal niet controleren. Laat hem van zijn schoen afspringen en gaat hij over de zijlijn heen. Aan de linkerkant van het veld en dan kan Denzel Engelhardt de inworp nemen. Kan Juri Stouthamer koppen, kopt hem dan omhoog en dan wordt hij verder weggebracht. En dan komt hij bij Benjamin Agata, die is er net ook ingekomen aan de zijde van IJsselmonde. De man met heel lang haar en... in de groene
0: straag, ja? John, jij, we hebben nog 4 minuten, zei je?
2: Ja, ik denk dat er wel een tijdje bijgestopt wordt. We zitten rond de 90 minuten in ieder geval, ja.
0: Dan gaan we eerst even naar... Blijf hangen. Dan gaan we eerst even naar Gouwerak, want daar is het ook redelijk spannend. Arjen.
3: Ja, inderdaad. Het is hier zeker spannend, want Gouwerak verdedigt die 1-0 voorsprong met hand en tand. En af en toe dan wordt er ook een grove overtreding gemaakt. Bijvoorbeeld door Daan Koot, net van Zevenhoven. Die maakte een overtreding op Ralf Baas van Gouwerak. En kreeg daarvoor de gele kaart gepresenteerd van scheidsrechter Frank van Polanen. Het spel lag ook even stil omdat Ralf Baas verzorgd moest worden. Maar inmiddels wordt er weer gespeeld hier en is Zevenhoven in de aanval. Maar ze verspelen de bal. En dat betekent dat keeper Stef Hogendoorn van Gouwerak de bal rustig op kan pakken. En zo de bal weer in het spel, in het veld kan brengen door te gooien naar Constantijn van Tricht. Die hem dan ook weer verspeelt en zo Zevenhoven weer aan de bal komt. Zodoende staat Gouwerak nog altijd met 1-0 voor. En staan we inmiddels 60 minuten op de klok.
0: Oké, dankjewel Arjan. Kunnen wij terug naar Haastrecht?
2: Ja, dat klopt. Dat was mooi, een actie van Sam de Bruin. Die wordt diep gestuurd. En die schiet die bal precies op het hoofd van de goalie van IJsselmonde. En die gaat die bal weer het veld in. Dat is ook al eventjes waar iedereen schrik van had. En nu kan Tijmen Slaver de bal veroveren. Kan die aan de... Kan hij er voorbij komen? Twee man staan tegen hem aan en dan kan hij er niet tussendoor komen. En dan neemt IJsselmonde de bal over. Dan gaat de bal over de zijlijn heen. En dan kan er dus een inworp van Haastrecht. En dan gaat Tigo Vianen zich mee belasten. En Tigo Vianen die gaat dan proberen die voorwaarts te bereiken, denk ik. Eens kijken of die Björn van Leeuwen of misschien Tijmen Slaver of misschien Sam de Bruin de voet kan gooien. Probeert Sam de Bruin de voet te gooien. Het is in ieder geval een metertje of 10 winst. En dan mag Tigo Vianen opnieuw de inworp gaan nemen. Tigo Vianen gooit hem dan in de voeten. Daarbij Sam de Bruin. En Sam de Bruin komt hij bij Tijmen Slaver. En Tijmen Slaver die hem dan rustig aan de voet blijft houden. En dan terugspeelt op Tigo Bos. Tigo Bos met een hakkie naar Juri Stout aan worden. En dan fluit ook scheidsrechter uit Denschop Ruben Noordam 3 keer. En dat betekent dus Haastrecht met 2-0 heeft gewonnen. En dat betekent weer 3 punten erbij voor Haastrecht. 2 wedstrijden, 6 punten. En dat betekent nog steeds de 0 achterin. En volgende week reist Haastrecht naar Lekkerk. En dat betekent dus dat we daar naartoe gaan volgende week. En ik wens jullie ook allemaal een fijne dag verder toe. En tot de volgende week.
0: Oké, John, dankjewel. Fijne kerstdagen en tot horens, jongen.
2: Ja, zeker hoor.
4: Gelukkig nieuwjaar.
0: Ja, ook nog. Hoi, bedankt en tot horens. Doei. Sean Jansen, die dus alles wist te vertellen over Haastrecht, die weer 2 punten heeft bijgeschreven. Bij hun 3 punten bijgeschreven hebben. Bij hun totaal, dat van nu 6 gaat worden. Even nog wat tussenstanden uit de tweede klasse. Want daarin wedstrijden zijn om 3 uur begonnen. Unitas Tricht 0-0. VVGZ Spirit 2-0.
4: Hans?
0: SVW tegen Pelikaan 1-1.
5: Kom
4: er maar in. Nico. 0
0: tegen 1. Hans, jij komt ons vertellen wie er heeft gescoord.
5: Ja, het is Heukelum dat weer op voorsprong komt. Een bal die aan het doel van Perkau voorbij gaat. En dan wordt die bij een mannetje van Heukelum gepositioneerd. Die met de buitenkant van zijn schoen de bal langs de doelman van Perkau Verstappen tikt. En zo gaat de bal in de verre hoek van het doel. Maar nu is meteen weer even oppassen. Want Perkau is tegelijk weer uit in het strafschopgebied van Heukelum. En zo golft het spel eigenlijk op en neer. Stef de Goede misschien nu een kans. Probeert een afstandsschot. Oeh, en de keeper die laat die bal uit zijn handen glijden. Is dat nog een kans? Ja hoor, het is meteen de 2-2 voor Perkau. Die daar gemaakt wordt, als ik het goed zie, door Christian Schrader. Maar dat gaan we zo meteen nog eventjes bevestigd krijgen. In ieder geval, onmiddellijk na de 1-2 komt Perkau weer op gelijke hoogte na 21,5 minuut spelen.
0: Oké, dat zijn in ieder geval goede berichten vanuit de dorpskern van Berkenwouden. Even rusten in de tent.
4: Ja, we gaan zo meteen inderdaad naar het nieuws van 4 uur, wat we nu wel kunnen uitzenden.
0: Oké.
4: Ja, want het nieuws van 3 uur hadden wij wel het nieuws, maar geen uitzending.
0: Nee, nee. Dat hebben we niet gehoord.
4: Nee, iemand had de stekker erin getrokken.
0: Ja, maar joh. In de Canadese Montreal zijn even na de klok van 3 uur... hebben we ook niet gehoord natuurlijk... zijn de rensters vertrokken voor de WK-wegwedstrijden. De 180 en 400 meter, 180 kilometer en 400 meter lange koers... bereiken zij min of meer een vlakke aanloop van het circuit van 12,3 kilometer... dat ze 8 keer moeten afleggen met telkens enkele korte, maar pittige hellinkjes. In totaal hebben ze een toverbruggen van 2570 meter, althans in de lucht. En dat is iedere keer na 15 kilometer proberen wat mensen weg te gaan. Maar alles zit nog bij elkaar.
4: Oké, wat gaan we de laatste 2 uur doen van de sport?
0: Nou,
4: hebben we dan nog?
0: Ja, nou ja, het laatste uur hebben we natuurlijk nog voetbal genoeg. Want de wedstrijd die om 3 uur zijn begonnen, die hebben nu rust. Dus die hebben dat gaat er door tot 5 uur, in ieder geval.
4: Ja, en daarna? En dat zijn nog maar 2 wedstrijden.
0: Ja, maar de rest... wil jij de rest niet weten wat de rest doet, zeg maar?
4: Ja,
0: daar
4: ja,
0: in het ver weg is dan, zeg maar.
4: Ja, tuurlijk.
0: Bijvoorbeeld Unitas Tricht of zo, 3 uur begonnen.
4: Ja, natuurlijk.
0: Ja, en Schoonhoven ook om 3 uur begonnen. En er zijn er meer die om 3 uur zijn begonnen. Joh. Dus wat dat er gaat, er zijn er misschien wel wedstrijden die om... maar... toch? Jij wil vragen, wat gaan we na 5 uur doen?
4: Ja.
0: Er is altijd wel wat te vinden door ons. En dan gaan we gaan in ieder geval heel erg goed zoeken naar hetgeen wat we na de klok van 5 uur gaan doen. En misschien om Jan Ooms nog wel even in de uitzending. Jan. Oh nee, die zit in bij de Rommel. Nee, dat is niet. Nee, dat is niet.
4: Nee, Jan Ooms is er niet.
0: Nee, dat is waar.
4: En ik weet het allemaal niet.
0: Nee,
4: wat we allemaal
0: nee. Ja. Zien we naar de klok van 5 wel, joh.
4: Ja, maar we gaan eerst naar de klok van 4 uur.
0: Ja. Ja.
4: Heb jij de stand van SVW Pelikaan, heb je die nog genoemd?
0: Ja, die heb ik al genoemd, ja. Als jij het goed vindt, in ieder geval.
4: Ja, oké.
0: Okay. Oké.
4: We gaan gewoon lekker naar het nieuws van 4 uur.
0: Oh, ja, goed. Ja? Best, ja, prima. Goed.
4: Komen we na het nieuws bij u terug hier op RTV Krimpenerwaard. Ja, met een gezellige chaos-uitzending tussen Nico en Rol. En Formule 1 is ook al afgelopen. Nee, helaas. Het nieuws.
6: Naar RTV Krimpenerwaard.
7: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
8: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heinen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. 3/4 van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Automobielbedrijven De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
10: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
9: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Klusbedrijf De Mik. Hoofdsponsor Courierdienst Marius van der Laan. Elkok afvalcontainers en sloopwerk. LEQ reclame en druk. Lint notarissen. En tot slot Luiten verwarming.
6: Krimpenerwaard Sport. Krimpenerwaard Sport. Sport met Roel Nijholt.
4: Ja, met Roel. En voordat ik commentaar krijg, hier is Nico. Nico, jij bent er ook.
0: Ja, maakt mij niet uit. Ik hoef geen jingle, hoor. Ik heb het de laatste donderdag altijd jingles genoeg voor mezelf. Dus,
4: ja, ja, sorry, maar voor sport is er voor jou niks.
0: En vorige week wel gehoord.
4: Nee.
0: Serieus?
4: Nee.
0: Echt. Echt. Had je die zelf even ingesproken dan?
4: Nee.
0: Ja, nou goed. Jij vroeg van wat gaan we doen na de rust. We gaan zo meteen contact zoeken natuurlijk met de mensen die tegen het eind van de wedstrijd aanlopen. Want die hebben nog maar Pekau maakte net 2-2. En bij Arjan is het rete spannend daar. Wat Gouwerak tegen Zevo, die 1-0. Proberen ze met hand en tand te verdedigen. En of dat allemaal gaat lukken, ja, dat zullen we in de tijd in de loop van de wedstrijd of in de loop van de wedstrijd. Zullen we dat in ieder geval zeker gaan melden. En zullen we dat zeker horen hoe dat precies zit. En ja, dat is natuurlijk prachtig om zo te zien. En te horen hoe het bij Gouwerak vergaat. Eerst maar een stukje muziek? Of,
4: Nee. Ik heb een verrassing voor jou. Want ik vond hem... kijk, als je hier vanaf het stop van morgen 19:30 hier zit... dan ga je foutjes maken. En ik heb hem gevonden voor jou. En ik heb hem speciaal gevonden. Nee. Even stilte voor allemaal. Even volop aandacht. En dan...
6: Krimpenerwaard Sport. Met Nico De Laert.
4: Hé, dan krijg je hem straks om 5:00 nog een keer.
0: Oh, wat lief.
4: Lief, hè?
0: Ja, zeker, zeker.
4: Maar waar gingen we naartoe?
0: Nou ja, of naar Hans of naar...
4: Hans.
0: Of naar Hans. Als Hans er
5: ja,
0: is.
5: Ja, want ik heb al een minuutje of vijf geleden gemeld dat ik een doelpunt had. Ja. Maar ja, er gebeurt weinig, heb ik het idee. Deze wedstrijd is per kou op voorsprong gekomen. Een doelpunt uit een hoekschop van Stef de Goede. Met zijn linkerbeen uiteraard indraaiend naar de verre paal van het doel toe. En daar stond Kevin Gutting klaar om die bal in te koppen. En dat is dus de eerste keer dat per kou deze wedstrijd op voorsprong komt. Ik kan niet anders zeggen dan gezien het spelbeeld in de tweede helft wel terecht. Want het is per kou duidelijk dat de boventoon voert. Wederom mag er nu een hoekschop genomen gaan worden vanaf de rechterkant door Stef de Goede. En dan melden zich veel geelhemden in het strafschopgebied van Heukelum. Eens kijken of dat weer net zo gevaarlijk kan worden als zojuist. We zien daar Schrader positie kiezen, maar die komt niet aan de bal. De bal wordt niet lekker voorgegeven. Dan nog een keer door Stef de Goede. Maar dan rechtstreeks in de handen van de doelman Max Borowski. En daar hebben ze dan helemaal niets aan. En is het dus gewoon bal voor de doelman die hem alleen heeft uitgegooid. En dan kan Heukelum er weer uit. En zo is het een wedstrijd die wel op en neer golft. Maar per kou toch het betere van het spel heeft. Wederom onderschept nu door daar Schrader. Christian Schrader dit keer naar Kevin Gutting. Die kan uithalen. Doet hij dan wel. Maar het is een rolletje in de handen van de doelman. En ja, ik zei het in de eerste helft al. Het zou mij verbazen als het bij die 1-1 gebleven was. Nou, dat is het dus ook niet. Want beide ploegen willen graag voetballen en doelpunten maken. Maar het belangrijkste voor de mannen uit de Krimpenerwaard, per kou leidt met 3-2.
0: Oké, dankjewel Hans. En dan gaan we gelijk kijken hoe het is in Goudrak. Want daar is het natuurlijk met die 1-1, 1-0. Daar op het scorebord is het nog zeker spannend. Arjan.
3: Ja, inderdaad. Hier 1-0 nog steeds op het bord. 1-0 dus voor Goudrak in die wedstrijd tegen Zevenhoven. En Goudrak heeft ook weer twee verse krachten ingebracht. Trainer Wijnhoud Slechthorst van Goudrak heeft Jesse Metselaar en Alex Boers in het veld gebracht. En dat heeft hij gedaan in plaats van Levi Boele en Finn Overes. Die hebben beide het veld verlaten. En dus weer twee nieuwe krachten voor Goudrak. Die proberen die voorsprong van 1-0 te vergroten. Of in ieder geval te behouden. Want dat zou natuurlijk voor Goudrak mooi zijn als ze na deze wedstrijd op 6 punten staan. Zevenhoven probeert er wel iets aan te doen. En zijn nu ook weer bezig op de helft van Goudrak. Om te kijken of ze de bal weer voor het doel kunnen slingeren. Maar die voorzet wordt eruit gehaald door Goudrak. En dat betekent dat Zevenhoven een inworp mag gaan nemen aan de rechterzijde van het veld voor Zevenhoven. Die bal wordt nu volgeslingerd. Maar is het weer een speler van Goudrak die hem wegwerkt uit het strafschopgebied. Ja?
11: Heel even blijven hangen. We gaan even naar Hans. Hans.
5: Ja, een prachtige goal voor per kou. Het is Christian Schrader die, zoals de Duitsers dat dan plachten te zeggen, de voor-en-scheiding op het bord brengt. Want met een prachtig schot in de verre bovenhoek brengt hij per kou op 4-2.
3: En ja, hier in Goudrak is het nog altijd 1-0. Het is geen doelpuntrijke wedstrijd zoals bij Hans wel het geval is. En Zevenhoven probeert het wel, maar het komt niet echt uit de verf vandaag bij Zevenhoven. En dat betekent dat Goudrak nog altijd die 1-0 voorsprong heeft. Er staan hier inmiddels 75 minuten op de klok. En de voorsprong is dus 1-0 voor Goudrak.
0: Oké, in ieder geval proberen vast te houden die stand daar in Goudrak. Dat zou nu wel prettig zijn. Ja, 4-2, dat is in ieder geval een mooie tussenstand. Wat dan daar is bij Pekau. We gaan terug even voor het luisteren van het doelpunt bij Hans. Want dat doen we dan altijd even korte verschrijving. En daar gaan we terug naar Hans om te vragen hoe is het tot stand gekomen.
11: Die hing nog steeds hoor, Hans.
0: Ja, geen niet. Daarom zeg ik ook. Hans, hoe is het doelpunt ontstaan?
5: Het was een prachtige goal, jongens. Een goede aanval van per kou, waar Christian Schrader halverwege de helft van Heukelum de bal voor zijn voeten kreeg. Hij liep een meter of 10, 15 en haalde uit. En de bal verdween in de, voor mijn gezien, linker bovenhoek van het doel van Heukelum. buiten bereik van de keeper. Die nog wel een poging waagde, maar er niet aan kon komen. En zo is het dus inmiddels 4-2 voor de thuisploeg. En even ja, daarvoor waren er al kansen op meer doelpunten voor Pekau. Maar ja, misschien gaat dat nog gebeuren. Want ja, nu zou je kunnen denken, is de beer misschien los. Nu Butter die daar wordt neergelegd op het middenveld van Heukelum. En dan mag Pekau een vrije trap gaan nemen. Nou, dat pakken we dan nog even mee voor we terug gaan naar de studio. Want dat zou misschien toch wel weer voor gevaar kunnen zorgen. Met onder andere natuurlijk een Kevin Guttink in het strafschopgebied bij Heukelum. Daar komt die bal niet lekker gespeeld naar Sef de Goede. Maar hij kan hem gelukkig toch meenemen. Kan hij hem dan ook nog voor de goal krijgen? Ja, dat lukt wel. En dan gaat hij via een beentje van Heukelum over de achterlijn. En is dat nog een hoekschop voor de thuisploeg. Nou, daar moet Sef de Goede weer gaan oversteken, denk ik, naar de andere kant. Die zal wel moe worden van al die corners trappen. Maar goed, dat moet je er maar voor over hebben. Dan had je maar geen voetballer moeten worden, denk ik. En inderdaad, Sef de Goede, die gaat oversteken naar de andere kant van het veld. Heeft met die 4-2 stand niet zo heel veel haast meer natuurlijk. Want er zijn inmiddels ruim 36 minuten op het bord. En gaat het wederom een bal worden met de linkerkant van de voet. Dus vermoedelijk een indraaiende bal. Komt die bal, wordt weggekopt door Heukelum richting Sef de Goede, die hem dan weer voor zijn voeten krijgt. Mag hij die bal nog een keer in gaan brengen. Dan komt hij richting een van de spitsen van Pekau. Maar die kopt hem in de handen van de doelman van Heukelum. En dan eens even oppassen. Moet daar Kevin Verstappen aan de bal? Nee, het is gelukkig voor de thuisploeg daar. Even kijken met nummer 6 Arno Verbree. Die met een sliding die bal weghaalt. Want anders hadden ze zo die bal het doel in kunnen lopen. Dat is dus niet het geval. We blijven dus na 36 minuten ruim spelen staan op 4-2 voor de thuisploeg.
0: Oké, dankjewel Hans. Lekkere tussenstand in ieder geval. Hoe zit het in Groot-Ammers, Rick? Want Groot-Ammers Schoonhoven, 0-0 nog steeds?
1: Ja, nog steeds 0-0. Ik heb net een kopkansje gezien voor Kruiper uit een hoekschop. Maar we zijn nu een minuutje of 8 bezig. En voor de rest is het een beetje saai. Maar saaie wedstrijd. Zeker als je Schoonhoven bent. Ja. En ja... De tweede helft moet nog een beetje op gang komen.
0: Oké, dan hopen we dat het inderdaad op gang komt. Want anders is het ook maar saai daar voor jou, daar aan de andere kant van de lek.
1: Hè? Ja, dat zeker. Ja. De Schoonhoven moet wat vaster worden aan de bal. En ja, de voorzetten moeten beter. Dat, ze zijn wel heel vaak van nu al in de tweede helft een paar keer aan de zijkant doorgekomen. Alleen dan... Dan mislukte de voorzetten.
0: Oké, nou hopen dat die voorzetten nu wel goed gaan komen. En dan horen we jou straks heel graag nog even terug. Dankjewel, tot zover. Oké. Onze man die op dinsdagmorgen, altijd Eswin Otten, die op dinsdagmorgen altijd komt te vertellen wat er in de Krimpen de Waard gebeurd is qua onregelmatigheden, qua voor de politie. Ja. En die is nu bij zijn zoon aan het kijken. Die voetbal tegenwoordig bij Sportlust. Bij Sportlust 46 uit Woerden. En die is afgereisd naar DVS. En dat is ergens in Brabant. En dan moest hij €10 betalen. Intree. Met een ruststand van 0-0. En een 500 toeschouwers zijn daar om te kijken naar die amateurwedstrijd in de derde divisie.
4: Ja.
0: Mooi, hè?
4: Ja.
0: Oké. Okay.
4: Wat is de moraal van dit verhaal?
0: Dat Eswin Otten daar zit en dat hij dinsdag komt te vertellen hoe het zit.
4: Nee, dinsdag komt hij voor de politie.
0: Ja, ja, ja. Misschien zegt hij ook nog wel, joh, ik ben in Verwegistan geweest. En daar was het ook wel leuk om aan heen te gaan. Ja, jij vroeg, wat gaan we nog meer doen, snakjes? Nou, dan geef ik wat doen.
4: Helemaal goed.
0: Okay.
4: Dat is jouw vriend, hè?
0: Ik heb geen vrienden.
4: Hij is toch jouw vriend, jouw Gent? Want die vraagt altijd, hoeveel ogen zijn er?
0: Ja, nee, hoeveel toeschouwers zijn er?
4: Hoeveel
0: toeschouwers? Dan zeg ik, nou, 244 ogen. Ja, maar ik heb het de vorige keer maar verkeerd geteld. Want er stond er een bij die had bij een oog. Ja, dan ik moet het zeggen, ja, maar ja, goed. Ja, dus, ja, het is niet anders. Dat kan wel eens gebeuren natuurlijk. Dus ik zei, er stonden 120 mensen onder.
4: Alsjeblieft.
0: En ik zei...
4: Alsjeblieft. Ja. Ja, doe...

0: eindelijk een leuk plaatje.
1: We gaan Roy Orbison onderbreken. Eindelijk een leuk plaatje. Jij bent er maar in de plaatjezoek. En we gaan voor ontwikkelingen even naar Goudrak. Arjan.
2: Ja, en wat voor ontwikkelingen. Want het was een zeer discutabel moment hier. Want Robin van Vliet die was eigenlijk nog nauwelijks in het veld. Of hij ontsnapte op de kop van de 16 meter, zeg maar. En hij werd onderuit gehaald door Stan Brouwer van Zevenhoven. En de scheidsrechter trok een rode kaart, maar niet voor Stan Brouwer, maar wel voor Ruben van Vliet. En dat was in mijn ogen een hele verkeerde beslissing die de scheidsrechter hier nam. Maar Ruben van Vliet mocht wel gaan douchen, terwijl hij nog maar koud in het veld stond. En zodoende speelt Goudrak nu met 10 man. Dat is natuurlijk even een domper voor Goudrak. Maar ze proberen wel de rug te rechten en op zoek te gaan naar die 2-0. Ze hebben nu ook een corner, dus die 2-0 die hangt eigenlijk zomaar in de lucht. Ralf Baas die doet nog even zijn veters goed voordat hij de corner gaat nemen. Aan de overzijde van het veld en de bal nog eventjes goed leggen en dan die corner en die is goed eigenlijk. En die komt dan op de kop van de 16 in bezit van invaller Alex Boers. Maar die weet niet de bal op doel te vuren. En dus krijgen we hier nog een corner, maar dan aan deze zijde van het veld. En Goudrak dus met 10 man tegen Zevenhoven. Een hele discutabele beslissing die de scheidsrechter hier nam. En ook in de ogen van trainer Wijnand Slechthorst een verkeerde beslissing. Dat leverde hem ook nog een gele kaart op zojuist. Maar die corner die gaat nu genomen worden en die komt niet voor. Die komt in het zijnet terecht. En dus nog altijd na 85 minuten spelen. 1-0 voor Goudrak.
1: Oké, dankjewel Arjan. Dan gaan we even kijken of Hans er nog is. Hans, spanning daar ook? 4 tegen 2? Of?
3: Ja, nou, Meuchelen probeert wel wat terug te doen. En is de laatste paar minuten voor het doel van Perkout te vinden. Maar echte grote kansen die zijn er nog niet geweest. Misschien nu dan. Er komt een diepe bal naar de linkerkant. Als die niet te hard is, dan kunnen ze die bijhouden. Maar nee, dat heeft ook geen zin. Want er wordt gevlacht door de assistent scheidsrechter voor buitenspel. En dat wordt overgenomen door de scheidsrechter van dienst. De heer Ron Collet uit Leerdam. En dus mag Perkouw een vrije trap gaan nemen met nog officieel iets minder dan 3/4 minuut te spelen hier in deze wedstrijd. En er zal niet zo heel veel bij komen, want er is niet erg veel gebeurd. De wedstrijd heeft nauwelijks stilgelegen. En Perkouw dat dus nu op een 4-2 voorsprong staat, lijkt daarmee de volle winst te gaan pakken vandaag. En nu dan de bal richting Kevin Gunting gespeeld. Die hem even teruglegt naar nummer 12 van Perkouw. Dat is Timmer van Hof. Bal rustig rondspelen in die ploeg. Tijd volmaken en vooral de punten pakken vandaag. Proberen ze nog een keer Kevin Gunting te bereiken in de spits. Maar dat lukt niet. Want die bal die wordt onderschept door de verdediging van Heukelum. Die de bal nu over de zijlijn plaatsen. En dat betekent dus de ingooi voor Perkouw. Bij Stef de Goede. Die de bal richting... Arno Verbree heeft gespeeld. En dan kan Perkouw het nog één keer proberen. Maar die bal is niet echt lekker zuiver gespeeld. En wordt overgenomen door Heukelum. Ja jongens, ik weet niet of Arjan ook nog hangt. Want dan zal het ongetwijfeld ook waarschijnlijk tegen het einde aanlopen, vermoed ik. Dus misschien dat we nog even heen en weer kunnen.
1: Ja, we zijn proberen om Arjan ook bij jou te krijgen, Hans. En dat gaat volgens mijn bescheiden mening ook lukken. Want Roel, die al heel de dag hier in de studio is een beetje overwerkt. Maar zweet aan alle kanten op zijn hoofd. Maar gelukkig dat hij Arjan heeft hangen.
4: Ja,
3: volgende week mag hij naar vakantie.
4: Dan hebben jullie wat uitdagingen. Maar goed, Arjan heeft nog 3 minuten. Gaan jullie gang.
2: Ja, en een penalty hier bij Goudrak voor Zevenhoven was ook volgens mij wel discutabel. Maar hij legt aan de nummer 8, Justin Krachtwijk van Zevenhoven, en schiet hem binnen. Dat betekent 1-1 hier op het bord. Maar zeer discutabel ook deze strafschop die gegeven werd. En 1-1 op het bord en een benutte strafschop hier door Zevenhoven. 1-1, maar de wedstrijd krijgt een hele rare wenteling op deze manier. Er is maar één man verantwoordelijk voor en dat is de scheidsrechter. Goudraak trap af en gaat uiteraard proberen om er in die luttele minuten die er nog over zijn nog iets aan te doen. En we gaan zien of dat lukt. Hans.
3: Ja, hier lopen we al in de blessuretijd. Bijna 2 minuten. En het moet elk moment afgelopen zijn. Ik kan me niet voorstellen dat het nog heel veel langer gaat duren. Ik zie de scheidsrechter nu ook op zijn horloge kijken. Terwijl Heukelen nog een keer ingooit op de eigen helft. Maar dan gaat hij wel helemaal terug de verdediging in. En levert dat voor Perkouw in ieder geval geen gevaar op. En zo lijkt het erop of Perkouw inderdaad die 3 punten vandaag in huis gaat houden. Na de oorspronkelijke 2 keer achterstand. Eerst met 0. 1 en later met 1-2 goed teruggekomen. En nu dus op een 4-2 voorsprong. Er komt nog een keer een diepe bal van Heukelen naar de rechterkant. Maar die wordt onderschept door Stef de Goede. En daar valt de tegenstander van Heukelen niet lekker bij het neerkomen. En dus is er met 1 verzorging nodig. Die wordt er direct bij geroepen door de scheidsrechter. Dus ligt het spel hier even stil. Arjan.
2: Ja, hier wordt wel gevoetbald en Ralf Baas die kreeg net een vrije trap op zo'n meter of 23 van het doel. Maar hij drukte de bal niet voldoende en dus vloog hij over het doel van Zevenhoven. En werd dat dus geen 2-1 voor Goudraak. Zevenhoven heeft de bal inmiddels voor het doel geslingerd, maar dat was een vangbal voor Stef Hogendoorn die hem inmiddels in het veld trapt. En dan weet Goudraak die bal niet te behouden en komt het balbezit dus weer in de handen van Zevenhoven. Die in de persoon van Stef Groenewoud die bal weer naar voren plaatst. Maar die bal gaat over de doellijn. En dat betekent dat keeper Stef Hogendoorn van Goudraak een herkansing krijgt. Alhoewel, hij laat het misschien wel over aan een van zijn ploegmaten om die bal vanaf de 5-meterlijn het veld in te trappen. Dat wordt een diepe bal richting spits Jurie Kool van Goudraak. En Ralf Baas die pakt die bal op en wordt daarbij gehinderd. Dus Jurie Kool die schiet van afstand van een meter of 30 denk. Maar dat is een eenvoudige vangbal voor Jamie Groenen, de keeper van Zevenhoven. Hans.
3: Ja, het spel ligt hier nog steeds stil, Arjan. Thomas van Ieperen, de speler van Heukelum, die zo ongelukkig neerkwam nadat hij opsprong voor die diepe bal die richting zijn kant kwam. Krimpt nog steeds van pijn. Er zijn 2 mensen bij hem om te verzorgen. Maar gevoetbald wordt hier dus nog niet, dus ga jij maar even verder.
2: Oké, dan pakken wij het hier weer op waar Zevenhoven weer balbezit heeft in de middencirkel. En het is de speler die in de rust in het veld gekomen is. Dat is Jack Schonewolf. Die verspeelt de bal. Maar Goudraak doet datzelfde. Dus heeft Zevenhoven de bal weer terug. En ook die verspelen weer. Dus het eindigt hier misschien wel zoals het begon met heel veel balverlies. En Zevenhoven werkt die bal dan ook over de zijlijn hier. En dat betekent dat Goudraak mag gaan gooien bij die 1-1 stand in de slotfase van deze wedstrijd. Hans.
3: Ja, hier wordt nog steeds niet gevoetbald, Arjan, dus probeer nog maar even door te gaan.
2: Oké. Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Het is Jurie Kool die een overtreding maakt, maar wel zowat over de achterlijn, zeg maar, of op de achterlijn. Al met al besluit de scheidsrechter om een achterbal te geven aan Zevenhoven. En die is inmiddels genomen. Dat betekent dat Zevenhoven nog 1 keer aanzet om door middel van veldspel richting de 16 van Goudraak te gaan. Ze doen dat uiteindelijk over de rechterkant. En is het Nick Moren die de bal krijgt. En die speelt hem uiteraard weer voor. En dan komt er nog een kans voor Zevenhoven. En die wordt gesmoord, gelukkig maar voor Goudraak. Dat ze hem daar goed wegwerken. Want dat was best wel een aardige kans die Zevenhoven daar kreeg. Dan maakt een van de spelers van Goudraak weer een overtreding. En dan zal het nog niet zo zijn dat ze hier met 9 man gaan eindigen. Even kijken wat de scheidsrechter doet. Nee, hij trekt nu een gele kaart. Hoewel dit wel een pittige overtreding was van een van de Goudraak spelers. Hans.
3: Ja, er gaat op dit moment denk ik weer gevoetbald worden. Thomas van Ieperen, de ongelukkige speler van Heukelum, is tussen twee man strompelend van het veld afgegaan. En hij gaat nu richting kleedkamers. En dus mag het spel hervat gaan worden. Vermoedelijk met een opbal door of een scheidsrechterbal, zoals dat tegenwoordig heet. Die zal die dan vermoedelijk bij Perkau neerleggen, want die waren in balbezit toen het spel onderbroken wordt. En dat is inderdaad nu gebeurd. En het is Schrader die bal kreeg. En dan gaan ze nog één keer naar Kevin Guttink in de diepte. Kan die bal binnenhouden? Ja, dat lukt nog wel. Dan moet hij gaan proberen om die bal voor de goal te krijgen. En ook dat lukt. Wordt daar weggekopt. Kan misschien Jarmo Butter daar nog wat mee. Het is Arno Verbree die daar wordt aangespeeld. En dan Mark Plug die met een simpel hakje die bal probeert terug te brengen bij Mark Plug. En dan wil ik zeggen, dan komt er een hoekschop. Maar nee, zegt de scheidsrechter. Hij geeft fluit nu voor de laatste keer. En dat betekent dat de wedstrijd tussen Perkau en Heukelum na een 1-1 ruststand is geëindigd in een overwinning voor Perkau met 4-2. Arjan.
2: Ja, hier nog altijd die 1-1 stand op het bord. En het is 7 over dat nog een keer aanzet. En een corner krijgt op dit moment. Ja, het is toch wel een spectaculaire eindfase van deze wedstrijd. Alhoewel dat eigenlijk niet het goede woord is. Want het leek hier rustig 1-0 te blijven voor Goudrak. En door die in mijn ogen zeer onterechte rode kaart voor Goudrak heeft deze wedstrijd een hele bijzondere wending gekregen. De bal wordt gevangen door keeper Stef Hoogendoorn van Goudrak. Die hem nog één keer heel ver wegschiet. En dan gaan we kijken of Goudrak nog een aanval kan gaan opzetten. Het is de vraag hoeveel scheidsrechter Frank van Polanen hier nog gaat bijtrekken. Want 90 minuten staan inmiddels op het bord. En dus even een goed moment om naar Hans te gaan.
1: Bij Hans is het afgelopen, Arjan. Dus je mag het afmaken, de wedstrijd tussen Goudrak.
2: Dan gaan wij het afmaken inderdaad. En dan gaan we zien of hier nog een winnaar uit deze wedstrijd gaat komen. 7 over dat krijgt momenteel een vrije trap. Aan de voor hen linkerzijde van het veld is het denk ik Jack Schoonenwolf die de vrije trap gaat nemen. Maar hij moet wel eerst eventjes de bal op de juiste plek leggen. En laat het dan over aan een van zijn ploegmaten. En dat is Falco de Lange. Die gaat die bal dan voor het doel slingeren voor waarschijnlijk de laatste kans in deze wedstrijd. Maar de verdedigers van Goudrak die werken die bal weg. En dan blaast scheidsrechter Frank van Planen voor het laatste keer op zijn fluit. En eindigt deze wedstrijd dus in 1-1. Een bijzondere rode kaart voor Robin van Vliet van Goudrak. Die drukt toch wel zijn stempel op deze wedstrijd. Want anders had Goudrak deze wedstrijd wel over de streep getrokken. Maar nu kreeg de wedstrijd een hele bijzondere wending en werd het alsnog 1-1. Goudrak tegen Zevenhoven dus 1-1.
1: Oké, Arjan, dankjewel voor je bijdrage weer deze middag. Dan kunnen we dan kijken of Rick daar nog is. Want Schoonhoven, dat speelt aan de andere kant van de lek. En dat moet dan natuurlijk ook nog even zien afgelopen te worden. Maar is om 3:00 begonnen, dus dat zal nog even duren. Voordat Schoonhoven, om erbij een 30:30 nog. Voordat Groot-Amersfoort Schoonhoven daar is afgelopen. Maar Rick die kan ons alles van vertellen hoe dat precies zit. Daar in die in die prachtige, mooie dorp daar aan de andere kant van de lek. Zoals Groot-Amers daar heet. En zo is het dan dat het een mooie wedstrijd is. Dat hopen we natuurlijk wel voor Rick. En is het een mooie wedstrijd, Rick, dat Groot-Amers Groningen?
0: Eigenlijk helemaal niet. Net vloog een beetje de vlam in de pan. Maar de overtreding van Schoonhoven. Maar het is eigenlijk een beetje een hele tamme wedstrijd. De tweede helft gebeurt nog minder dan de eerste helft. Ik wist niet dat het kon, maar helaas is het wel zo.
1: Hebben ze een snipperdag?
0: Eigenlijk heb ik die spelers snipperdag wil ik niet zeggen. Ze doen hun best wel, maar het komt er alleen niet uit.
1: Nee, oké. Nou, dank je. Dan horen we het strakjes wel. En mocht het zo zijn, dan horen we jou natuurlijk daartussendoor nog even. Maar voorlopig heb je dan gewoon nog 0 tegen 0, begrijp ik.
0: Ja, zeker. Er zijn hier nu 73 minuten gespeeld. Dus nog een ruim kwartiertje te gaan. Ik hoop dat er toch nog goals vallen. Schoonhoven gaat er nu aan de rechterkant, probeert er aan de rechterkant vandoor te gaan. Maar de linksback van Groot Ammer speelt de bal terug op de keeper.
1: Okay.
0: Dus zo'n wedstrijd is het wel een beetje. Dat ze het wel proberen, maar er komt niks uit.
1: Nee, nou ja, jammer, maar helaas natuurlijk dan. Dat is ook zo, hè? Maar ja. Goed, dankjewel voor nu. Tot zo meteen, zullen we maar zeggen.
0: Is goed.
1: VVGZ tegen Spirit heeft een ruststand van... een tussenstand van 3 tegen 0. DCW staat bij 1-0 voor. En dan gaan wij naar de muziek. Tenminste... als het lukt.
5: Met RTV Krimpen Uwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpen Uwaard.

0: allemaal lekker oude nummertjes draaien, in ieder geval wel, Roel. Dat ja. Wel leuk.
1: Ja. Ja, leuk, hè?
0: Ja, leuk, ja.
2: Ik had in mijn enthousiasteling vanmorgen, toen ik hier tussen 9 en 12 ook zat...
0: Ja.
2: Toen had ik de hele muziek al klaargezet voor vanmiddag ook al.
0: Joh, waar gestoken door de werk bij?
2: Nee, want dan kon ik namelijk tussendoor lekker Formule 1 kijken.
0: Vandaar. Ja, de Formule 1, nou ja, Max net niet. Metertje tekort. Een metertje tekort,
2: ja,
0: Max.
2: Ja.
0: Oh, nou ja, goed. Had niet erg sportief geweest ook, toch?
2: Nee, één honderdste van een seconde.
0: Ja, maar was niet erg sportief geweest ook dan, toch? Hij liet het gas los. Dat was net hetzelfde met dat doelpunt van afgekeurd in Nederland. Was ook niet erg sportief, toch? Oh, heb je niet gezien. Goed, Wake Up, Little Susie, The Every Brothers, dan gedraaid, wat zal zijn, 5 minuten over de klok van 4:30. En wij doen natuurlijk dit programma maken tot aan de klok van 6:00. En dan gaan we... Oh god, zie je, hij kijkt of dat hier een water ziet branden, die onder... Oké. Nee. Goed.
2: wat ga je nou zeggen?
0: Nee, eigenlijk niks, want ik heb eigenlijk niks te zeggen. Jawel, ik heb wat einduitslagen in de tweede klasse. Waarin Spieren met 3-0 achter staat op dit moment. Maar de einduitslag van Papendrecht Zwerver 3-1. DCV GS 1-0. En Binnenmaas Sliedrecht 5-4. Als einduitslag. Einduitslag in de derde klasse. 4-2. Perkouw Heukelum 4-2. Mooie einduitslag. Altena Arkel 0-2. En Sleewijk de Alblas 1-1. Uitslagen nog meer natuurlijk. Vierde klasse. Waarin Dilettant het niet heeft bol kunnen werken bij en in Zwift Boys. Met 2-1 gingen ze daar de Bietenbrug op. Haastrecht daarentegen 2-0 gewonnen. RFC 33 tegen Bergambacht 1-1. Doelpunt van Luc Botter, als ik me niet vergis. Tussenstand bij SVS Cabau. Ja, dat is natuurlijk ook een zeer mooie score eigenlijk. Als je dat ziet. Als je dat ziet. Want volgens mij was het een bescheiden mening. Ja, ik heb eigenlijk weinig of geen mening natuurlijk. Maar wel bescheiden. Was het dat SVS heel ver en groot voor stond. Oh ja? Ja. En ik dacht iets met 6-1 of zo. Nee, ja, serieus. Cabau die staat inderdaad voor tegen SVS met 0-7. Maar is nog niet afgelopen. Einduitslag loop ik Lekkerk 2-0. En Bonnes Moordrecht 6-1. Als Cabau dit zo houdt, dan blijven ze natuurlijk de koploper. En Moordrecht komt daar dichtbij met geheig in de nek daar ook. Want die hebben allebei 3 punten. Zwervers IJsselmonde is een 0-0. Is nog niet bekend wat het voor de rest gaat gebeuren natuurlijk. Want daar hebben we nog geen einduitslag van. Dus daar hebben we wel einduitslagen uit de vijfde klas. Oh ja? Ja. Goudrak 7-over 1-1. CVC Reewijk tegen Stolwijk 0-2. Goede overwinning dus. SPV 81 tegen Rijnstreek 4-1. Rest hebben we nog geen einduitslagen van. Gaan we wel verzamelen. En dat hoor u zo snel als dat we kunnen. Gaan we dat aan u melden. Voordat we naar Rick gaan, eerst maar even wat muziek.
2: Ik heb Rick nog hangen.
0: Oh, heb je Rick hangen? Oh, Rick. Is het nog steeds, ben je nog niet in slaap gevallen, beste jongen?
3: Nee, veel scheelt het niet. Mijn schoonhoofd krijgt nu een vrije trap te nemen. De bal ligt aan de rechterkant. Hij wordt genomen door... Ik kan het even niet zien welk nummer, dus dat moet ik even... Nummer 12. En de keeper die bokst de bal weg. Schoonhoofd houdt de bal aan de linkerkant. Bilal Oualou nam trouwens de vrije schop. Schoonhoven heeft de bal achterin via Regels en nu paast hem naar Bilal. Een goede actie. Hij gaat de 3 voorbij. Hij probeert te schieten, maar hij wordt geblokt. Schoonhoven heeft de laatste 5 à 10 minuten wel het betere van het spel. Maar echte kansen komen er nog niet uit. Dus het stand is nog steeds 0-0 en we zitten in de

0: 80ste minuut.
1: Oké, okay, nog een minuut of 10 kijken, hopen dat de spanning terugkeert, zeg maar.
0: Nou ja, spanning. Ik wacht op een goaltje.
1: Ja, maar, ja, dat begrijp ik, maar ik bedoel, het is nu toch spannend, 10-0 tegen 0?
0: Nou ja, er gebeurt bijna niks. Dus echt spannend kan je het ook niet noemen. Kijk, als je als een ploeg constant kansen creëert, dan vind ik het wel spannend. Zoals wat eigenlijk in de eerste helft zo was, dat Schoonhoven eigenlijk met geluk de 0-0 rust haalde. Dan kan ik wel zeggen dat het spannend was. Maar als er niks gebeurt, dan is het eigenlijk ook niet spannend.
1: Nee. Nou ja. Hopen maar dat het toch nog in ieder geval het aankijken vaart blijft dan, zeg maar.
0: Huh? Ja.
1: Dank je, tot zover.
0: Oké, tot de volgende.
1: Tot zo. Ja, Rick die vindt het eigenlijk toch maar niks. Dat hij, zijn ploeg staat natuurlijk nog achter. SV Nolte heeft gewoon 1 tegen 1. Dat is in ieder geval beter. Daar in het verre weg Brabants land. Gaan wij een stukje muziek luisteren. Daar had je op gerekend al. Strangers in the Night. Huh?

0: Zo, lekker stemmetje.
1: Ja,
0: zeg het wel van mij. Tjonge, jonge. Een aardige stem brand roepen, maar voor de rest. Maar goed.
2: Rick.
0: Rick.
3: Ja.
0: Zeg het eens, jongen.
3: Nee, heb ik dat even gestuurd? Nee, ik dacht even dat Schoonhoven uit de corner zou scoren, maar dat is helaas niet gebeurd. Maar het is nog altijd 0-0. We hebben nu 82 minuten gespeeld. Schoonhoven is gelukkig wel wat sterker aan het worden na de wissels. Nummer 2 van Hoofd, nummer 6 Neven en nummer 9 van Maurits zijn eruit gegaan. En voor die drie zijn in de plaats gekomen met 12 Oualou, met nummer 15 Aitzi en Hans en met nummer 14 Susan. En nu is er een ingooi voor Groot Ammers. Dat wordt snel gedaan. De spits krijgt de vrije trap mee. Dus er is nu een vrije trap voor Groot Ammers aan de linkerkant van het veld. Die neem ik even mee. Links van de 16. De bal gaat nu genomen worden. Laat nog even op zich wachten, zie ik. De scheidsrechter moest eerst nog even zeggen dat ze van elkaar af moesten blijven. Maar de bal wordt weggewerkt. Schoonhoven komt er niet uit. Nummer 6 van Groot Ammers geeft de bal voor. En dat is nu een corner van Groot Ammers. Sorry dat ik de namen van de wissels van Groot Ammers heb ik niet. Dus nummer 6 die begon niet in de basis. Dus daarom dat ik even geen naam heb. Maar de corner wordt nu genomen. En wordt weggewerkt door Schoonhoven. Schoonhoven probeert eruit te komen, maar er volgt een schot van afstand. Maar een simpele vangbal voor de Schoonhovenkeeper Rijgel. Die met een snelle spel heeft hij probeert die Susanne weg te sturen, maar dat lukt niet. De bal gaat over de zijlijn. En hij ziet hem hand, die gaat de bal ingooien. Hij gaat het doen. Hij wordt eerst even een paar meter teruggestuurd. En hij gooit hem richting Susanne. Susanne met aanname. En de bal gaat even terug naar Rijgold. Die paast de bal aan de linkerkant naar Nachtegaal. Die probeert de combinatie op te zetten. Maar de bal komt voor de goal. Maar er komt helaas niks uit. Aan de rechterkant is Susanne er langs. En hij schiet de bal naast. Via een verdediger, dus er volgt een corner van Schoonhoven. Bilal Oualou staat, die gaat de corner nemen. Maar de indraaiend, de luchtwacht van Schoonhoven is mee. Kruiper die kan over het algemeen heel goed koppen.
0: Dus het blijft. Dus,
3: ja. De bal komt nu voor en helaas een hele slechte corner die kan makkelijk weggewerkt worden. Dus het staat na 87 minuten nog steeds 0-0.
0: Oké, dankjewel Rick. Ja, jammer in ieder geval. Maar hopende dat het snel...
3: Oh, wacht even.
0: Ja.
3: Een 1-op-1 voor Groot Ammers. En hij schiet hem er niet in. De 1-op-1 wordt gemist, maar ze krijgen wel een corner. De spits ligt nu geblesseerd op de grond, dus nu gebeurt er even niks. Ik weet niet of we nog een wedstrijd hebben.
0: Nee, want jij was de laatste, Rick. Want jij was jij bent om 3 uur begonnen. Mm-hmm. Althans, schoon over 3 uur begonnen. En de rest van de wedstrijden die we hadden, die zijn al tot een goed einde gekomen. Dus wat dat te gaan. Mag je nog even wat vertellen, eventueel?
3: Nou, de corner is mislukt en nu gaat Groot Amers aan de linkerkant, aan de rechterkant ingooien. En dat doet het niet goed, want Schoonhoven heeft de bal overgenomen. Weggewerkt. Alleen, oh, hij is nu opgevangen door Groot Amers. En ingeleverd. Schoonhoven gaat via de rechterkant, via Suzanne, gaat hij... Oh, Bilal. Bilal gaat binnendoor en geeft de bal voor. Alleen een hele matige voorzet die zo achterwaait. We zitten nu in de 89ste minuut. En het staat nog steeds 0-0.
0: Oké, blijf jij bij? Of, want je hebt 89ste minuut, dus nog 1 minuut voor de officiële speeltijd dus.
3: Ja, nog 1 minuut plus extra tijd, dus ik denk nog een minuutje of 4.
0: En denk je, ja, nou, dan doen we even een plaatje en dan komen we daarna gelijk bij je terug.
3: Ja, is goed.
0: Hey, is goed, man. Daar komt-ie. Muziek.

0: Zo, Rick, hoe gaat het nu bij jou?
1: Nou, we zitten inmiddels in de extra tijd. Groot Ammers gaat de bal ingooien. Er is in de tussentijd niks gebeurd. Helaas. Dus de stand is nog steeds 0-0. Groot Ammers heeft de bal aan de linkerkant. Hij gaat nu ingooien. Uit Simhand op de bal naar en doet. Alleen nu heeft Soussal... Schoonhoven krijgt de vrije trap mee. Na een duw op Bilal Oualou. De vrije trap neemt hij zelf. Hij wacht tot de lucht mag mee is. Kruiper en Reigold. Die net de bal nog van de lijn afhaalde. En de vrije trap is genomen en wordt nu omgezet in een hoekschop. Dus de lucht mag gewoon voorin blijven. Bilal staat weer achter de bal. Weer een indraaiende corner. En de bal komt voor. Wordt weggewerkt door Groot Ammers. Groot Ammers komt er nu uit. Maar ze spelen de bal over de zijlijn. Schoonhoven krijgt nu de ingooi. En Hajo Nachtegaal gooit de bal op NS alleen. NS Susan alleen de bal werd onderschept. Nu komt Groot Ammers eruit. Maar wordt goed verdedigd door Schoonhoven. Schoonhoven heeft de bal aan de linkerkant. En probeert naar voren te gaan. Alleen... Het is een soort pupillenvoetbal, want ze staan allemaal op een kluitje. En Schoonhoven heeft de bal alweer ingeleverd. En Groot Ammers doet op haar beurt hetzelfde. Dus Schoonhoven probeert er weer langs de rechterkant uit te komen. Willen al twee man voorbij, bij de derde onderschept met een goede sliding. Schoonhoven krijgt een ingooi. Ik denk dat we in de 93ste minuut zitten. Dus ik denk dat dit de laatste aanval gaat worden van Schoonhoven. En Hajo Nachtegaal gaat de bal ingooien. En hij kan het heel ver, dus het is een soort hoekschop. Hij gooit hem nu in. En hij gaat de 16 in. Alleen wordt weggewerkt door Groot Ammers. Hajo probeert daarna de bal nog voor te geven, maar raakt de bal helemaal verkeerd. En dus nu is er een doeltrap voor Groot Ammers. Ik denk dat het ieder moment afgelopen kan zijn, maar we wachten even tot het laatste fluitsignaal natuurlijk. Maar Schoonhoven is een balbezit. En hij bouwt nu aan een aanval. De bal gaat weer naar de rechterkant, maar wordt onderschept. Uit die hand gaat de bal ingooien. Dat gaat hij doen richting hak. Alleen redt dat niet. Dus Susan met de bal terug even naar het centrale duo. Alleen Brent Reigold schoot de bal naar voren, alleen deed het redelijk slecht. Maar Schoonhoven heeft de afvallende bal toch nog. Groot Ammers probeert er nu uit te komen. En dat lukt. Alleen Brent Reigold met weer een goede verdedigende actie en de scheidsrechter fluit af en het blijft 0-0.
0: Oké, Rick, dankjewel. En waar gaan we volgende week naartoe als Schoonhoven zijnde?
1: Schoonhoven speelt thuis volgende week. Ik ben even kwijt tegen wie, maar dat hou je van me te goed.
0: Is goed, man. Hey, dankjewel voor nu en nog een prettig weekend. En we gaan zo naar het nieuws en het weer. Maar eerst maar even dan voor de rust weer te keren. Een stukje muziek tot aan het nieuws en het weer.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Max Logistics, Mesker Promotion Organisatiebureau, Meulenkamp Optiek, Van Mossel MB, Vans & Trucks, Meester Veel, de slimme afvaloplossing en tot slot Multi Bijou.
0: Krimpenerwaard Sport. Krimpenerwaard Sport. Met Nico De Laert.
5: Was speciaal voor jou, Nico.
6: Ja, ik heb het inderdaad. Dat hoor je niet vaak, hè? Maar het is gewoon, we hebben wat einduitslagen van allerlei voetbalwedstrijden. Maar voordat we daar aan gaan beginnen, doen we eerst even voor de rust een stukje muziek. En Sisi.
5: En het nummer 1?
6: Meen niet.
5: Dreadlock Holiday.
6: Dreadlock Holiday, ja.

0: Nico is in slaap gevallen. Nico!
1: Nico zit van administratie buiten werken, beste jongen, want dat hoort ook. Want we hebben natuurlijk alle uitslagen te pakken van de vanmiddag gespeelde wedstrijden. Dus daar gaan we natuurlijk, behalve, moet ik eerder bekennen, LMO tegen de Zwerverijse Wonden. Die hebben we nog niet. Maar er staat op dit moment een tussenstand van 2 tegen 1. En dat is in de vierde klas. Maar we beginnen natuurlijk in de vijfde klas.
2: Als je nou alles even opdoet, dan kunnen we om 5:30 naar huis. Ga maar verder.
1: Goedemorgen.
2: Nee hoor.
1: Oké, vijf. Dames en heren, het valt niet mee. Ik met een houten been en dan ook nog dit.
2: Ja, dat heb ik ook.
1: Maar goed. VEP tegen GSV 6-0. ONA WDS 1-2. Dat is wel verrassend, want ONA heeft vorige week zo verrassend met 7-0 gewonnen. En dat is toch wel even. En nu dan de 1 tegen 2. Goed, Gouda tegen Kamerik 6-2. SPV 81, Rijnstreek 4-1. Rijnstreek Stolwijk 0-2. Gouderak 7-over 1-1. Daar heeft ze alles van vernomen van Arjan. En ASW tegen Sportief is geëindigd in 8 tegen 1. Er zijn 3 ploegen met 6 punten nog. Dat is ASW, dat is Gouda en dat is WDS. De Gouderak 4 punten, VEP 4 punten en ook 7-over 4 punten. Maar de Rijnstreek blijft staan op 0. RWC Reewijk blijft staan op 0. GSV blijft staan op 0. Sportief blijft staan op 0. En Kamerik ook op 0. Stolwijk heeft zich prachtig gerevanceerd door te winnen daar. Evenals SPV 81, die beide met 3 punten natuurlijk heel erg goed zijn bezig geweest daar vandaag. En dat zijn we natuurlijk heel blij mee met dat gebeuren. De einduitslagen, bijna einduitslagen. Van Haastrecht, IJsselmonde 2-0. Swift Boys, Dilettant 2-1. RVC 33, Bergambacht 1-1. SVS tegen Cabau, hou je vast, 0-7. Lopik Lekkerkerk 2-0. Bolnes Moordrecht 6 tegen 1. En LMO tegen De Zwerver geeft een tussenstand van 2 tegen 1. Gebouw 100% scoren 6. Ja, Zwerver en Co, die LMO kunnen we nog niet bijrekenen. Maar wel Haastrecht ook 100% scoren. Blijft staan, SVS blijft staan op 0. Lekkerk blijft staan op 0. En dat is natuurlijk niet heel erg prettig voor die clubs uit 2 wedstrijden en dan 0 punten. Derde klasse. De einduitslagen: Altena Arkel 0-2. GDS Herovina 1-1. Perkouw, Heukelum, alles vernomen van Hans Paling, 4-2. Harksveld, Streefkerk, 1-0. Sleewijk tegen Alblas, 1-1. VVAC, Drechtstreeks, 2-1. En Grootamers tegen Schoonhoven, 0-0. En wat zei Rick ook weer, een beetje slaapverwekkende wedstrijd geweest. Jammer, want ja, het had natuurlijk zo kunnen zijn. 100% scoren voor en Perkouw en VVAC. En dan zijn er 3 ploegen Schoonhoven, Sleewijk en ook Harriksveld met 4 punten verzameld. Dus dat is natuurlijk mooi. En dan de einduitslagen uit de tweede klasse F. Papendrecht Zwerver 3-1. DCV tegen GJS 1 tegen 0. Binnenmaas Sliedrecht, Sliedrecht 5-4. EBOA tegen Theole 1-1. SVW tegen Pelikaan 1-3. VVGZ Spirit 3-0. En Unitas tegen Tricht 1 tegen 2. En 100% koren voor Tricht met 6 punten. Dan DCW met 4 punten. En dan heel veel ploegen met 3 punten. Maar SVW nog steeds met 0 punt. En EBH en de Zwerver nog maar met 1 puntje uit die 2 wedstrijden. Goed, volgende week gaan we straks even kijken wat er staat te gebeuren. Maar voorlopig eerst maar even naar Roel. Die kan ons vertellen wat er allemaal is wat betreft muziek.
2: Ja, ik ga gewoon een rondje maken hoor. Nou, we hebben nog. Deze hebben we hier op RTV Krimpen en Waard. En het is bijna 13 minuten over 5 alweer. Het laatste uurtje is aangebroken. Dus Nico, het is aftellen. Nog 48 minuten moet je met mij opgeschreven zitten. Of ik met jou. Maar ook weer niet, want ik moet jou ook nog naar huis brengen. Dus, maar goed, alle lof den top voor ons saampjes hier. En Straks nog veel meer uitslagen van Nico hier.

0: Ja, je mag weer. Met de volgende lijst uitslagen.
1: Nee, nee, we gaan kijken wat er volgende week van doen is. Want dan gaan we natuurlijk ook weer spelen. En dan is het natuurlijk ook weer een nieuwe competitieronde die er dan is. En dan gaan we eerst eens even naar kijken wat er allemaal te doen is in het in en om de regio hier in het ons gebeuren. En dan beginnen we natuurlijk met de vijfde klasse, waarin dan het programma is voor aankomende zaterdag 3 oktober. De wedstrijden GSV Oda, dat is een pittig partijtje gaat dat worden natuurlijk. Om 2 uur gaat dat beginnen. CVC Reewijk tegen SPV 81 om 2:30. WDS tegen Goudrak ook om 2:30. Zevenhoven tegen ASW. Volgende week ook Sportief tegen Kamerik ook om 2:30. Rijnstreek Gouda ook om 2:30. En Stolwijk, een thuiswedstrijd tegen VEP uit Woerden. Kan een leuk potjes kunnen dat worden natuurlijk. En daar zijn ze natuurlijk mooi dat zo gaat gebeuren. Vierde klasse D. Volgende week zaterdag. Dan is het 3 oktober. En dan gaan we even kijken. Want ik heb hier ook nog 27 september. Maar dat is niet goed natuurlijk. Oh nee, nee. We gaan naar 3 oktober. En dat is de Lekkerkerk Haastrecht. Lekkere derby. Dan is het SVS tegen Lopik. Dan is het Kabouw tegen LMO. Dilettant tegen RVC 33. Moordrecht tegen Swift Boys. Bergambacht tegen IJsselmonde. En Zwerver tegen Bolnes. Dat allemaal op 3 oktober dus. Van aankomende zaterdag. Lekker mooi gaat dat in ieder geval leuk worden. Want zo zal het zo zijn. Aankomende zaterdag is het Streefkerk tegen Pekouwen. Dan hebben we het over de derde klasse natuurlijk. Streefkerk, Pekouw. Herovina tegen de Alblas. Arkel tegen GSC ODS. Drechtstreeks tegen Sleewijk. Heukelum, Altena. Grootammers tegen VVAC. En Schoonhoven kan een bos nat maken. Want die ontvangen om 3:00 Hardingsveld. Nou, daar ben je natuurlijk wel even lekker klaar mee. Nee, ze moeten gewoon nog voetballen daar dan natuurlijk. Volgende week ook in de tweede klasse F is het natuurlijk zo dat we gaan krijgen. Aankomende zaterdag is het, die moeten we hebben, ja natuurlijk. SVW tegen Pelikaan is nog niet afgelopen volgens dit schrijven. Maar dat is natuurlijk niet zo, want dat is vandaag al gespeeld. Tricht tegen DCV. Sliedrecht tegen SVW. Teolen tegen Papendrecht. EBOH tegen Binnenmaas. Spirit kan zijn bos nat maken, want die om Pelikaan komt op bezoek. De Zwerver Unitas en GJS tegen de VVGZ. Die is vandaag zult gedaan hebben natuurlijk. Want 3 doelpunten tegen Spirit scoren is best wel een goed streven. Wij zagen net het wielrennen, keken we even naar. De dames die moeten nog 95 kilometer rijden. Dat redden we niet meer voordat wij naar huis gaan. Maar Nederland heeft in ieder geval het heft in handen genomen. Want het peloton dat rijdt op 2 minuten van 3-2 koplopers. En dat willen ze natuurlijk heel graag. Willen ze dat snel recht gaan trekken. Er rijden wat dames in het oranje. Rijden er voorop ook wat Belgen die daar achteraan aan schuiven. Want 2 minuten en 9 seconden is natuurlijk een gaatje die ze dan hebben. Maar favoriet Vollering die kijkt natuurlijk mee met het wat er staat te gebeuren. En morgen natuurlijk, morgen de mannen. Oh, en zondag hebben we ook nog, maar goed, daarover straks meer. Nu eerst kijken, want we hebben weer genoeg gezitten kletsen. We gaan even kijken of een rol nog een nummertje heeft qua muziek.
2: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, RTV Krimpenerwaard.

0: Queen. Somebody to Love, het is een Benoit. Ja, dat moeten we eigenlijk veel meer gaan doen. Ja, elkaar lief hebben.
1: Somebody to Love.
0: Ja, maar gewoon elkaar lief hebben.
1: Ja, natuurlijk. Ja, maar ja, jij bent ook... Ja, nou ja, oké. Okay. Dat zouden we meer moeten doen, mannen. Maar goed, het peloton is op 2 minuten 30... vanaf de twee dames gekomen die nu op dit moment voorin meedoen. Nog voor om de prijzen. En het is een volgens mij een Amerikaanse en een Noorse die het peloton eigenlijk 2 minuten 30 voor is. Maar ze moeten nog 92 kilometer fietsen. Dus dat zal nog even zo zijn. Morgenavond gaan we weer voetballen natuurlijk. Morgenavond hebben we dan Servië-Nederland. Ga je nog kijken?
0: Waar denk je zelf?
1: Dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Ik vraag het aan jou.
0: Zeker niet.
1: Zeker niet.
0: Ik hoorde wel trouwens nog van een voetbalwedstrijd morgen in Interland. Dat een beetje op het punt staat of dat nog wel doorgaat of niet.
1: Na stemming. Eerste spelers gaan gewoon tegen Israël gewoon door. Ja, het is natuurlijk Ierland dat wil heel graag niet voetballen. Want het gaat in Debrecen, in Hongarije gaat die wedstrijd gespeeld worden. Het is, maar die gaat gewoon zondag gewoon door. Een aantal Ierse spelers weigerden eerder nog aan te treden tegen de Ieren, Israëliërs. Maar de hoofdelijke stemming onder de selectie die later plaatsvond, wees uit dat de meerderheid van de selectie gewoon wil spelen. Tijdens een onderling bijeenkomst die vrijdag aan plaatsvond, dagen naast de 1-0 nederlaag tegen Kosovo. Ja, ik kan me voorstellen dat hij dan natuurlijk zegt van... Maar goed, dan moeten ze toch in ieder geval toch spelen. En het is vanuit het politieke oogpunt tegen Israël toch aan te willen treden. Reserve doelman was de enige die zich openlijk uitsprak tegen deelnemen aan de wedstrijd die... overigens zonder publiek afgewerkt gaat worden. Zaterdagavond weigerde de volledige selectie spelersgroep te beginnen aan de laatste training. Zaterdagochtend moeten we dan zeggen. In plaats van bleef de hele selectie van bondscoach in de hotel. Maar er is toch met 4 uur lang is erover gesproken. En nu gaan ze toch in ieder geval voetballen gewoon. En ja, het is natuurlijk... why not?
0: Ja, nou, nee. Ik ga mijn politieke voorkeur niet op de radio zeggen. Maar waarom wordt die zonder publiek gespeeld?
1: Ja, dat is al eerder uitgemaakt. Ze willen dus... Als je ziet natuurlijk hoeveel tegenstand dan de Israëliërs hebben op dit moment. Hoeveel mensen daarbij en willen ze dus niet hebben dat het gaat escaleren in ieder geval. Dat zie je natuurlijk hier in Nederland. Er zijn heel veel mensen die bedekt zijn met hun gezicht die dan tegen Israël zijn. Maar ze durven hun gezichten niet te laten zien om dat openlijk uit te spreken. Maar goed, dat is zijde.
0: Oké. Okay.
1: Goed, van Queen gaan we naar...
0: Nou, je mag kiezen.
1: Kijk eens aan.
0: Of we gaan naar André Hazes, of we gaan naar Alpha View.
1: Doe maar Hazes.
0: Ja, ik hou van jou.

0: André Hazes hier op RTV Krimpen de Waard. Nou, zit ik me net een opmerking te bedenken. Dat Roelof, onze collega, hier straks binnenkwam. En die vergeleek ons met de Muppets.
1: Ja, dat zou we kunnen, joh.
0: Ja, maar heeft hij, ik hoop niet dat hij het over die twee oude semelaars op de balkon heeft.
1: Ja.
0: Of dat wij gewoon over het leuke...
1: Maar verbeter de wereld en begin bij jezelf, toch?
0: Ja, tuurlijk, lieve jongen. Wat ga jij eten vanavond?
1: Een patat.
0: Patat?
1: Ja, patat, ja. Zaterdag staat in het trouwboekje bij ons. Zaterdag op avond patat.
0: Oh.
1: Ja, okay. Dus, ja, dan moet je gewoon toch?
0: Nou, prima.
1: Morgen het WK op de weg, wielrennen, ga je kijken? Nee, nee. Natuurlijk niet. Tuurlijk niet. Waarom wel?
0: Ja, precies.
1: Ik ben ook echt...
0: Ga jij kijken?
1: Ik weet niet of ik er tijd voor heb.
0: Ga jij kijken?
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Nee, dus.
1: Ja, af en toe wel. Af en toe wel. Echt wel.
0: Hé, hey, een flinke valpartij schudt het vrouwenkoers op.
1: Oké. Okay.
0: Blasi stapt af en Lecourt is op achterstand.
1: Ja, maar als je...
0: Krijg ik nu op mijn scherm.
1: Oké. Okay. Terwijl het peloton op 1.22 en twee Amerikaanse dames helemaal achterin aan het schroeven zijn om bij te blijven. Heb ik gedacht dat de tennissers van de Oekraïne zijn voor het eerst doorgedrongen tot de finale van de Billie Jean King Cup. Ze deden dat in Szczecin, waar ze titelverdediger Italië de baas waren met 2-0. Kalinina... kende in de eerste plaats namelijk problemen met Catharina Grand, de nummer 150 van de wereld. En ze gunde haar een breakpoint en zegevierde met 6-3 en 6-4. Jelena Svitolina, die was nam daar naam op tegen Jasmina Paulina, die van een de eerdere partijen ook al had gewonnen. Svetolina veegde de arme Italiaanse compleet van de baan en had de winst na een uurtje in de knip. 6-2, 6-2. Nou, goed gedaan toch van die meid, of wel?
0: Zeker.
1: Dat wou ik zeggen. Ja, want je kijkt zo... Slovenië en Schotland hebben vandaag niet kunnen scoren tegen elkaar. En vanavond heb je dan ook nog Macedonië tegen Zwitserland. Gaan we kijken? Nou, denk ik niet hoor. Vanavond, dinsdag, heb je dan Slovenië, Noord-Macedonië. Schotland tegen Zwitserland. Je hebt vrijdag, dat is volgende week, maar afgelopen vrijdag.

0: Oostenrijk-Israël was in 3-1 afgelopen. Smit, Meheen en Kaya, en er was ook nog iemand die de doelpunt gemaakt heeft voor Israël, kreeg ook nog even zijn tweede gele kaart. Morgen heb je Oostenrijk-Kosovo. En Oostenrijk-Kosovo delen samen het stand om de groep 3. En je krijgt ook nog Israël tegen Ierland. En we hebben ook nog Polen, Bosnië-Herzegovina vrijdag gehad. En Zweden-Roemenië. Polen, Bosnië-Herzegovina 0-0. En Zweden-Roemenië was 2-1. Stand daarin hebben we even niet, maar dat mag de pret niet drukken. We krijgen maandag krijgen we nog Zweden tegen Polen en Roemenië. Bosnië-Herzegovina, waarin Zweden met 3 punten bovenaan zat. Bosnië en Polen met 1 en Roemenië met 0 points.
1: Ik heb een leuke anekdote. Ik weet niet of we daar tijd voor hebben, maar
0: doe jij eens een anekdote.
1: Een leuke anekdote wat ik hier wil delen nu het over tennis heb gehad.
0: Oké.
1: Een groot aantal jaren geleden was ik met vrienden op vakantie in Tunesië.
0: Ja.
1: En langs het, elke dag, het was 30 graden plus, eerder 40 graden plus, zaten wij natuurlijk lekker met onze alles hebben en houden aan het zwembadje.
0: Ja, lekker.
1: Ja, en daar was ook een meisje, dame, in het gips. Met een enkel in het gips.
0: Oh ja.
1: En dat was een Nederlandse.
0: Een Nederlandse dame.
1: Ja, dus die kwam heel toevallig af en toe bij ons redelijk in de buurt liggen. Ja. Ik zal niet zeggen in wat voor een staat ze lag, want dan krijg ik misschien weer privéverzoeken.
0: Ja.
1: Maar goed, daarbuiten raakte ik met haar aan de praat en zo dat ze over zat ze te vertellen over. Ik zeg, joh, op vakantie in het gips. Ja, zegt ze. En een hersteloperatie aan mijn enkel en alles en zwaar en. Heel leuk, de vakantie met haar zitten ouwe hoeren. En ik had wel in de gaten dat af en toe wat Nederlanders, want er zaten daar best wel wat Nederlanders, veel naar ons zaten te kijken. Ja, wat wil je met zo'n knappe dame naast je? Ja, natuurlijk. Dus op een gegeven moment ging zij weg en we namen afscheid. Althans, ik zei, succes, sterkte, beterschap. En, en op een gegeven moment, toen kwam er dus een andere Nederlander naar me toe. En die zegt, ken jij haar? Ik zeg, nee. En hij zegt, weet je wie dat is? Ik zeg, een mevrouw die op vakantie is. Een jonge dame die met haar enkel in het gips zit. Zegt diegene, weet je wat voor een vermogen ze hebt? Ik zeg, nee. Op dat moment nog niet.
0: Nee,
1: dat ga je niet vragen. Joh, hoeveel geld heb je?
0: Nee, dat doe je niet.
1: Dus zegt ze, dus die vrouw, of die persoon die zegt toen tegen mij van, moet jij eens opzoeken op internet naar Kiki Bertens.
0: Oh jee.
1: Bleek dat ik dus de hele vakantie met Kiki Bertens zelf had zitten ouwe hoeren die daar aan het herstellen was van de enkeloperatie.
0: Leuk.
1: Ja, dat. Waarschijnlijk was het doordat ik dus normaal deed en geen enkele bal verstand heb van tennis. Nou, ik heb wel wat verstand.
0: Ja.
1: Voornamelijk op de Wii. En gewoon haar respecteerde als normaal mens. Maar iedereen die langsliep inderdaad, als je terug gaat denken, iedereen zat naar haar te kijken en bla bla bla. Dus maar goed. Nou, dat was mijn verhaaltje.
0: Ja, nou leuk. Ja, dat zijn leuke dingen natuurlijk die je dan toch meemaakt. Hè? Dat hartstikke leuk, joh.
1: Ja.
0: Dus maar goed. Ze liggen nog wat achter die dames, maar ze halen in, hoor. Want het is best wel goed daar. Maar eentje is er een uitgevallen. Althans, die rijdt ver op afstand. Een van de Nederlandse dames rijdt ver op afstand. Maar goed, de Noor en de Amerikaanse liggen niet zo heel ver meer voor, want het is aardig ingehaald. En dat krijg je dan zo natuurlijk. Hè. De sterkste zou winnen, zeggen ze. Het is nog maar 36 secondjes voordat het peloton die twee dames te pakken heeft. Die Amerikaanse en die Noorse. En let maar op, die gaan gelijk in de remmen knijpen, die twee meiden. Want ze gaan er gelijk aan. Maar goed. Wielrennen, en aan het eind maken we helaas niet mee. Maar wel dat het toch spannend is. Daar bij dat wielergebeuren daar in Monaco. Nee, Montreux. Montreux, toch?
1: Weet ik niet.
0: Canada?
1: Ja, dat is Montreux, ja.
0: Oké. Okay. Gaan we nu naar jou.

0: ik heb eigenlijk helemaal niks.
1: Joh, wel muziek toch?
0: Ja, muziek heb ik.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja. Ik ga eigen initiatief tonen.
1: Eigen? Oeh.
0: Oh.

0: En het was ook stil. A Sound of Silence.
1: Sound of Silence, ja.
0: Waar gaat dat nummer eigenlijk over?
1: Over stilte, silence.
0: Het geluid van de bestand. Het geluid van de stilte kan soms ook nog heel indrukwekkend zijn.
1: Absoluut, dat zie je, dat zie je natuurlijk aan ieder jaar als er een minuut stilte is, daar op 4 mei.
0: Ja.
1: Toch? Ja. Dan is het echt een. Ja. En dat was natuurlijk afgelopen zondag, denk ik ook. Of nee, vrijdagavond ook zo. Bij het Nederlands Elftal. Minuut stilte voor de ex. Voor de ex-coach, zijn vrouw.
0: Ja, dus voor van Bartina.
1: Ja. Was ook een indrukwekkende minuut stilte natuurlijk. Dus een minuut stilte kan best
0: veelzeggend zijn.
1: Absoluut.
0: Goh, wat hebben we dat weer mooi gezegd.
1: Ja, Veuring, de nieuwe coach van het Nederlands Elftal, de dames. Ik vind absoluut dat wij potentie hebben om aan te kunnen haken bij topniveau. Bondscoach Arjan Veuring is geen man van grote woorden, maar we hebben...
0: Ik dacht dat hij het over ons had.
1: Nee, we hebben wel gewicht. Hij is nu... Ja, jij hebt gewicht bij je, vriend.
0: Ja, joh.
1: Hij is nu een jaar bondscoach en geeft duidelijke plannen. Kwalificatie voor het WK in Brazilië en wereldtop worden. Zoals in 2021 stond Nederlands dankzij de gewonnen EK van 2017 in het zil... En het zilver op de WK van 2019 in top 3 van de beste landen van de UEFA-ranglijst. Daarna werd Oranje voorbijgestreefd en staat inmiddels op plek 10. Niet zo best. Wat is er voor nodig om weer aan te sluiten bij de wereldtop? Veuring is duidelijk. Spelen met passie, strijden voor elkaar, fouten durven maken en uiteraard weer goed maken. Dat moeten we constant voor elkaar krijgen, natuurlijk. Over minder dan een jaar begint het WK in Brazilië. En Oranje heeft zich nog niet geplaatst en nog niet gekwalificeerd. Dat zal de komende tijd moeten gebeuren in de play-offs. Nederland moet 2 voorrondes zien door te komen in oktober en november. Het is een zure. Nederland had zich kunnen plaatsen na verrassende goede resultaten tegen Frankrijk. Gaat-ie? Maar gaf het in juni uit handen door een 3-2 nederlaag tegen Ierland. Ja, maakt niet uit. Je gaat gerust gaan.
0: Het is een lange dag, hoor, vanaf 9 uur.
1: Ja, het is meestal lang. Meestal lang. Het duurt altijd 12, 24 uur zo'n dag. Ja, 12 uur licht, 12 uur donker.
0: Ja, maar ik zie jou hier niet vanaf 9 uur tot 6 uur vanavond zitten.
1: Nee, maar jij weet niet wat ik om 9 uur gedaan heb vanochtend.
0: Nou, niet hier gezeten.
1: Nee, maar ik heb mijn man misschien uit. Ik had ook een zweet in mijn rug staan.
0: Ploh. Ja, ik heb je wel even gesproken vanmorgen.
1: Dat bedoel ik. Nou, dat was al. Het team speelde compact en hield veel te klein. Waardoor Nederland weinig kansen kon verzilveren. En Ierland loerde met succes op de counter. Het is Veurings enige nederlaag als bondscoach tot nu toe. Wedstrijd werd veel van ons gevraagd aan de bal, zei hij op het KVB Campus in Zeist. De voldoende kansen creëren is een ontwikkelingspunt. Ja, dat is altijd zo natuurlijk. De aanvallende uitdaging valt de komende wedstrijden ook te verwachten. Eerst op 9 en 13 oktober tegen Hongarije. En dat is de modale nummer 45. En daarna nummer 46. Of Slovenië, dat wil zeggen Turkije. Of Slovenië. Op papieren mindere tegenstanders waarin wij verwachten dat ze zich zullen ingraven. Dat is de echte trend nu in de voetballerij. Ja, hallo, je kan ook een put gegraven voor het doel leggen van de tegenstander. En dan weet je zeker dat je op je krijgt. Met Engeland won de 40-jarige Veuring als assistentbondscoach 2 titels op rij 22 en 24 en het zilver op 23. Als iemand die snapt wat er nodig is voor de top, is het Veuring wel. Een spelersgroep mag dag in en dag uit de identiteit laten zien om beter te worden. De bereidheid om elke dag te gaan leveren is de sleutel. Wie ook op het veld staat, ik geloof niet in een vastigheid van 11 namen. Wel in een vaste speelwijze en een vaste speeltijd. De beide wedstrijden die zijn te zien bij NOS. Op vrijdag 9 oktober om 8 uur speelt Nederland uit tegen Hongarije. En op dinsdag 13 oktober om 9:15 speelt Nederlands team thuis tegen Hongarije. Dus ja, we willen hopen dat het gewonnen gaat worden natuurlijk. Tegen Frankrijk werd het 2-1. Dus we hopen maar dat het beter gaat. In ieder geval met die dames in die kwalificatiewedstrijden die er dan nog moeten komen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké.

0: Het was me een waar genoegen.
1: Welk genoegen? Waar? Oh, waar? Hier.
0: Om samen met jou dit programma weer te presenteren.
1: Dat was het vorige week ook zo?
0: Ja.
1: Nou dan. Ja, het voor mij is gewoon een uitje. Uitje.
0: We gaan afscheid nemen. Of ja, heb jij nog heel veel?
1: Nee, niet veel. Maar de dames die voorop lagen, dus die Noorse en die Amerikaanse, die zijn ingelopen althans 7 seconden nog. 95, wat?
0: 35 seconden nog.
1: En dan? 95.
0: Ga even door.
1: Oké. De dames van. Die hebben nog 7 seconden om het peloton. In ieder geval die Noorse het peloton te laten. Wat ons betreft hebben we het heel snel gedaan. Heel graag gedaan. Wij nemen afscheid van u en zeggen we dat volgende week weer met frisse moed weer terugkomen. Met weer 4 uur lang Goedemorgen Knippermaart. Maar dat op de laatste donderdag van de week. En vandaag op zaterdag 3 oktober zijn we heel graag weer erbij terug. Met 4 uur lang RTV Knippermaart Sport. Nu Roel en ik heel erg zeg heel graag tegen u. Dag en

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag, als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof, omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
6: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
0: Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics.

0: muziek uit de discotheken van Waleer. Liberation of Man met Love is Under Control uit 1975. Het is weer zaterdagavond. Dat betekent weer tijd voor de zinderende zaterdagavond.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden. In Vrolijk Weekend.
0: Ja, het is inmiddels 7 minuten over de klok van 6 uur geworden op deze zaterdagavond. Dat betekent tijd voor de zinderende zaterdagavond hier op RTV Krimpenerwaard. En we gaan van start met de Sound of Disco. We hebben weer een heerlijke disco-collectie samengesteld op deze zaterdagavond, zoals elke zaterdagavond natuurlijk. Met onder andere muziek van Frantic, Boney M, The Tramps, The Ritchie Family, Lea Velasco. En deze plaat even terug naar het jaar 1981. Een echte disco-klassieker van destijds. Dit is de RR Express van Rolls Royce. Als je net bent ingeschakeld, dit is de zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard.

Sound of Disco. Twee uur lang terug in de tijd naar de discotheken van weleer. Met muziek van M-People tot Village People. En uiteraard ook muziek van The Queen of Disco, Donna Summer en The King of Pop.

een disco-zangeres van de buitencategorie. Bijna wekelijks zit ze in mijn programma, de Queen of Disco, Donna Summer met Let's Dance. En dit is even terug naar het jaar 1975. Destijds de nummer 1 in de Nederlandse top 40. Dit is Jimmy Killstrap met Swing Your Daddy. Als je net bent ingeschakeld, dit is de Sound of Disco.

0: Krimpenerwaard.
1: RTV Krimpenerwaard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Vrolijk weekend van 6 tot 8 op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden.

Alleen maar de beste discoklassiekers. 24 uur per dag zijn we trouwens te beluisteren hier op RTV Krimpenerwaard. Via de kabel, via FM en natuurlijk ook via de internetsite rtvkrimpenerwaard.nl. We draaiden zojuist Deep Sound met It's Gonna Be Alright. En dit is ook een heerlijke plaat hoor. Dit is Off The Wall van Michael Jackson. Als je net bent ingeschakeld, dit is RTV Krimpenerwaard. En we zijn bezig met de zinderende zaterdagavond.

alleen maar de beste disco-klassiekers en Veel Good Music in de South of Disco. Zojuist hoorde je de Bee Gees met More Than A Woman. En natuurlijk Casey en de Shine Shine Band met I'm Your Boogeyman. Ja, het is bijna 7 uur geworden. We gaan er even uit. Maar zo meteen verder met het vervolg van de zinderende zaterdagavond. Tot 8 uur de Sound of Disco. Na 8 uur de beste dancemuziek. Dus blijf erbij hier op de zender RTV Krimpenwaard. Tot zo meteen na het nieuws.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag, als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof, omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpener Waard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpener Waard.
7: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpener Waard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
0: Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics.

0: Met The Only Way Is Up, daar zijn we weer.
1: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden.
0: Hey luisteraars, daar zijn we weer. Hartelijk welkom. We zijn bezig met de Sound of Disco tot 8 uur vanavond. Alleen maar de beste discoklassiekers uit de discotheken van weleer. Wat hebben we nog allemaal klaarstaan? Ja, onder andere McFadden en Whitehead, Chains, The Brass Construction, The Todd Terry Project. En uiteraard de dubbel disco voor deze zaterdagavond, Divine. En deze plaat natuurlijk even terug naar het jaar 1980. Boris Johnson met Stamp. Hartelijk welkom, we zijn bezig met de Sound of Disco hier op RTV Krimpenerwaard.

0: Krimpen er Waard.
1: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
0: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpen er Waard. Vrolijk weekend van 6 tot 8 op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden. Luister naar en luister naar de zinderende zaterdagavond.

is hier in het programma Vrolijk Weekend. We draaien de Italiaanse zangeres Spanja met Call Me. En dit is ook een heerlijke plaat hoor. Even terug naar de zomer van 1976. Een grote discoklassieker in de discotheken in Nederland. Het was destijds ook de alarmschijf bij Radio Veronica. De Wister Brass Construction met Movin. Zometeen hier op RTV Kribbenwaard. De dubbel disco voor deze zaterdagavond. En die staat vandaag helemaal teken van Divine.

0: Geweldige muziek van de Amerikaanse formatie Chains. Drie grote hits heeft deze Amerikaanse discoformatie gehad in de jaren 80. Let's Go Together, A Lover's Holiday. En deze plaat was uit 1984. Chains of Heart. En daarvoor natuurlijk de dubbel disco voor deze zaterdagavond. En stond helemaal het teken van de Amerikaanse travestiet, acteur en zanger Divine. Met beide nummers uit 1982. Shoot Your Shot en Net of Love. Tot zover de Sound of Disco. Inmiddels een kleine 2 minuten voor de klok van 8 uur geworden. We gaan er snel uit. Zometeen verder met het vervolg van de zinderende zaterdagavond. En hij is weer aanwezig hoor. Hij is niet te missen hier op RTV Krippenwaard. Onze eigen dancegoeroe Hans de Jong met de Power Dance Hits.
1: Yes.
0: En wat mij betreft, wij zijn de volgende week weer tussen 6 en 8 uur. Vrolijk weekend.
1: Bedankt weer voor je bijdrage bij de Zin in Zaterdagavond. Het was weer geweldig. Het was weer gezellig. Het was een leuk programma. We hebben genoten. En wil je nog meer genieten? We zijn er nog tot 11 uur met de Zin in Zaterdagavond van RTV Krippenwaard. Zo meteen inderdaad wat Wim net al zei. 3 uur lang de Power Dance Hits met de beste dance- en disco-hits van heden en verleden. Aangevuld met de hits van vandaag. Dus de Power Dance Hits, zo meteen vanaf 8 uur.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Hey, hallo!
6: Oké, daar gaan we weer. Goedenavond!
0: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
7: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

KLF zegt automatisch de jaren 90. Trendsetter voor de jaren 90 muziek. En ja, de jaren 90 scoren ze mega veel hits. Maar ze begonnen al 1988 met deze hitsingle. Onder de naam The Time Lords. En Doctor Who, Doctor Who. Ha! Een uitstapje, want vanaf 1990 gingen ze onder de naam de KLF verder. En de KLF dat staat voor een aantal dingen, waaronder Copyright Liberation Front of the Kings of the Low Frequencies. KLF, eerst hitsingle 1990, What Time Is Love. Daarna kwamen de hitsingles Last Train to Transcendental, 3M Eternal en ook nog Justified and Ancient. We begonnen dit uur met Felix Jean, Ray Dalton, scoorde een hit in 2023. Is er nog een keer uitgeroepen als Power Dance, weet ik nog aan mijn hoofd. Draai nog steeds met heel veel plezier. Kan het laat worden hier. Ik zeg, wees

0: Platen hoort op de radio. Dan denk je toch aan die mooie warme zomer die we hebben gehad in 2026. Een van de vele hits.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht. Met jou.
0: De jongens van Flair en Door het oog van de nacht hoorden hier op de radio. En daarvoor 1987. We deden een dinosaur walkje. Ofwel Walk the Dinosaur. Was de groep Boston Horse. Hoorde hier op de radio.
2: RTV Krimpende Waard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep, RTV Krimpende Waard.
3: Hey Hans, ouwe rukker.
4: Hans de Jong.
0: Die waanzinnige nieuwe single van de Franse DJ Dukel. Die heb ik voor je klaarstaan. French Montana doet ook al mee. En de heet single, de heet Shine. Maar eerst in 2001, Rudy Silva. Dit is straks weer hier.
5: Power Dance Hits.

0: Holiday Krimpen naar Waard.
1: Het zijn de hits die het hem doen. RTV Krimpen naar Waard, de zinderende zaterdagavond.

0: die galmt al een hele week door mijn huis heen. Ik zet hem iedere keer op. Wat een waanzinnig blazerij. Aiden Martin, die verzorgde zang. French Montana, die verzorgde rap. En het geheel wordt geproduceerd door Ukel. En dan krijg je de nieuwe single van Ukel. Hij staat al met Bam Bam Jamaica in de hitlijst. En ook nog Moving to the Sun. En dit zou zo wel eens de derde notering kunnen worden. Over een lekkere fijne plaat. Die ga je veel horen de komende weken hier bij de Power 1. En daarvoor een oudje 2001. Roeder Schilva, die scoorde een hit. Samen met Alexandra Tashvi.
1: 1986.
0: Toen scoorde deze dame hit Nicole Altaio.

0: eens naar je knieën. Kijk eens naar je knieën, ja? Ja, zie je dat? Tot zo lang had deze dame haar. Haar, haar was ontzettend lang. Ze kon de reet mee afvegen, zeg maar. Nicole McCloud heeft ze voluit. Scoorde maar één hit in Nederland. En dat was in het voorjaar van 1986 met Don't You Want My Love for You.
1: Veel muziek en niet te veel gauw, hoor.
2: Heel gevarieerd.

0: hele top 10 is een beetje onveranderd. Gaan ze maar één plaatsje omhoog. Elf verzak één plaatsje. Weinig verandering. Zo ook in de top 3. Wederom weer een hoop zitten bij. Dus. Of een aantal stijgers en de zakkers, maar de top 3 is nagenoeg hetzelfde als vorige week. Ja, en deze plaat, die staat er 24 weken in. Moet al lang eruit eigenlijk hoor. Dat is wel een lekkere plaat. Vorige week 3, deze week 2. Hij staat op nummer 2 genoten in Teddy Swims. Met Mr. Nobel al. Nummer 3 van 2 gezakt in Bauza. Magnetic. En ja, voor de 14e week nummer 1. Burna Boy en Shakira. En Die, Die, Die. Wanneer gaat hij nou voor 1 af?
1: TV, knippen de wagen. Power, dance hits.
0: Even kijken op de klok, 1 minuut over 8:30. Wat gaan we het komende halve doen? De nieuwe Power Dance hebben voor je klaarstaan. De dubbele dosis dance, 2 platen van 1 artiest. En de Power Spotify dance hits. We gaan er weer een nummer in de lijst zetten. En natuurlijk hits op de radio. Leo Payne en Rita Ora voor jullie staat.

0: de tenties keken we massaal allemaal naar Netflix. Er was er de 50 Shades-reeks. Er waren drie series. En dit kwam uit de laatste serie. De 50 Shades of Freed. Licht erotische serie was dat. Speciaal voor de dames die vonden het nogal lekker, zeg maar.
1: Power Dance Hits op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper en baard.
0: Ah, de heren ook wel hoor, maar goed. Liam Payne en Rita Ora, daar kwam deze hitsingle uit. For You heette dat, uit 50 Shades of Freed. Derde deel. En daarvoor een teaspoon plaatje. Ja, in het kader van je hoort ze nergens, maar wel bij ons. Where Are You Now was in het najaar van 1994 een hit voor teaspoon. En daarna zouden ze nog vele andere hits in ons scoren. Maar je hoort ze hier bij
1: RTV. Knipper en baard.
0: Waar anders?

0: Hey, douchebag! We douchen met drinkwater, hè? Dat laat je toch niet zomaar lopen? Houd het dus bij één liedje en niet je hele playlist. Word geen douchebag. Fris in 5 minuten.
1: Best hits of the 70s, 80s, 90s.
2: Vorige week waren we zo enthousiast over de nieuwe single van Mau P, de Nederlandse DJ. We maken vanavond dance, pow dance, step, just a little bit, boy, hoor je zo. Maar eerst is dit Lost Frequencies, Live It All, hoor je nu.
3: Power, power, power, power, dance, hit, power, hit.

0: Maurits Jan Westveen. Dat is Maupie. En die scoort vanavond de Power Inzit. Oud nummer van, ja, uit 2002. Liberty X, ken je dat nog? Uit de tijd van de X-Factor en dergelijke. Daar bruisen we door, deze dames en heren. En leveren hun voor hun hit op. En nu anno 2026 is er een nieuwe remix van inderdaad Maupie, Nederlandse DJ. Vanavond Power Inzit met Chester, a little bit more. En de voorlast frequencies live in all.
1: Power Hit Radio.
0: Zit je als spotwijk, klik hem aan. Hans Jong, Power Inzit. We gaan er weer een nummer in de lijst zetten. Het is een hele lange lijst en we gaan er weer een nummer in zetten. Dus hou daar aan.
1: Power Dance. Radio.
2: RTV krimpen naar waard.
0: Dit is nummer 232, de Belstars.
1: Power, Spotify, Dance Hits.

0: had maar één hit in 1983 in Nederland. En dat was inderdaad The Side of the Times. En die hoorde als Bellstars. Die zitten vanavond in onze lijst. 232 staan ze. Ga naar Spotify. Hans Jong, Power Hits is de vierde hele lange lijst. En die kan je meeluisteren.
1: Power Hit Radio. The best dance music.
0: Power Dance Hits. Don't you want my love van Higgs?

dat is toevallig. Draaide met de Belsars, die kwam uit 83. Dit komt ook uit 1983, zo snel. Freeze en I.O.U. En nu is er Oliver Heldens, die heeft er een remix van gemaakt. Samen met Kreider. En dat was het I.O.U. 2026. En die daar een aantal weken in de show. Dus een lekker plaatje. Of het niet gaat worden, ik betwijfel het, maar we zien het wel. En daarvoor hadden we een plaatje van Felix. Oeh, dat smaakt. 1992, een disco house classic. Een house classic, moeten we eerlijk zeggen. Dan, ja. En die hoorde je op de radio hier. Tijd voor de dubbele dosis en twee platen van één artiest. Nou, kort informatie. We gaan naar de Amerikaanse house en dancegroep The Ones. The Ones die bestond uit drie zangers. Paul Alexander, Jojo Americano en Nesholm Wooden. Nou, ze hadden in 2001 een debuutsingle, dat heette Fallers. In 2002 kwam de nieuwe single uit, de tweede hitsingle, dat was Superstar. En daarmee was het in Nederland afgelopen. In Amerika hadden ze nog wat kleine succesjes, maar echte successen kwamen niet meer. Dus dan hoorde je vanavond de Ones met twee hits, zometeen Superstar. En eerst is dit Absolutely Fallers op de radio nu.

0: op de radio. Amerikaanse dancegroep. Alle twee hitjes, The Ones en Flawless. En natuurlijk Superstar. Nog een keer uitgeroepen bij de collega's van BNN, de Tros in het weekend toe op Radio 3. Als keihard voor je kaderschijf. Ja, ook zo'n alarmschijf, denk ik. Wat pauw deze willen. Zo meteen deel 3 van de pauw deel 2 van de pauw deze. Dus houd de radio aan.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. JA21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. En de supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Hey, welkom bij deel 2.
6: Hey, daar hebben we onze
1: fancy. Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
7: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel, veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De

Zaterdagavond, we zijn weer afgestemd op het tweede gedeelte van de Power Rangers. Power Rangers Radio met lekker muziek, Dancehall, The Weeknd, David Guetta, Black Box. En we beginnen eerst met Amber, zo'n uit de jaren 90, This Is Unite. Na die grote hit van vorig jaar, Hunter, dit is Gold.

van de Power Hits zit hier bij mij half jaar tijd. En die openen wij twee uur met deze dame. Haar naam is Amber. Maar de officiële naam van deze mevrouw is Marie-Claire Clemens. Ja, je had in de jaren 90 maar één groot hit te pakken. Dat was dit nummer, This Is Unite, 1996. Er kwam er nog een single uit in 1999. Seksueel, la-da-di, la-da-da. Maar die bleef zeker de tip raden. Dus kunnen zeggen dat deze naam mevrouw maar één groot hit heeft. En dat was dus inderdaad This Is Unite. En daarvoor hadden we de dames van Hunter. Een jaar geleden stond deze hoog in de NL-hitlijsten genoteerd met Golden. Welkom bij deel 2.

0: on. Straight from our house to your house.
1: You ready to kick it off?
2: Tonight is party time. It's party time tonight.
3: Power dance hit. Ze hadden maar één hit in Nederland, maar dat was ook een hele grote hit. Het is weer. Waarom moet het nou altijd in het tweede uur gebeuren dat ik mijn naamjingle wegklik? Even kijken hoor. Ja hoor, ik heb hem weer. Tenminste, dat is de bedoeling. Ik wilde zeggen, ze hadden maar één hit, maar dat was ook een hele grote. Break Machine in the Sweet Dance.
4: Hans de Jong. 1984.

0: Heerlijk, Ella Duhay. Nee, Ella Langley. En Choosing Texas in de top 5 van de hitlijsten. En misschien wel volgende week nummer 1, je weet het niet. En voor 1984, One Hit Wonder, Break Machine, Street Dance, hoor je hier op de radio. En meer iets onderweg. Goedemorgen Krippenerwaard is er 5 dagen in de week. Van maandag tot en met vrijdag. Goedemorgen Krippenerwaard. Elke ochtend van 9 tot 12 uur. Goedemorgen Krippenerwaard. Met elke ochtend een andere presentator of presentatrice. Goedemorgen Krippenerwaard brengt u informatie uit de regio. Met een divers aanbod aan muziek. Wij houden u op de hoogte van wat er in de regio leeft en gebeurt. Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag. RTV Krippenerwaard. Aankomende maandag gewoon weer vertrouwen met Gert van den Berg.
1: 20 meter hoogte. De grootste.

0: Nederland hebben wij onze eigen Davina Michelle. In Engeland hebben ze ook een Davina Michelle. Dat noemen ze Becky Hill. En daar zat ik van de week te fantaseren. Wat zou er gebeuren als je Davina Michelle en Becky Hill in de studio een nummer laat inzingen? Ik denk dat je een waanzinnige hit krijgt. Twee powervrouwen met krachtige stemmen. En als je dan laat produceren door Chesso, Armé van Buren of noem maar een bekende DJ. Ah, heerlijk. Maar ja, die fantasie zal wel niet werkelijkheid worden. Wij doen het in ieder geval met de nieuwe single van Becky Hill. Samen met Sony Fordera, dat is ook een DJ. Say Something All In Here. En daarvoor hadden we Dance Off. Je kan de Pump It Up 2004 op de radio. Heet het tijd voor de polder.
1: Disco, pieuw, pieuw.
2: Uit 1982.
0: En deze mevrouw had één groot hit te pakken in het jaar 1982. Dit is René en de High Time Event in de Power Hit Sessions.

0: alle tijden van het jaar. Dan gaan we doen het overzicht van de meest gedraaide hitsingles van het afgelopen jaar. Ik denk dat deze wel hoog erin staat, hoor. Ben weer weg, staat. 22 weken staat ze momenteel in de Nederlandse hitlijsten. En die plaat die gaat niet vervelen. Ja, je hebt wel eens van die platen die vervelen. Maar deze absoluut niet. Nieuwe release samen met Inna het Fateless. En daarvoor hadden we 1982 Polder Disco uit Nederland. Uit Den Haag op zich zijn René en de High Time You Had.
1: RTV, Krippenwaard, 80s, 90s en Zero's. Dit zijn de Power Dances.
0: 10 minuten over half 10. Wat gaan we doen het komende half uur? De nieuwe Power Dance heb nog een keer van Mau P, Foute Discraat en de Mess of It. En lekker iets. Zet de radio hard voor Black Box. Strike it up. Leg maar eerst de Eurodance uitvoering van de weekend. Dit is de Blind.

0: En ze hadden nog zo'n monster hit in 1991. En dat heette Strike It Up. En die hoorde hier bij de Power Hits, het Power Hit Radio. En de vorige plaat die in 2019 34 weken genoteerd stond in de NL hitlijst. En daarvan stond hij 13 weken op nummer 1. Natuurlijk, The Weeknd, The Blinding Lights. Het was ook een zogenaamd coronaplaatje, weet je nog? Coronatijdperk toen. Start de motor.
1: Thuis of onderweg, dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zit hem aan en gaan.
2: Radio.
0: Zometeen heb ik een voice class aan de Power Inship van Maupi, de Nederlandse DJ, Just a Little Bit More. Deze Ultra T en Hugo op de rij.

0: De 2046 uitvoering van Just a Little Bit More. Inderdaad, schijnt voor de weer al. Oud nummer van Liberté Extra. En nu gedaan door Mau P, Nederlandse DJ. En de voorhanden YouGal en Ultra T. Dat is ook een oude powerdance tip van weken geleden, maanden geleden. En Moving to the Sun. Nou, we hebben het allemaal in de krant kunnen lezen en op de media kunnen horen. René Vroger, hij heeft op dit moment een ziekte. En dat is heel erg de ziekte van myositis, als het goed is. Als ik het goed uitspreek.
1: Power Hit Radio.
0: Die man die heeft 33 tot 40 hits gehad in Nederland. En in het begin jaren 90 werkte hij ook nog kort samen met de Stok Eens Kan Hoorneman. Dat wil zeggen met Piet Hoorneman. Wat is dat in deze hit? Are You Ready for Love and Me? Dit is René Vroeger op de radio hier. Nights can

Hij is begin jaren 90 de studio ingedoken met PBL man Otveld, Piet Wonderman. Een van de mensen van de stok en karoren ben. Resulteerde in deze in het kader van ja, een beetje steun voor René Vroeger. Ja, die man die heeft zoveel hits gesmaakt. Grote hits wel bestaan. En dit is een grote hit. Top 20 hitje in 1990. En het heette Are You Ready For Loving Me? En die hoorde hier Power Hits iets in de zogeheten foute hitspaarde. Hans de Jong. Waar ik zo meteen een mashup in heb. Jennifer Lopez en Niels van Gogh. Poel Vertoom, Over the Floor. Maar eerst 2002, David Quetta, Love Don't

0: instrumentale versie van Pulp van Toen van Leo van Gogh. 1998 net. Hij neemt On the Floor, Jennifer Lopez en People. De vocalen leggen eroverheen. Dan krijgen de Messerwit. En dat doen ze dan On the Floor, Pulp van Toen. Heb je gehoord, het Messerwit. Zo, dit doen we nog een uurtje. Derde uurtje van de Power Dance is hou aan, zou ik willen zeggen.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: En welkom bij deel 3. Ja, tot 11 uur.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Een zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel, veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

dancehits. Als je van hits houdt en als je van lekkere dance- en disco-hitjes houdt, dan zit je hier zeker goed. Power Dance is het derde gedeelte van de show. Wederom weer boordevol lekkere dancehits. Zandt en People, Move On Up uit de jaren 90.

zeg je and people, dan zeg je natuurlijk de dame met die hele mooie lange knot die ze omhoog gedragen had. Dat zag je in de videoclip. Dit is een van de hitsingles, want ze hadden verschillende hitsingles in de jaren 90. En dit is wel de grootste en de meest bekende. En dat was inderdaad and people uit 1993. Move and on. Nou, lekker plaatje hoor, lekker plaatje voor de zaterdagavond. 11 over 10. En daarvoor al een plaatje van het jaar 2024. Nog een keer Pau Dinsum geweest, heel veel gedraaid. Jean-Paul, Gabri Ponte en de zangeres Natty Natasha. En dan krijg je Born to Love You. En daarmee zijn we aanbeland bij de derde uur. Pau Dinsum, Pau Dinsum Radio. Zet de radio voluit, want de hits zijn heerlijk. Dus veel plezier.

0: Vorige week kwam hij binnen op nummer 40 in de NLC-lijst. Het voordeel is, als je op nummer 40 binnenkomt, je weet dat je de week daarna niet kan zakken. Je kan alleen maar stijgen of in het ergste geval blijven zitten. Nou, deze week gaat het drie plaatsen omhoog. Helaas. Vorige week was hij ook uitgeroepen als Pauw deze. Maar hij staat er met twee andere singles ook weer in de lijst. Nieuwe single van Alex Warren. En dat noemt zich Emerald Eyes. En daarvoor hadden we het ondeugende ventje uit 1989. Scoorde de hit. Every Little Step. Dus Bobby Brown op de radio hier.
1: The sound of disco. De beste disco classics van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere de disco klassiekers van de Bee Gees en Casey and the Sunshine Band.

0: van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.
1: En Disco Wippy is er volgende week weer.
2: Dus Hans de Jong op RTV Krimpenerwaard.
1: Ja, en die heeft hem zo. De nieuwe single van Armie van Buren. Die gaat er in première. Nieuwe single noemt zich Take Me Home. En er zit een oud nummer in. Met Cascara, Advocate on the Dance Hall. Hier op de radio.
3: Power Dance Hits.

weer de ouderwetse rapper van Armin van Buren. Dat wil zeggen, een echte Armin van Buren plaat. Een lekkere stevige plaat. Take Me Home. Je hoorde hier in de Power Rangers met de vork Cascada 2009. En we kijken op de dashboard. Terug in de tijd. En we gaan terug naar... 1988. Dit is Rick Astley, To Care For

0: op nummer 7. We zijn nu wel weer op de terugweg. Maar ik denk dat ze toch wel weer teruggaan naar de top 10. Dat ze toch over 1, 2, 3 weken toch wel weer in de top 3, top 10 te vinden zijn. De dames van inderdaad Kessa en Animal. Gauw Paul in zippen ervoor. Rick Astley had een hit in 1988 onder leiding van Stockade Carolina Band. Dat was Together Forever.
1: RTV, kriegen we de
2: in het verkeer zit je niet op je telefoon.
3: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
4: Mij niet hebben. Salami of spinazie?
5: Mij niet hebben.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet hebben.
6: Mij niet hebben.
7: Hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet hebben.
9: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis.
0: Vijf over half elf in de Power 1 zit Power 1 Radio. En wat kan je het komen? Half uur wachten, een hitschijf. Ook de Night is House Classic en de Power 1 zit nog een keer van Mau P. En de hits op radio hard laten zetten. LMFO, 60 jaar en nou, die staat voor je klaar naar Never Joy. I'm a Dreamer, door nu.

Anthem in 2011. En toen kwam de tweede hitsingle uit. Met in het najaar van 2011 een grote hit, kunnen we wel zeggen. 60 Year I Know It. Dat waren de dames en heren van Ellen Nepal. Dat zeg ik ja. En daarvoor hadden we Dreamer Living Joy uit 1994. In 95 hebben ze nog een keer uitgebracht met Raw Remix. Dit was de originele versie. Week nummer 38 van het jaar 1985 kwamen een aantal pluggers het Trosgebouw in. En die hadden een aantal leuke nieuwe plaatjes. En een van die plaatjes zeiden ze van dit wordt een hele grote hit. Dit wordt een zogeheten nummer 1 hit. Maar voordat hij nummer 1 hit werd, werd hij nog uitgeroepen op 19 september 1985. Bij de Tros Donderdag als Tros paradeplaat. Duitse zangeres Sandra scoort haar eerste hit met de paradeplaat. Dit is Al Milver, wie je Maria Magdalena.

0: Wekenlang stond ze nummer 1 genoteerd in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Spanje en ook Nederland.
1: Dit is de Tros.
0: Maar voordat het een nummer 1 werd, werd hij uitgeroepen bij de Tros donderdag op 19 september 1985 als de Tros paraat laat. De eerste single van Duitse Sandra, Anna Verbie.

0: heerlijk zeggen. Ik kan het wel 10 keer draaien, maar dat doen we niet, want we hebben nog veel meer te draaien. Waanzinnige plaat van Colter en Trapped was dat. En de voorsteller Left Eye in Boston. DJ Jean was de resident DJ in de hit in de jaren 90. Hij draaide daar verschillende avonden, hadden verschillende thema's. En uiteindelijk bracht hij ook een single uit. De eerste single was I Give My Life. En als tweede track op de plaat was Fair.
1: House Classics from the 90s.
0: En dat was echt een it-clubplaat. En is niet een radioplaatje bedoeld. Er stond wel op de I Give My Life die als single werd uitgeruid. En dit is de Fair.

0: Dat is een plaatje die DJ Sean graag wil draaien in zijn hits tijdens de resident DJ's taken die hij moest uitvoeren. En uiteindelijk ging het publiek helemaal uit het dak. En ze hadden zoiets van, weet je wat, die moet ik gewoon op een cd-single zetten. I Give My Life, het Flair, de house classic van de 90's van vandaag van DJ Sean. En dit is Mau P, de Power Dance Tip, just a little bit more.
1: Power Dance, dance, dance, dance. Power Dance Tip, Power Dance Tip.

Ah, het nummer is aardig opgefrist, zeg maar. Mauti, er is verantwoordelijk voor. Just a Little Bit 2026. Navolging van de 2002-uitvoering van Liberty X. Ten daarvoor de house classic van Night is DJ Jar en Flair. Tot zover de Power Dance, Power Dance Radio. Ik bedank je voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. Lekkere muziek, lekker uit je dak ben gegaan.

0: volgende week. Dag.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Kleurplatenactie van Mariska's Miljoen. Dag luisteraars, Mariska's Miljoen is een stichting die zich inzet om gezinnen extra ondersteuning te geven. De drijfveer is de 28-jarige Mariska de Jong uit Schoonhoven, die al diverse acties heeft georganiseerd. Zo deze vorig jaar een speelgoedinzameling met de Sinterklaas en afgelopen voorjaar een actie ten bate van de voedselbank. Nu start de enthousiaste Schoonhoven zijn kleurplatenactie. Dit om ruimte te maken in de opslag, want ieder kind die meedoet krijgt een leuk cadeautje. Wil je ook meedoen? Kijk snel op de website mariskasmiljoen.nl.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Lide Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Een nieuw seizoen van het Country Café. Dag luisteraars, op zondag 27 september begint het 14e seizoen van het Country Café Concordia in Haastrecht. Kunnen natuurlijk weer genieten van het goudse trio Chains of Key. Ditmaal met medewerking van Jaap en Rob, de twee frontmannen van The Wieners. Zondag 27 september begint om 14:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt 15 euro per persoon.

0: U luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er twee mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

info. De banenmarkt XXL. Op donderdag 15 oktober wordt de banenmarkt XXL georganiseerd. Gebeurt allemaal in de Sint-Janskerk in Gouda. Meer dan 100 werkgevers presenteren zich aan werkzoekenden en mensen die eraan toe zijn een volgende stap in loopbaan te maken. Bezoekers kunnen zich aanmelden voor 9:30 morgens, 10:30 of 11:30. Dat kan via de website van Werkcentrum Midden-Holland. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Amazitia. Noteer het dus op de kalender.

oktober voor de liefhebbers de Concordia Pubquiz in Theater Concordia in Haastrecht. Begint om 8:30 en de kaarten die kosten €35 per team. Te bestellen via theaterconcordia.nl en daar tref je ook alle informatie. Veel plezier op vrijdagavond 9 oktober.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord... bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht... om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt... en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd... na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië... mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric... Komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen... dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is... om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

info. Een inwonersbijeenkomst in Stolwijk. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpermaard organiseert op 6 oktober een inwonersbijeenkomst in de Nieuwe Polderkamer in Stolwijk. U kunt dan meedenken en meepraten over het waterbeheerprogramma 2028-2033. De aanvang is 's avonds om 7 uur. Meld u zelf aan via de website www.hhsk.nl/aanmeldennajaar.

0: regio-info.
1: Een bericht van de Haarsense Kring. Dag luisteraars, de Haarsense Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober het G-festival Krimpende Waard. Het evenement is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is een middag- en een avondprogramma. De G staat voor gelijkwaardig, gezellig en geweldig. Entreeprijs voor zowel het middag- als het avondprogramma, €5 per persoon. Het gebeurde vindt plaats aan de provinciale weg 107B in Haastrecht. De middag is van 4 tot 6 en de avond van 7 tot 9.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht... om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.